0: scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de A4 bij de Belgische grens is een persoon om het leven gekomen. De snelweg is deels afgesloten tussen knooppunten Markiezaad en Zandvliet. De politie doet onderzoek naar het ongeluk en verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. De warmte heeft gisteren voor problemen gezorgd bij hardloopwedstrijden in Utrecht en Amersfoort. Meerdere deelnemers werden onwel en sommigen moesten worden gereanimeerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Groningen raakten mensen onwel. Daar moesten veiligheidsdiensten opschalen omdat er te weinig ambulances waren. Russische schoolkinderen krijgen volgens Amnesty International steeds meer propaganda voorgeschoteld. De mensenrechtenorganisatie zegt dat schoolboeken en lessen volstaan met boodschappen van de overheid, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Ook zouden scholen leerlingen en leraren met een andere mening in de gaten moeten houden. En in Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog, meldt de NOS. De 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten kan het wat regenen. Overdag is er een mix van wolken en zon en het kan gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

aan de kust.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij twee steekpartijen in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De incidenten vonden kort na elkaar plaats. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen en is een onderzoek gestart. Agenten bekijken of er een verband is tussen de twee steekpartijen en vragen getuigen om zich te melden. In Italië wordt een grote reddingsactie gehouden voor een gewonde speleoloog. Een 20-jarige grotverkenner raakte op zo'n 120 meter diepte gewond toen een rotsblok op hem terechtkwam. Hulpverleners hebben hem bereikt, maar moeten delen van de grot verbreden om hem naar boven te kunnen halen. In verschillende golfstaten zijn meer dan 1000 mensen opgepakt vanwege berichten op sociale media over de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt Amnesty International. Volgens de organisatie werden mensen onder meer aangehouden voor het delen van filmpjes van aanvallen of berichten waarin steun werd uitgesproken voor Iran. En de politie doet onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A4 bij de Belgische grens. Daarbij kwam een persoon om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. De snelweg is deels afgesloten voor onderzoek en verkeer richting België wordt omgeleid via Hazeldonk onder Breda. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal droog met 11 tot 15 graden. In het zuidoosten is een lokale bui mogelijk. Overdag is er een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts in de loop van de dag een bui. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Guy Fieri, Let's Stick Together. Goedemorgen, precies 6 uur. Dit is jouw. We gaan beginnen aan de ochtendshow en het nieuws. Mart Gol.
1: Goedemorgen. Politie onder vuur. Politie heeft namelijk bedreigingen gekregen over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op beelden is te zien hoe agenten geweld gebruiken tegen een man en een vrouw. De vrouw zou hoogzwanger zijn geweest toen het gebeurde en werd door de politie tegen de grond gewerkt. Politie doet onderzoek en zegt dat de video's maar een deel laten zien van wat er is gebeurd. Een dode bij een ongeluk op snelweg A4 vlakbij de grens met België, bij knooppunt Markizaat in Brabant. Wat de afgelopen nacht nou precies is gebeurd, dat is nog onbekend. Wel is al uren politieonderzoek bezig op die snelweg. Later vandaag komt meer informatie naar buiten. In Italië zit een gewonde onderzoeker vast in een grot. Op zo'n 120 meter diepte zou een stuk rots zijn afgebroken en op de man terecht zijn gekomen. Andere mensen waarmee hij in die grot was, sloegen alarm. Er is nu een reddingsoperatie bezig die nog uren en uren kan duren. En voetballer Jurjen Timber krijgt wat langer rust en sluit donderdag aan bij de WK-selectie van Oranje. De verdediger van Arsenal was de laatste tijd geblesseerd en mocht afgelopen weekend invallen tijdens de verloren Champions League finale tegen Paris Saint-Germain. Gisteren vierde Timber de landstitel van Arsenal met een parade door Londen en later deze week gaat hij met Oranje richting Amerika. Het weer van Weerplaza. Een vrij zonnige start. Daarna meer bewolking vandaag. Lokale buien ook. En 20 tot 24 graden.
2: Dankjewel, Mart. Kijken naar de verkeersinformatie. Is er al iets te melden? Ja, een vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Plaspoelpoort en het Prins Klausplein. 10 minuten vertraging. En ik noem ook nog even de A17 Moerdijk richting Roosendaal. Ter hoogte van Zevenbergse Hoek is een incident op de aansluitende weg. Verkeer richting Antwerpen volgt Breda, is het advies. Rij om via de A16 en de E19 in België.
3: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Ja, daar zijn we dan weer. Sander, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Koen en Sander Show begint met Michael Jackson en The Way You Make Me Feel.

0: Even in de scheiding. Poedertje op, spot aan. Daar kunnen wij beginnen aan de ochtendshow. Goedemorgen, maandagochtend 1 juni. Het is een nieuwe maand. Goedemorgen, Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Mart Grol, nieuwslezer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: En zo zijn we weer na het weekend. Allen tezamen.
1: Ik heb een ontdekking gedaan bij jou. Dat is iets van de laatste weken. Ik weet niet of het een bewustie is.
0: Bij mij?
1: Ja.
0: Oh?
1: Dit valt me nu toch echt een beetje op. Ja, jij hebt de laatste tijd gewoon je knoopjes heel ver open. Ik zie je bijna gewoon altijd de tepels van jou.
0: Oh,
1: hartelijk maandagochtend allemaal.
0: Nee, ja, maar ja.
1: Ik weet niet of dat nieuw is, maar dat nee. Is, voorheen had je altijd gewoon tot één of twee knoopje open. Maar het is de laatste tijd gewoon, ik zit gewoon bijna tot je navel te kijken.
0: Ja, het is ook niet voor het eerst dat jij daar een opmerking over maakt. Ik denk dat ik misschien nog een knoopje lager ga.
1: Dat mag voor mij. Je moet, het is gewoon ook niet een waardeoordeel, maar het valt mij gewoon op.
2: Hij kan het hebben.
0: Oké, dankjewel, Mart.
1: Ja, zoals maar, even je nek. If you have it, flaunt it.
0: Maar hoe moet ik hem opvatten, Sander? Vind je het aanstootgevend?
1: Ik ben niet bij je gewend.
0: Dus ja.
1: Het is voor mij even.
0: Maar ik weet namelijk dat.
1: En ik vraag me af of het bewust is, omdat het wat warmer is. Of,
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ben me er ook helemaal niet van bewust. Ik dacht eigenlijk dat ik hem altijd zo ik word er een beetje onzeker van zelfs.
2: Nee, je doet hem ook meteen dicht.
0: Het valt ook wel mee, toch?
2: Ja, laten we hem lekker open, joh.
1: Mart wil kijken natuurlijk.
0: Nou ja. Ja, maar goed, ik weet dat ik ooit een keer mijn haar anders had. Dan had ik het een beetje rommelig zo. Een beetje, ik weet niet, ik zat in midlife crisis of zo. Dacht, ik moet het een beetje anders. Jij was ook helemaal van slag.
1: Ja.
0: Ik vond het, ook, denk ik, ook niet zo positief over. Begrijp ik overigens ook wel. Maar toen ik het weer gewoon had, zei je, hij is weer terug.
1: Ik stel 22 jaar naar een dichte boord te kijken. Ja, en nu is het gewoon toch een soort van, Bewas, David Hasselhoff vloek.
0: Voor de mensen die het niet kunnen zien, het valt toch wel mee, Mart.
2: Ik vind meevallen, ja.
0: Het is niet dat je met tepels ziet dat dit helemaal tot.
2: Of dat er heel veel haar uitkomt, ook niet.
1: Nee. Het is gewoon even wennen.
0: Zal ik hem voor jou. Kan jij beter deze maandagochtendshow aan als ik hem dicht doe?
1: Nou, nee, want nogmaals, je moet het helemaal zelf weten.
0: Dat is het zo
1: ik was gewoon eventjes gewoon. Ja, maar vroeger had je hem al helemaal. Toen dat in was.
0: Dat doe ik ook nog wel eens.
1: Ook
0: met polootjes doe ik hem helemaal dicht.
1: Helemaal, ja.
0: Mooi, ja.
2: Zo'n boordje.
1: Ja. Boordje.
0: Hey, maar jongens, goed, hoe is het weekend geweest?
1: Ja, hartstikke goed. Ik heb een ontzettend leuk weekend gehad.
0: Oh, wat lekker.
1: Van alles en nog wat gedaan. Verjaardag gehad, geborreld. Wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb gevoetbald tegen mijn zoon. Zes, hartstikke leuk. Barbecue erachteraan. En gisteren ook weer gebarbecued. En met het hele gezin. Heel gezellig. Dus lekker.
0: Ja. Lekker.
1: En jullie?
0: Ik heb ook een heel lekker weekend gehad. Ik ben zaterdag. Ik ben weer gaan vliegen. Dat vind ik altijd heel leuk. In zo'n klein vliegtuigje met de stichting waar ik ambassadeur van ben. Stichting Hoogvliegers voor Zieke Kinderen. Prachtige dag was dat weer. Gisteren een beetje rustig aangedaan. Dat is ook wel weer heel lekker. En jij, Mart, bent bij Harry Styles geweest.
2: Ik was bij Harry eindelijk.
0: En hoe was het?
2: Het was geweldig.
0: Ja.
2: Bijna vooraan stonden wij. Was met mijn vriend Oscar en twee vrienden van ons uit Londen waren over. Dat was heel gezellig. Samen met 55.000 gillende meiden stonden wij daar om tegen dat hek aan te drukken. Maar het was geweldig. Hij was een beetje verkouden. Ik was veel aan het hoesten. Ik vond hem ook opvallend vaak de microfoon richting het publiek richten.
1: Oh.
2: En nu is het aan jullie dat ik dacht. En nu ga jij aan de gang, dacht ik.
0: Oh. Ja.
2: Dus het was op een gegeven moment dat ik wel. Dat viel wel op. Maar misschien had hij gewoon een klein verkoudheidje.
0: Ja, hij moet ook 10 shows doen.
2: Daarom.
0: Is nogal wat. Hè?
2: Ja.
0: Hij dacht, ik zie die Mart Grol daar staan met zijn vriend. Die kunnen vast wel een moppie meezingen.
1: Ja.
2: Ja, het is aardig gelukt. Ik ben niet zo heel schor meer, maar het was gisterochtend wel eventjes dat ik dacht, oh ja, je kunt wel
0: ik hoor het een beetje.
2: Concertje was
0: ik hoor het een beetje.
2: Maar het is prima, het was gezellig.
1: Het is een beetje zwak de bot, hè? Hazes deed het ook op een gegeven moment. Als hij het allemaal niet meer haalde, dan deed hij gewoon zijn microfoon en dan mocht hij niet zingen. Dat was gewoon de halve concert eigenlijk.
0: Het is een beetje alsof wij vandaag tegen onze luisteraars zeggen, jongens, doen jullie het maar even.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is toch eigenlijk heel raar.
2: Leunen we achterover.
1: Dat de luisteraars even het nieuws lezen en gaan de volgende plaat aankondigen.
2: Ja, helemaal goed.
0: Nou, we kunnen wel even, bijvoorbeeld Dennis, is Joe-luisteraar. Die heeft ons een appje gestuurd vanmorgen. Die wil zich toch wel degelijk met de show bemoeien.
3: Goedemorgen, heren van de ochtendshow. Hebben jullie de voetbalwedstrijd ook gekeken afgelopen zaterdag? Ik neem aan gewoon wel. En ik denk ook wel dat jullie er zo meteen over gaan hebben.
0: Kijk. Nou, we moeten zeker.

0: Ironic. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Iedere ochtend tussen 6 en 10. Melden wij ons hier bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En om 6:20, en dat is het nu, de spreuk van Sander.
1: Mijn seksleven is als Coca-Cola. Eerst was het lekker, toen werd het light, nu is het zero.
0: Ach jochie toch.
2: Is de prik eruit.
1: De prik, hè? Ja.
2: De prik.

0: Need Love. En you took the words right out of my mouth in de ochtendshow. Goedemorgen. Fijn dat je Joe hebt gevonden. Het is bijna 7:30. En dat betekent dat je het nieuws krijgt van Mart Gol zometeen.
1: Goedemorgen. Ophef over politieoptreden. En hoeveel bagage neem jij mee op reis? Nou, vast niet zoveel als de vrouw die zo in het nieuws voorbij komt.
0: Over een paar minuten.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
13: Voordat ik hier manager werd, hadden ze...

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
2: It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Begon deze ochtend voor jou ook met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
4: Weerbericht, zon en wolken. Vandaag heel slecht wordt het nog niet. Lokale bui en 20 tot 24 graden Celsius. Verkeersinformatie, 13 vertragingen. Het rustige begin van de maandagochtendspits. Met op de A4 Rotterdam in de richting Den Haag tussen Den Horen en Ypenburg 4 kilometer file. Vertraging is daar op dit moment 20 minuten. Dit is Joe. 6:30 in de ochtendshow van Joe met Mart Groen, het nieuws.
5: Goedemorgen.
6: Er is veel te doen om beelden die online zijn verschenen van een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Je ziet agenten geweld gebruiken tegen een man en een vrouw. Ook worden ze tegen de grond gewerkt. En die vrouw zou hoogzwanger zijn geweest toen deze beelden zijn opgenomen, halverwege mei. Politie heeft inmiddels meerdere bedreigingen gekregen en doet onderzoek. En zegt er ook bij dat beelden niet alles laten zien van wat er is gebeurd.
5: Heb je ze gezien?
6: Ik heb de beelden gezien, ja. Ze zijn vrij heftig wel.
5: Ja.
6: Er staan wat mensen in een gang van het asielzoekerscentrum. En waar de beelden beginnen, zie je dat die agent aan... Ja, die mevrouw probeert mee te krijgen. Die lijkt niet te luisteren. Daar wordt er echt aan haar getrokken en valt ze op de grond. En die man ziet dat gebeuren en gaat daarop af. En die wordt daar natuurlijk ook... Ja, met zijn partner of vriendin of vrouw die daar ligt, gebeurt iets. Zij blijkt dus hoogzwanger te zijn, wordt gezegd. Dus ja, ik snap dat hij misschien een soort van error heeft gekregen of zo. Maar het gaat zo snel allemaal dat het lastig is om daar nu meteen natuurlijk een conclusie op te trekken wat daar precies is gebeurd. Ja. Dus daarom zegt de politie ook, laten we alle beelden bekijken en het hele onderzoek doen. Want het lijkt ook of die vrouw aan haar haren wordt meegetrokken. Maar is dat dan toch niet een rugzak die misschien wordt gepakt achter haar hoofd? Het is of een sjaal, weet je wel, of een deel van een jas. Het is allemaal heel lastig te verifiëren op dit moment.
5: Okay.
6: Maar er zijn dus wel veel mensen die dus de politie hier een scheve schaats vinden rijden. Ja. Dus de politie gaan bedreigen. En daar is de politie ook niet blij mee. Dus een verhaal met een hoop haken en ogen nog. Dan naar de weg. Opruimwerkzaamheden op snelweg A4 in Brabant, vlakbij knooppunt de Markizaat, bij de grens met België. Bij een aanrijding viel afgelopen nacht een dode. Wat er nou precies is gebeurd daar op die weg wordt nog onderzocht. En de politie zegt later vandaag met meer informatie te komen. Er wordt vandaag een auto van prinses Diana geveild. Een zwarte Jaguar waarmee ze jarenlang rondreed in de jaren 90. Staat 72.000 kilometer op de teller. Verwachting is dat die auto ruim een ton gaat opleveren. Maar omdat het om een auto van Diana gaat, denken kenners dat daar misschien nog wel een beetje bij kan komen.
7: Wordt al gezegd, het is van een oud vrouwtje geweest, maar in dit geval is het van een prinses geweest.
5: Jonge Blom.
7: Is een ander verhaal, ja.
5: Nou ja, er is niet heel veel mee gereden. Nee. 72.000 kilometer, dus dat valt wel mee.
6: Ja, nou koop je dus nog als je hem op de kop wilt tikken. En hoeveel bagage heb jij meestal als je op reis gaat? Nou, een vrouw in Zwitserland had in ieder geval genoeg bij zich toen ze er met een busje de grens overstak daar in Zwitserland. 55 koffers en tassen. Stuk voor stuk moest natuurlijk alles eventjes door de scanner. Nou, er bleek niks vreemds aan de hand, dus mocht die vrouw doorrijden. Het is niet verboden om met zoveel bagage te reizen, maar als je zoveel spullen in een busje propt, dan gaat de douane natuurlijk nog wel even extra kijken.
5: Ja. Ja.
7: Maar wat moet je nou met 55 koffers?
6: Ja, ik denk emigreren of zo.
7: Ja.
6: Nooit meer terug. Ik moet zeggen, ja. Het is veel, dat klopt. Ja,
5: nee, maar gesproken,
6: met een weekend weg heb ik ook al vaak zo'n ingecheckte koffer.
5: Nou, ik wou zeggen, Maarten, want jij reist nog wel eens.
6: Ja, ik vind de ingecheckte bagage wel fijn, zodat je niet met je vloeistof hoeft lopen te
5: klooien. Maar je ziet toch wel eens op luchten, met name over die grote hubs, van die grote luchten. Je ziet toch wel eens dat je denkt, hoezo heb jij 4 koffers bij je?
6: Ja.
5: Weet je, wat zit daar dan allemaal in?
7: En je hebt natuurlijk altijd wel families die dan inderdaad een soort van, ik weet niet wat, maar die hebben dan een soort van een grote doos met een magnetron erin. En dat zit weer ingewikkeld in een huishoudfolie.
6: Ja. Ja.
7: Maar 55 koffers.
6: Ja.
7: Dat is, weet je, 20 is ook al veel. Maar 55 is wel extreem veel. Ik ben heel nieuwsgierig.
6: Weet je wat te kiezen hebben, denk ik. Kleren, ik weet het niet.
5: Maar dankjewel. Het belangrijkste nieuws voor de maandagochtend 1 juni. Wij spelen natuurlijk, zoals elke dag, rond 6:30 de beroepentest. Joe-luisteraar Kim, 26 jaar, uit Exmora. Dat ligt, moesten we even opzoeken, in Friesland.
7: In Friesland.
5: Kim, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
5: We gaan je beroep proberen te raden, Kim. Gaat het ons lukken, denk je, vandaag?
8: Nou, ik hoop het niet.
6: Oh, je
7: hoopt het
6: niet. Je hoopt het niet. Oké, de messen worden geslepen. Daar gaan we. Vraag
1: 1. Het is wel een moeilijke.
7: Stel dat jij voor je werk op reis gaat, hè, naar binnen- of buitenland. Je blijft misschien een nachtje slapen. Wat is hetgene voor je werk wat je dan als eerste in je koffer stopt?
1: Mijn helm.
6: Aha. Aha, kijk, dat is nuttige informatie.
7: Een helm.
6: Je hebt een helm nodig voor je werk. 6 vragen over de beroepentest over 4 minuutjes.

0: Haar naam is Kim. Ze is 26 jaar, komt uit Friesland. Wij proberen achter het werk van Kim te komen. Dat doen we samen met jou. Je mag zeker een duit in het zakje doen door een appje te sturen in de Joe-app als je weet wat het werk van Kim is. Eén vraag zojuist gesteld door Sander. Als Kim op reis gaat voor haar werk, wat gaat er dan als eerste in de koffer? Antwoord, haar helm.
1: Ja. Ja, goed, dat zegt natuurlijk al wel wat. Maar we moeten nog zes vragen gebruiken om tot het juiste verdict te komen. Kim, ben je klaar voor vraag 2?
2: Ja, is goed.
1: Wat zijn jouw werktijden?
2: Ik werk van 6 tot 2:15.
0: Oh, wat specifiek.
2: Ja.
0: Ja. Even over die helm, Kim. Die jij dan als eerste in je koffer zou doen als je op reis gaat. Wat voor een soort helm is dat?
2: Het is een helm met afscherming, zeg maar. En het circuleert lucht door die helm heen.
0: Oké.
2: Een soort lashelm.
0: Juist. Aha.
1: Los van je helm, wat heb jij vaak in je handen?
2: Een pistool.
0: Oké. <Okay. laughs> Een pistool. Oké, maar een pistool waarmee je echt kogels kan schieten?
2: Nee. Er komt een soort van poeder uit.
1: Poeder.
0: We hebben nog 2 vragen. Je hebt wel interessant werk, ja. Kim.
1: Werk jij in de bouw? Bouwkundig iets?
2: Nee, metaal.
1: Oké.
0: Nou, oké, die kregen we wel even cadeau.
1: Ja, die krijgen we cadeau.
2: Dit is een moeilijkheid.
1: Heavy metaal.
0: Oké, je zit in het metaal, je hebt een pistool waar poeder uitkomt, je hebt een helm op je hoofd en je werkt van 6 tot 2:15. Als jij op je werk staat, of je bent aan het werk, Kim, en je kijkt om je heen, je draait gewoon even een rondje om je as. Wat zie jij dan allemaal?
2: Hele warme ovens en aluminium en staal.
1: Ja. Nou kijk, ik denk dat we hebben te weinig kennis van wat zij doet. Maar ik denk dat er vast iemand is die we denken, hoogovensachtig misschien die kant op.
0: Nou, er is één, ik zie nu al in de app dat er één antwoord heel veel binnen gaat komen. Maar daar gaan wij eens even over buigen, Kim. En dan komen wij straks bij je terug. Tot zo.
2: Is goed, tot zo.

0: know you wanna make
1: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.

0: als ze op reis zou moeten voor haar werk, dan is het eerste wat in haar koffer gaat haar helm. En dat is een soort lashelm met afscherming en er circuleert lucht doorheen. Kim werkt elke dag vaste werktijden van 6 uur 's morgens tot 3:15 in de middag. Ze werkt niet in de bouw, wel met metaal. Ze heeft vaak een pistool in haar handen en er komen geen kogels uit, maar een soort poeder. En als ze om haar heen kijkt, dan ziet ze hele warme ovens, aluminium en ook staal.
1: Ja, nou, die greep antwoorden die binnenkomt. Guy denkt aan een levende kanonskogel bij het circus, autospuiter, lasser, ijzergieterij. Zandstralen komt ook voorbij en Bas denkt aan verspuiter. Gideon denkt het.
2: Hey, goeie smorgens deze morgen. Volgens mij is mevrouw poederkoter.
1: Phil denkt aan dit.
3: Kim is poederkoter, jongens.
1: Robin vervolgens.
4: Zij is poederkoter.
1: Wilfried.
5: Volgens mij is zij poederkoter van beroep.
1: En wat denk jij dan, Erwin?
6: Ik denk dat ze poederkoter is.
1: Dan denkt de rest ongeveer iedereen aan poederkoter.
0: Nou, Kim, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Jongens, wat voor antwoord zullen we gaan? Wat zullen we eens doen?
1: Ik zou zeggen verspuiten.
0: Ja. Nee, ben jij poederkoter, Kim?
7: Ja, dat klopt.
0: Ja, volgens mij ken ik dat wel. Want Sander, je had er nooit van gehoord?
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Mart ook niet?
1: Nee.
0: Maar kan het zijn, Kim, dat de velgen van mijn auto ooit een keer gepoederkoot zijn?
7: Dat zou best kunnen, ja. Ja. Of je fiets.
0: Oh.
1: En wat kun je kort uitleggen wat het precies is?
7: Nou, ik werk in een fabriek waar deurframes worden gemaakt voor Arriva, et cetera. En wij coaten dus de aluminium frames voor de deuren.
1: Oh ja.
0: Juist.
1: Ja.
0: God, wat. Jij bent dus nu, as we speak, aan het werken.
7: Ja, ik zit nu in de auto, want anders horen jullie iedereen op jou.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Hey, maar Kim, ontzettend leuk dat je mee hebt gedaan. En we wensen je een mooie poederkotendag vandaag. Succes.
7: Dankjewel. Hey, fijne dag.
0: Ja, hoi.
1: Hoi, Kim. Hoi.
0: Morgen hebben wij Lisanne.
1: Ja.
0: Lisanne heeft voor ons al iets ingesproken over het werk wat ze doet.
8: Sommige mensen denken dat mijn werk makkelijk is. Totdat ze het zelf proberen.
0: Oh.
8: Of Koen en Sanne mijn beroep kunnen raden. Hoor je morgen.
0: Oh, dat hoor je morgen. Morgen nieuwe beroepentest. En straks spelen we hier de drie noten.

0: zangeres Joan Osborne. Except for the Pope, maybe in Rome. One of us. Een van ons, Mart Grol, heeft straks het nieuws.
1: Zeker, dat ben ik inderdaad. Ik pak het er even bij.
0: Pak jij het er even bij?
2: Ja, tuurlijk.
1: Hij was er nog niet op voorbereid. Je hoorde het, hè?
3: Tabbladje van de krant nog open. De politie neemt maatregelen. Waarom en waartegen, dat hoor je zo meteen. En nieuwe spelregels bij het WK voetbal.
0: Wat was je in de krant aan het lezen, als ik vragen mag?
3: Dat is even een artikeltje in de Telegraaf aan het doorscannen.
1: Ja, oh. Je moet weten dat Mart, die scant me toch een partij artikelen in de ochtend weer.
2: Het is echt een bescannen Nederlander.
3: Maar het was niet veel, dus het komt niet terug.
1: Oké, we gaan het niet horen in de
3: nee, de kop was ronkerder dan ik dacht.
2: Het komt niet terug. Dat is ook een kijkje achter de schermen.
1: Wat was de kop dan, Mart?
3: Nee joh, dat gaan we hem niet
1: vertellen. Ja,
3: dat is ongelooflijk. Nee, laat maar.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dat is te veel. Jammer.
2: Was de kop toevallig twee halen één betalen?
3: Het was een advertentie. Dat was van de gal en gal.
1: Oké, één noot van een grote Joe-hit. En ik denk dat je hem wel weet, Sander. Hij is kort maar krachtig. Welke hit is dit?
2: Oh, nog één keer.
1: Nou, als je deze weet, vind ik wel knap hoor.
2: Nee, ja, dat weet ik niet.
1: Oké, okay, nootje erbij. Ja.
2: Oh, Careless Whisper.
1: Ja, nou, zie je. Careless Whisper. Hoor je zo.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los. 1 plus 1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers. 2 stuks, 1 plus 1.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
9: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
15: 18 plus speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: Wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
17: Oh nee. Ja.
20: Kom vandaag nog langs voor die ruitschade.
17: Opgelost, autotaalglas. Dit is jouw.
21: Goedemorgen, 7 uur in de ochtendshow. Hoogste tijd voor het nieuws. Hier is Mart Gol.
22: Goedemorgen, politie neemt maatregelen. Je kunt niet meer reageren onder een bericht over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op beelden die rondgaan is te zien hoe agenten geweld gebruiken tegen een man en een vrouw. Zij zou hoogzwanger zijn geweest toen het gebeurde. De politie krijgt nu online veel bedreigingen. Het onderzoek is nog bezig en de politie zegt de beelden laten maar een deel van het verhaal zien. 3 gewonden bij 2 steekpartijen in het centrum van Den Haag kort na elkaar afgelopen nacht. Of die zaken met elkaar te maken hebben is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht. Verder is nog vrij weinig duidelijk vanochtend, ook niet over hoe het nu is met die gewonden en of er misschien al verdachten in beeld zijn. In Italië zit een gewonde onderzoeker vast in een grot. Op zo'n 120 meter diepte zou een stuk rots zijn afgebroken en op die man terecht zijn gekomen. Anderen waar die mee was in die grot, die sloegen alarm en er is nu een reddingsoperatie bezig die nog uren kan duren. En nieuwe spelregels tijdens het WK voetbal dat eind volgende week start. De videoscheidsrechter krijgt meer macht en kan ingrijpen als bijvoorbeeld onterecht een hoekschop wordt gegeven of als de verkeerde speler geel of rood krijgt. Wereldvoetbalbond FIFA wil ook dat spelers sneller van het veld gaan bij wissels. Ook kunnen ze rood krijgen als ze bij het roepen naar een tegenstander hun mond bedekken met een t-shirt of hand. En ook moet een doeltrap of ingooi binnen 5 seconden worden genomen, anders is het aan de tegenstander.
23: Oh. Ja, het is al in praktijk gebracht bij de wedstrijd van IJsland gisteren. Of eergisteren. Linssen, die vroeger bij Ajax voetbalde en nu bij Twente, die werd gewisseld en die liep te langzaam van het veld. veld af. Dat doen ze wel eens, hè. Expres wandelen, sjokken,
0: beetje om tijd te rekken.
23: Ja. En dat mocht dus niet. Dus die moest opvolger, die moest een minuut wachten voordat hij het veld in mocht.
0: Oh ja?
23: Ja, dat is dan de strafmaat. En best nou, dat denk ik, ja, dat is toch om snel een beetje snelheid te houden.
0: Ja, en meer macht voor de VAR.
23: Ja, dat is een andere discussie.
0: Ja, ja. Daar zal niet iedereen even blij mee zijn. Wel leuk trouwens dat je geen Champions League finale hebt gekeken, Sander, maar wel naar IJsland hebt gekeken.
23: Ja, zo, ik heb gekozen mijn Pappenheimers uit.
22: Weer van de Weerplaza. Zon en stapelwolken vandaag. Lokaal buitje misschien en 20 tot 24 graden.
0: Het begin van de maandagochtendspits. Er zijn 34 vertragingen bij de Flitsmeister. Ik heb de drie langste voor je. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk geweest tussen Rosmalen en Zaltbommel. 35 minuten. Kwartiertje op de A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam. En de melding van de A27 Breda richting Gorkum tussen de Keizersveerbrug en Werkendam. File van 10 kilometer. Vertraging is 15 minuten.
1: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
23: Een hele goedemorgen.
0: Lukt het je om op vakantie te gaan met maar één...

0: George Michael. En de Careless Whisper. Goedemorgen, het is een maandagochtend. We hebben een nieuwe maand te pakken, het is 1 juni.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Of 1 juni, zoals we...
3: Hartelijk juni allemaal.
0: Ja, hartelijk.
3: Ja, we gaan alweer bijna op weg naar halverwege het jaar.
0: Ja. Ja.
3: Zo snel gaat het. Ja. Ja.
0: Het is de maand dat de zomer officieel gaat beginnen natuurlijk.
3: Ja.
0: De 21ste.
3: Die is vandaag al begonnen, toch?
4: Voor meer mensen vandaag.
0: De meteorologische zomer.
3: Nee, de astronomische zomer.
0: Of de astronomische zomer.
3: Astrologische. Nee, meteorologische.
4: Ja.
3: Een zomer is vandaag.
4: Ja.
0: En het is vandaag, ja, waren jullie waarschijnlijk even allemaal vergeten... Wereldmelkdag.
4: Van harte.
0: Melkdag. Drinken we nog wel eens gewoon een glaasje melk?
3: Vanochtend heb ik nog melk gedronken.
0: Hè?
3: Ja. Ik had dorst, dan drink ik een half of drie kwart glas melk. De vraag is alleen, hoe drink je het? Drink je het uit een mok?
0: Ja.
3: Of uit een glas of uit een plastic beker?
0: Nee.
3: Hoe drink je je melk?
0: Een mok.
4: Ik ben allergisch voor melk, dus ik drink geen melk.
3: Krijg dit weer?
4: Ja. Ik heb een koemelkallergie.
0: Oh ja.
3: Oh ja?
0: Nou, dat is wel ingewikkeld, of niet?
4: Dat was als kind heel ingewikkeld. Inmiddels ben ik over heel veel heen gegooid. Eet ik ook gewoon kwark en karnemelk. Maar pure melk, dat gaat niet oké. Okay.
3: Oh ja.
4: Dus ik weet niet waar ik het uit drink. Ik denk als ik het zou drinken uit een glas.
3: Ja, ja, daar ga je al. Ja, van huis uit vroeger dronk je met melk uit de mok. Vind ik zelf ook het lekkers. Maar steeds vaker wordt inderdaad een glas gehanteerd.
0: Ik werd vroeger echt het melkmuiltje genoemd. Ja, aan mij kon je gewoon zien dat ik kreeg altijd melk.
3: Ja.
0: Altijd melk.
3: Ja, ik vind het gewoon ook echt lekker.
0: Ja?
3: Ja.
4: Jij niet?
0: Nou, als je op een gegeven moment iedere dag... dan komt het een beetje je neus uit op een gegeven moment. Ik heb een soort van, ik weet niet, als ik pannenkoeken eet... het gebeurt niet zo heel vaak hoor, maar als ik pannenkoeken eet... moet ik daar melk bij drinken? Dat vind ik zo lekker.
3: Ja, ja, dat is ook
0: heerlijk.
3: Is gewoon zo. Als je echt dorst hebt, is een glas koud melk gewoon heel lekker.
0: Grappig. Ik denk, jij gaat wel koffie drinken 's morgens. Maar nee,
3: ja, dat doe ik daarnaast natuurlijk. Alleen gewoon even zo'n glas wegklokken. En mijn kinderen zijn er ook dol op. Dus dat is goed.
0: Dus het is volop aanwezig in huis en land. Ik ga de melk.
3: Ja, en dan heb je natuurlijk ook de melk met een smaakje. En dat noemen ze dan bij ons de Optimelk.
0: Oh, de Optimelk.
3: Optimelk.
0: Oh, ja, ja, ja, ja. En karnemelk, is dat toch...
3: Ja, dat vind ik zelf ook heel lekker.
0: Ja?
3: Ja, vroeger leerde ik dat drinken met een schepje suiker in. Maar gewoon een goede boeren karnemelk. Erg lekker.
4: Een scheutje siroop.
0: Dat is lekker, ja.
3: Ja.
0: Oh. Wat zijn we toch Hollandse jongens.
4: Nou,
0: hadden we zo hoort. Ja. Dennis stuurde ons dit voice-appje vanmorgen.
5: Goedemorgen, heren van de ochtendshow. Hebben jullie de voetbalwedstrijd ook gekeken afgelopen zaterdag? Ik neem aan van wel. En ik denk ook wel dat jullie er zo meteen over gaan hebben.
0: Ja, hij doelt natuurlijk op de Champions League finale.
3: Ja.
0: Moest er wel even aan wennen. Het was ineens zaterdagavond 6 uur al.
3: Ja. Nou, ik was toch helemaal vergeten. Daar was in één keer begonnen, die wedstrijd.
0: Oh ja.
3: Ja, en ik zat bij vrienden in de tuin te borrelen. Dus ja, het is een beetje aan me voorbij gegaan.
0: Ik heb hem wel gekeken. Nou ja, kijk, wat ik heel leuk vond. We gingen er allemaal vanuit dat Paris Saint-Germain wel heel snel met 3-0 voor zou staan. Of zo.
3: Ja.
0: Maar dat gebeurde niet, dus het was wel spannend.
3: Ja, nee, het was heel spannend. En het is uiteindelijk, denk ik wel een terechte winnaar.
0: Paris Saint-Germain, ja, denk ik ook wel.
3: Ja.
0: Hey, en vanmorgen in het nieuws bij Mart in Zwitserland... had een vrouw 55 bagagestukken bij zich. Dus die wilde de grens over, die werd aangehouden en de busje werd opengegooid. Toen kwamen er gewoon 55, ook niet kleine koffers, maar flinke koffers kwamen er gewoon uit.
3: Ja, niet normaal toch?
0: Dat is toch, ja, heb ik nou nog nooit van mijn leven
3: maar wat zit er dan in die 55 koffers? Ja. Wat heb je dan, waarom heb je zoveel koffers nodig? Wat moet je vervoeren dat je dat... En dan kan je beter gewoon een container huren, toch?
0: Ja.
3: En dan kan je gewoon met de cargo laten gaan.
0: Ja. Ja, jij bent gefrustreerd, want in geen enkel nieuwsbericht is terug te vinden wat deze vrouw in die 55 bagagestukken had.
3: Ja, wat zie je? Ja, kijk, als ze gaat verhuizen, dan doe je toch via een verhuisbedrijf of iets. Wat neem je mee? Ja, het mocht allemaal, hè, dus laat het duidelijk zijn.
4: Ja, maar... het was allemaal legaal. Ze hadden niks geks in die koffers gepropt. Maar ik neem aan, in ieder geval kleding, maar ja. We weten het niet.
0: Nou goed, ik moet eerlijk opbiechten als ik op vakantie ga. Ik neem altijd te veel mee.
3: Ja.
4: Ja.
0: Hoe is dat bij jullie?
4: Altijd, ja joh. Ja. Al ga ik een weekend weg, check ik 2 koffers van 30 kilo in, joh. Ja.
0: Wat?
4: Ja joh, ik heb alles bij me. Ik wil gewoon echt keuze hebben op reis.
0: Als jij een weekend weggaat, check je 2 koffers in van 30 kilo.
4: Dat is heerlijk. En dan kom je op die bestemming en dan zien we wel hoe dat het weer doet.
3: Maar,
4: soms heb ik het koud. Ik wil toch 2 outfits per dag. Minimaal.
3: Maar op de bestemming kan je ook gewoon kleren kopen, toch?
4: Ja, dan moet je weer je maten, je winkje, toch je eigen dingetjes en een strijkijzertje mee en je beautyproducten en alles.
6: Een strijkijzertje? Ja.
4: Een rijstrijkijzertje.
6: Ja, en een grijze strijkijzertje.
4: Ja.
3: En de beautyproducten.
4: Ja.
3: Nou, jij komt wel aan de 55
4: zeker,
3: koffer.
4: Zeker, ik snap deze vrouw wel.
6: Dat is die ene koffer van 30 kilo, dat is daar de beautyproducten van Mart natuurlijk.
3: Nou, ik had een vriendin van mijn vrouw, die was naar Turkije geweest. En die had daar allemaal nep artikelen gekocht.
4: Ja, ja, ja.
3: En die ging met een volle koffer langs de douane in Nederland. En dan heel af en toe, steeksproefsgewijs, vragen ze: heeft u nog wat gekocht? En dan moet je natuurlijk nee zeggen en dan mag je doorlopen. Toen zei ze: ja, kijk maar. Toen gooiden ze de hele koffer open. Kreeg ze een boete van 280 euro.
6: Oei.
3: Heel naïef was dat.
6: Pakkingsrituelen. Als je op vakantie gaat, neem je veel mee, neem je heel weinig mee. Laat het even weten in de app.

0: hoor je bij Joe.
1: Ja, dan denk je de grens met Zwitserland over te gaan. Word je aangehouden, krijg even een check, wat heb je allemaal in de auto. In dit geval reed deze mevrouw in een busje, gingen de deuren open en kwamen daar maar liefst 55 koffers uit.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, nou is André die appt ons, Sander.
2: Ja.
1: Hij wil natuurlijk heel graag weten, waarom neemt iemand 55 koffers mee? Ja. Wat zit er allemaal in?
2: Ja.
1: Nou zegt André, dat vind ik wel een interessante theorie. Ja, misschien heeft die vrouw wel 55 koffers mee van meerdere personen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Bijvoorbeeld mensen die op fietsvakantie zijn.
2: Ja, dat zou kunnen, maar dan vind ik het nog.
1: Is het nog, ja.
2: Ja.
1: Is het nog veel?
2: Ja.
1: Maar wij kwamen een beetje op het gesprek van, ja, wat neem je nou allemaal mee op vakantie? Je ziet toch allemaal, als je een keer gaat vliegen bijvoorbeeld, zie je dat sommige mensen hebben heel weinig mee. Die hebben zo'n lullig rugzakje om.
2: Ja.
1: En anderen die checken, zoals Mart, voor een weekendje al twee koffers in van 30.
3: Heerlijk.
1: Lydia, goedemorgen.
4: Hey.
1: Oh, hallo.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lydia, uit Beest. Goedemorgen.
4: Dat ben ik.
1: Jij bent 2 maanden in Thailand geweest afgelopen januari ben je gegaan.
4: Dat klopt.
1: Hoeveel heb je meegenomen aan bagage?
4: Ik heb een handbagagetas meegenomen. En ik kwam aan de 8 kilo ongeveer op de heenweg.
2: Zo, dat is niet. Dan reis jij licht.
4: Ik reis zeker licht. Ik ben een heel makkelijk persoon wat kleding betreft.
1: Maar Lydia, kijk, als ik 1 paar schoenen. Ik leef op grote voet, maar dan ben ik al 12 kilo verder zo ongeveer.
2: Ja.
1: Jij moet iedere dag wel dezelfde kleding hebben aangedaan daar in Thailand, denk ik dan.
4: Nou, ik maak heel veel foto's, dus ik moet zorgen dat ik niet elke dag dezelfde kleding draag. Maar ik wissel er om de 3 dagen ongeveer af, dus daar had ik genoeg voor mee.
2: Maar als je naar Thailand gaat, is het wel warm. Je gaat toch wel een beetje zweten, denk ik altijd.
4: Zeker weten, maar echt op elke hoek van elke straat kun je je kleding laten wassen.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja.
4: Dat is zo makkelijk.
1: Ik vind het respect, hoor. Want dat jij met 8 kilo gewoon 2 maanden door bent gekomen, ongelooflijk. Ik zou het niet kunnen.
2: Nee.
4: De grap is dat ik de helft van mijn kleding niet eens gedragen heb.
2: Ja. Maar dat is altijd, hè? Of je nou met 8 of 18 kilo, de helft gaat gewoon weer ongebruikt gewoon weer terug de kast in, hè?
4: Zo is het. Ik heb natuurlijk wel 3 olifantenbroeken gekocht.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja, dat hoort als je in Thailand bent natuurlijk. Ja, ja. Hey Lydia, dankjewel. Een hele fijne maandag.
4: Jullie ook.
1: Doei.
4: Doei. Doei, doei.
1: Komt hier een bericht binnen van Peet. Die heeft een nogal lang bericht ingesproken. Zullen we even luisteren?
2: Leuk, ja.
5: Hey tijgers, goedemorgen. Deze morgen.
1: Ja.
5: Vanuit de zon overgoten Duitsland.
1: Oh.
5: Wat betreft die koffers. Nu heb ik een nieuwe relatie.
1: Oh.
5: Met mijn allerliefste Bianca.
1: Ja.
5: En wij gaan dus op vakantie. Dit jaar,
1: nou.
5: Voor het eerst, samen.
1: Daar komt het.
5: En waar mijn vorige 2 relaties... 4, 5, 6 auto's, busjes, stadsbussen, vrachtwagens... en leger militaire voertuigen nodig hadden... om alle bagage mee te krijgen voor een lang weekendje Centerparks... besluit mijn allerliefste Bianca...
1: Nou.
5: Om met slechts 2 rugtassen...
1: Oh.
5: Een week lang naar Turkije te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aflopen in september.
1: Peet, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen.
2: Ik ben ook benieuwd, hoor.
1: Hou ons op de hoogte. Goedemorgen, de ochtendshow van Joe voor de maandag. Straks het nieuws krijg je van Mart Grol. Nieuws van 7:30 komt eraan. Nou, Fergal Sharkey, A Good Heart.
6: I

0: Little Sharky. En a good heart. Bijna 19:30. Mart Gool, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het WK voetbal komt steeds dichterbij. Welke ergernissen hebben we als we aan het kijken zijn? Vertel ik je zo.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ik wil als dino!
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Altap.
8: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: File vanochtend en nu ook nog ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: wisselvallige weer, dus daar kun je vast de rekening mee houden.
1: Ook even lekker, hoor.
2: Ja, vind je het lekker?
1: Even die hitte, gisteren ook zo'n benauwde dag.
0: Ja. Je zou de marathon maar hebben gelopen.
1: Je zou de marathon maar voor de helft hebben gelopen.
0: Moeten we straks nog even op terugkomen. Dan eerst de verkeersinformatie. Het is een redelijk normale maandagochtendspits. 51 vertragingen meldt Flitsmeister. Drukker is het op de A2 vanwege een ongeluk. Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 40 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 25 minuten extra reistijd. En daar is hij weer voor het nieuws van 7:30. Mart Grol.
3: Goedemorgen. De politie ligt onder vuur en heeft bedreigingen gekregen over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op beelden die online rondgaan is te zien hoe agenten geweld gebruiken tegen een man en een vrouw. Die vrouw zou hoogzwanger zijn geweest toen het allemaal gebeurde en ze werd door de politie tegen de grond gewerkt. De politie zegt dat de video's maar een deel laten zien van wat er echt is gebeurd en het onderzoek is nog bezig. Tientallen doden en gewonden in Myanmar, vlakbij de grens met China, is een explosie geweest in een gebouw en daar lagen volgens lokale media explosieven opgeslagen voor de mijnbouw. Nou, de boel is dus ontploft en er zijn veel slachtoffers gevallen. Hoeveel precies en wat er nou precies is fout gegaan, dat is nu nog niet bekend. Zogenoemde homogenezingen lijken echt strafbaar te worden, schrijft de Telegraaf vanochtend. Na de Tweede Kamer lijkt er nu ook een meerderheid in de Eerste Kamer te zijn voor zo'n verbod. Een verbod op allerlei therapieën die homo's en andere LHBTI'ers zouden moeten genezen, tussen aanhalingstekens. Op wie ze vallen in het leven met de elektrische schokken gebeurt dat, en ziekmakende medicijnen is vooral een ding in streng gelovige gemeenschappen. Die therapieën zijn omstreden en morgen praat de Eerste Kamer erover. En nog 10 dagen, dan begint het WK voetbal. Uit onderzoek blijkt dat veel Nederlanders nu al opkijken tegen bepaalde zaken. Zo storen veel van ons zich aan de lange analyses op televisie en zitten de meesten er niet op te wachten om, vanwege het tijdsverschil met onder meer Amerika, 's nachts uit hun bed te komen voor een wedstrijd.
0: Dat snap ik.
3: Er is ook onderzoek gedaan tussen mannen en vrouwen wat de ergernissen zijn. Mannen irriteren zich aan de schwalbes van de spelers. Die zijn die toneelstukjes met nepblessures helemaal zat. En vrouwen hebben moeite met het gespuug op de grasmat.
1: Oh ja?
0: Oh ja.
1: Ja, dat doe ik wel eens even zo de neus snuit, hè, zo.
0: Oh.
1: Eén gat van het neus dicht en dan blazen, ja.
0: Ja, dat zie ik die wielrenners ook wel eens af en toe doen.
1: Ja, als het eruit moet, moet het eruit. Het leven is als een neus. Je ook moet eruit halen wat erin zit.
0: Ook wel eens mensen gewoon op straat, toch? Die dat gewoon zo...
1: Ja. Maar die voor- en nabeschouwingen, die hoef je toch niet te kijken.
0: Dat denk ik dan ook.
1: Ja. Je weet wanneer de wedstrijd begint, dan zet je hem dan aan. En dan doe je dit. Ja, dat is toch niet echt per se ergerniswekkend.
0: Ja, wel leuk. Dus er is uitgebreid onderzoek naar gedaan naar het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja,
3: spugen en zwalbes liever niet. En minder lang lullen over het voetbal, eigenlijk.
0: Ja, minder lang, ja. Er wordt wel een partijtje geluld over voetbal, dat is ook niet normaal.
1: Natuurlijk. Ongelooflijk. Ja. Ja, daar doen wij niet aan mee.
0: Hé, maar nog 10 dagen, dat is wel lekker, hè?
1: Ja, ik heb er zin in. Echt zin in.
0: Nou, ik vind het wel irritant, dat meen ik serieus, ik hoorde het jou zeggen, maar ik vind het echt irritant dat dan die wedstrijden op onmogelijke tijdstippen worden gespeeld.
3: Ja.
0: Daar ontkom je natuurlijk niet helemaal aan bij een WK. Maar ik vind het wel vervelend.
1: Ja, maar het is toch ook wel een beetje de charme. Dat stelt de Olympische Spelen. Ja, dan hoor je 's ochtends in de alle vroegte weet je wat het geworden is bijvoorbeeld. Ja. Vanavond moet het toch al?
0: Nee, we hebben nog een uitzwaaiwedstrijd, toch?
1: Moet je toch vanavond oefenen, geloof ik?
3: Nee, wij gaan... woensdag gaan we oefenen. Tegen Algerije in de Kuip.
0: Dat is de uitzwaaiwedstrijd.
1: Oh, ik dacht dat het vanavond was.
0: En dan wordt er donderdag gevlogen.
3: Ja.
0: Dan is het daar nog een oefenwedstrijd.
3: In New York tegen Oezbekistan.
1: Juist. Ja, dat is volgende week. Spannend. Ja. Ja.
0: Zet je het dan in je agenda, Sander?
1: Ja, nou, ik wil er geen seconde missen.
0: Even terugkijkend op afgelopen weekend. Er zijn de nodige marathons geweest. Groningen had een marathon. Utrecht had een marathon. Amersfoort had een marathon. Even ging het gerucht nog dat superster Harry Styles misschien wel een marathon zou gaan lopen. Want het hartstikke fitte jongen. Maar goed, zijn een hoop mensen onwel geworden. Het was natuurlijk ook ontzettend warm weer. De vraag die bij ons naar boven komt is: hoe verstandig is het om marathons te organiseren als het zo warm is?

0: Wat een stap is nou, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Joe.
1: Elke ochtend tussen 6 en 10 melden wij ons.
2: Een lekker begin van je dag met Koen en Sander.
1: Een van ons twee is hardloper, ik ben het niet. Jij bent het wel, Sander.
3: Nou, ik mag graag inderdaad hardlopen, maar recreatief. Ik ben niet iemand die een marathon in 2,5 uur, dat is geen doel.
1: Nee.
3: Maar lopen vind ik hartstikke leuk.
1: Maar heb je dan op zo'n dag als gisteren, want het was veel in het nieuws... gisteren had je de marathon van Groningen, Utrecht en Amersfoort. Er waren er drie. Heb je dan, denk je dan niet, oh, het gaat toch kriebelen om dat een keer te doen?
3: Nee. Ik heb vorig jaar de 30 van Amsterdam-Noord gelopen. Dat vond ik echt de max.
1: De max.
3: Ja, en dan wel in 50 minuten natuurlijk.
1: Ja, maar toch hoor je vaak dat mensen die doen dan 30... en die willen dan vervolgens die marathon gaan doen. En dan heb je de marathon gedaan en dan wil je die 60 kilometer van Texel doen. En dan heb je de 60 kilometer van... Nou ja, zo gaat het dan door natuurlijk. Gisteren een hoop mensen die onwel zijn geworden. Het was natuurlijk ook echt warm, vies, benauwd weer. Ja. Klaas Boomsma, bekend als hardloper, hardloopcoach natuurlijk ook op Instagram. Broer van Arie. Goedemorgen, Klaas.
4: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je hebt hem ook, je hebt hem niet gelopen gisteren.
4: Nee, ik heb gisteren niet gelopen. Nee, ik had heel veel lopers aan de start bij verschillende dingen. Ook nog op de Utrechtse Heuvelrug trouwens. Daar liepen ze 50 en 100 kilometer dit weekend.
1: Jezus.
4: Zo. Dus ja. Het is een gekkenhuis.
1: Maar even voordat wij over de warmte en zo komen te spreken... en of het wel verantwoord is. Ik heb het idee dat het allemaal maar steeds verder moet. 50 en 100 kilometer, Klaas. Dat is nog niet normaal.
4: Ja, je ziet in. Kijk, het gebeurt natuurlijk al heel lang, hè, dat ultralopen. Ja. Maar met de recente marathon-hype zie je dat bij steeds meer mensen in beeld komt. En inderdaad, er heerst toch een beetje die cultuur. Dat mensen gaan denken van het telt pas bijvoorbeeld bij hardlopen als het een marathon is.
1: Ja.
4: Maar mensen vroeger is een keertje begonnen met een 5 of een 10 kilometer.
1: Ja.
4: Wat ook prachtige afstanden zijn.
3: Ja, nou goed, ja. Koen haalde het al even aan. Gisteren natuurlijk was het een drukke dag voor de lopers. Je hoort steeds meer in de media, hè, dat zijn dan de berichten die later op de dag binnenkomen. Mensen onwel, hitteberoerd. Ja. Is het dan wel verstandig, is het wel verantwoord om die loop te lopen... of die loop te laten doorgaan op dagen als gisteren?
4: Ja, nou ik vind nog steeds, mensen kunnen beter wel lopen dan niet lopen. Het probleem in Nederland is eerder dat er te weinig mensen sporten dan te veel...
1: Mm-hmm.
4: Maar het is wel heel belangrijk dat die mensen zelf aan goede voorbereiding en verwachtingsmanagement vooral doen.
3: Ja,
4: kijk, ik zelf zit, dat is wel lichtelijk obsessief, maar zodra van 2 weken voor allerlei evenementen zit ik op de temperatuur te letten. Dat doe ik zelfs al in november, zeg maar. Hoe hard gaat het waaien en wat is de temperatuur? Om te weten of je daar voor een PR kunt gaan... of dat je voor je gezondheid moet kiezen.
1: Oh ja.
3: Ja.
4: Want lopen, het kan. Had jij gisteren ook gelopen, Sander?
3: Nee, ja, ik heb gisteren wel 5 kilometer gewoon in het park gelopen, maar niet...
4: Niet een wedstrijd. Nee, oké. Maar goed, dat je gewoon van tevoren weet... het wordt 16 graden, want dan treedt er al prestatieverlies op namelijk. Dus ik moet die snelle tijd uit mijn hoofd zetten. En het is veel belangrijker dat ik gewoon een leuk evenement heb... en die afstand afleg, dan dat ik mezelf push.
3: Maar even Klaas, want er valt geen ontkennen aan... dat het wel haast lijkt de laatste 2, misschien 3 jaar... dat er steeds meer mensen onwel worden. Ligt het aan de media? Ligt het aan de slechte voorbereiding? Is het iets van deze tijd?
4: Ja, het heeft ook met media bias te maken. Dus dat er een vergrootglas op ligt. Want ja, het is op zich al wel een fenomeen wat langer voorkomt... en wat helaas ook al... ook 10 jaar geleden al dodelijke slachtoffers heeft opgeleverd. Maar het heeft zeker ook wel met gewoon de hardloophype te maken. Er zijn zo heel veel mensen meer gaan lopen... en vooral mee gaan doen aan evenementen. Je ziet die evenementen kopen allemaal in no time uit.
1: Ja.
4: En dat maakt wel echt wel uit... ook met hoe mensen zijn ingelezen in... wat te doen.
1: Maar ik vind het interessant, sorry dat ik je in de reden... Jij zegt bij 16 graden, hè, dus de buitentemperatuur 16 graden... treedt er al prestatieverlies op.
4: Ja,
1: wat is dan de ideale temperatuur om een marathon te lopen?
3: Min 14.
4: Ja, 8 graden.
1: 8 graden? Oké. Okay. Ja. Maar ik had gisteren op mijn thermometer 26 graden staan, Klaas.
4: Ja, precies.
1: Dat is dan toch veel en veel en veel te heet.
4: Nee, kijk, je kan lopen. Dat kan zeker.
1: Maar je moet rustig aan doen.
4: Ja, je moet echt rustig aan doen. Ja, en ja, en vooral ook weten. Nee, maar en je lichaam leren kennen. Ja. Dus weet je wel, je ziet toch echt de toplopers, zeg maar. Ja, die zullen nooit in die problemen komen. Nee, maar en ook bij zo'n evenement als op de Utrechtse Heuvelrug gisteren, waar ze dus 50 en 100 lopen. Ja. Daar zijn eigenlijk nauwelijks, zelfs geen problemen geweest. Nee. Omdat iedereen daar echt zo goed weet van, ik word een beetje licht in mijn kop.
3: Maar is het dan wandelen. Ook, Klaas, een beetje gewoon dat de tijd waarin we leven, dat alles moet gedeeld worden? Dat mensen ook gewoon zichzelf dan maar helemaal tot het pushen om de snelste tijd, ook al zijn ze daar niet op voorbereid en zijn het de omstandigheden niet naar?
4: Ik denk dat dat absoluut een factor is. Dat de hele tijd ergens in je hoofd meespeelt. Ik heb me zo gefocust om te shinen.
3: Ja.
4: En dat je gewoon langer doorloopt dan goed voor je is.
1: Maar ik snap het wel. Je gaat een marathon doen. Je hebt ervoor getraind. Je kijkt er al maanden naar uit. Er staat allemaal publiek langs de kant. Overal staan bandjes. Je wordt aangemoedigd, noem maar op. En dan moet jij zelf maar bedenken, ik ga het een beetje rustig aan doen. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Ja.
4: Het is ook lastig, zeker. Ja. Het begint met planning. Ik had een paar lopers en die wilden een PR op de halve marathon gaan lopen. En toen vroeg ik waar dan? Ja, Utrecht 31 mei. Ja, dat is wel een soort alles op rood gezet.
1: Gewoon de ijsbad nemen na afloop, toch, Klaas?
4: Nee, dat is helemaal een goed idee. Ja.
3: Of gewoon op de fiets gaan de volgende keer. Ja.
1: Maar goed om dit even te horen van een professional die het allemaal goed weet. Klaas, dankjewel. Fijne dag vandaag.
4: Fijne dag, mannen.
1: Hoi. Straks in de

0: Joshua en Doer samen met Nina Cherry en 7 Seconds.
1: De mop van Kato.
2: Gisteravond op de rand van de bed heeft ze weer nieuwe mopjes voor ons opgenomen vandaag. Vandaar dat ik mag presenteren. De mop van Kato.
3: Er zitten twee kippen op in een hok, zegt de ene kip. Tok, zegt de andere. Are you talking me?
0: Kan ze al een beetje Engels?
2: Nee, ze probeert het, maar dat mag geen. Dit is net te varen.
0: Ja. Ultra Fox, hoor je bij Joe.

0: erop gelijk zetten. Als we dit nummer draaien, ga jij Sanne keihard meezingen.
1: Ja, ik vind het een geweldig goed liedje. Ja, dit, ik weet nog dat het net was 1994. Toen had ik introkamp. Dat soort van ontgroening, maar zonder de heftige dingen. Van de HEO, ik zat toen op de HEO. En toen weet ik nog dat we op kamp waren. Toen sliepen we met z'n allen in een gymzaal. Het was allemaal niet al te best. En toen werd ik wakker op de klanken van dit liedje. Dat hebben ze toen heel hard door de luidsprekers.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, wauw, toen had iedereen meteen weer zin in de dag.
0: Ja, Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Straks hebben wij Jochem Meijer in de ochtendshow. Die heeft er een drukke periode op zitten. Die is lekker aan toeren door het land. Heeft Carré gedaan.
1: Ja.
0: Veel shows, ja, een van de populairste natuurlijk die we hebben. Grappenmakers, cabaretiers van het land. Jochem Meijer straks in de ochtendshow. En het nieuws van 8 uur krijg je van Mart.
2: Goedemorgen, een update zo over een grote reddingsactie in een diepe grot. En ook de zoektocht naar een heel dure banaan.
0: Ik laat je dit horen, Sander. En het is maar één snare drum in dit geval. Maar wel van een heel bekend nummer. En ik vind dat jij aan je stand verplicht bent om te weten om welk nummer dit gaat.
2: Oeh, pressure.
1: Nee, pressure is niet goed.
2: Klopt. Voor jou wordt het
1: niet. Dit is Don't You Forget About Me.
0: Nou, wat
2: lekker.
1: Don't you forget about me.
0: Simple Minds, hoor je zo.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. It's like rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
12: Ja, voor maar 6,99.
16: Fans van voordeel.
12: Aldi.
17: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet, is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
12: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
16: Fans van voordeel.
12: Aldi.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Dit is jou.
0: En de ochtendshow voor de maandagochtend met het nieuws van 8. Mart Grol.
2: Goedemorgen. TBS-systeem zit muurvast. Steeds meer mensen in ons land wachten in de gevangenis op een TBS-behandeling. Inmiddels staan er zo'n 260 mensen op de wachtlijst, schrijft de NOS. Dat zijn er tientallen meer dan eerder. Komt onder meer door bezuinigingen in de zorg. Lange wachtlijst kost de staat ook extra veel geld, want iedereen die langer dan 4 maanden moet wachten op een TBS-plek krijgt een schadevergoeding. De politie heeft de reacties uitgezet onder een bericht over een arrestatie in een asielzoekerscentrum in Zeist. Agenten worden namelijk online bedreigd en uitgescholden. Op social media gaan beelden rond waarop je onder meer ziet hoe een vrouw die hoogzwanger zou zijn op de grond valt. De politie zegt dat de video's niet het hele verhaal vertellen en onderzocht wordt wat er nou precies is gebeurd. Na 12 uur is hij gered, een onderzoeker die vastzat in een grot in Italië, melden Italiaanse media zojuist. Samen met anderen daalde die onderzoeker af. Op zo'n 120 meter diepte zou een stuk rots zijn afgebroken, waardoor die man gewond raakte en niet meer zelf naar boven kon. De reddingsoperatie is dus gelukt en de onderzoeker ligt nu in het ziekenhuis. En opnieuw gedoe rond het banaankunstwerk. Een banaan die met tape vastgeplakt zit aan een muur, waarde dik 6 miljoen euro. In een museum in Frankrijk is die banaan gestolen. Vorig jaar at een bezoeker ook al een banaan op en eerder plakte iemand een lege schil terug op de muur. Nou, inmiddels is die banaan vervangen. Dat gebeurt sowieso om de zoveel dagen om de banaan een beetje vers te houden.
0: Maar ja, kijk, wij mogen er niks van zeggen, want wij hebben natuurlijk ook een roof gehad in een museum.
2: Ja. Hè,
0: met die helm. Maar op een of andere manier gebeurt het wel altijd in Frankrijk, dit soort dingen.
2: Ja.
0: Dat hele Louvre, hangt er überhaupt nog een schilder?
2: Ja. Beveiliging zo lek als een mandje daar. Ja. Ik weet niet of dit is volgens mij niet in het Louvre gebeurd, maar wel weer in Frankrijk inderdaad.
0: Nee, weet ik, maar het Louvre, nee, deze is niet.
2: Oh ja, nee, ja.
0: Maar goed, daar hoor ik de laatste tijd toch ook heel veel. Dan lopen ze gewoon met de schilderijen onder hun arm naar buiten, joh. Ja.
1: Maar was het niet gewoon bij de groenteboer?
2: Het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag, lokaal een bui, 20 tot 24 graden.
0: Dankjewel, 74 vertragingen op het scherm. Dat zijn er behoorlijk wat, redelijk normaal wel voor de vrijdagochtend. Het is iets drukker op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Voor de brug over de Linge 25 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek 20. En ook 20 minuten op de A50 Arnhem in de richting Os bij de Maasbrug.
20: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Straks in de show de aanvoerder van echte Gooise moeders. Dat is Paulien Wingelaar, je hoort er straks.
21: Joe!

0: Dat zeg ik goed, toch?
1: Ja, dat zeg je goed.
2: Ja,
1: ja, Simple Minds, Don't You Forget About Me.
2: Ja, klopt.
0: Als ik zeg het is 7:05, klopt het ook, hè?
1: Nou, ja, eigenlijk is het al 7:07.
0: Ja, oké, maar ik rond het altijd al
1: even af. Ja, rond het even af. Ja, dat mag ook nog.
0: Nee, ja, het is wel grappig. Ja, jullie hebben het ook niet gehoord, maar ik schijn dus net... Ja, moet het toch even rectificeren. Ik heb gezegd dat het vrijdagochtend is. Ik ben heel blij dat we heel oplettende luisteraars hebben. Maar het aantal berichtjes wat we binnenkrijgen, ja, dat ligt er niet om. Even checken of het zo is. Dankjewel, 74 vertragingen op het scherm. Dat zijn er behoorlijk wat, redelijk normaal wel voor de vrijdagochtend. Het is iets drukker op de A5.
1: Ah, jij staat ook nog, oh ja, Mart.
3: En dat het echt zo is.
1: Ja. Oh ja.
3: Oh ja.
0: Ja, maar dat zegt hij nu, hè?
3: Dat zeg ik nu.
0: Ja, dat zat niet in de opname. Nou, we zijn allemaal lekker wakker hier, jongens. Ja hoor.
1: Gaan we naar de weekend dus.

0: begon allemaal in 2008 met echte Gooise meisjes.
1: Ja,
0: dat weet ik nog wel. Wat was dat? Dat was heerlijk. En hoewel ze het waarschijnlijk niet willen horen, ook zij worden wat ouder. Dus inmiddels zijn het echte Gooise moeders geworden. En vanaf vandaag staat het 6e seizoen op Videoland. Ja, en hebben natuurlijk een beetje de aanvoerder van het stel. Dat is natuurlijk Paulien, hè?
2: Ja, Paulien is wel natuurlijk een beetje het gezicht. Hè? Gewoon het focuspunt.
0: Bekend van de uitspraak.
3: Ach ja, mijn vader zegt altijd beter verwend dan verwaarloosd.
0: Beter verwend dan verwaarloosd. Paulien, goedemorgen.
4: Goedemorgen, mannen.
0: Goedemorgen.
4: Het voelt voor mij ook als vrijdagochtend, hoor.
0: Ik wou net zeggen, hoe is het? Hoe voel je je op deze maandagochtend?
4: Nou, ik kom net terug na een week Portugal. En meteen, hup, het weekend met feesten van vrienden en kinderen verzorgen. Vanochtend natuurlijk, ik ben straks met jullie aan het bellen ben. De broodbakken en de fruitbakken aan het maken. Dus wat dat betreft, ik zou willen dat het vrijdagochtend was.
2: En wat zit er op de broodjes? Ben jij verantwoord smeerster of denk je als het maar dicht gaat?
4: Nou, ouderwets. Eén hartig en één zoet.
2: Lekker, zo
0: netjes.
2: Ja,
4: ja, ja, maar de een heeft schoolreisje vandaag, dus die kreeg een pannenkoek mee. Dat mocht.
0: Hey, en je bent natuurlijk nu Gooise vrouw, dus er zit er ook een beetje caviar bij? Een beetje...
4: Wel, nee, dat vinden ze toch helemaal niet lekker. Ja. Zijn toch allemaal gewoon zo gewoon gebleven?
0: Oh, ja. Ja. Hey, hoe is het, Pauline? Want een 6e seizoen, jullie zijn natuurlijk al heel lang met elkaar bezig, hè, sinds 2008.
4: Ja.
0: Is het nog steeds leuk?
4: Nou, elk seizoen zeg ik, zullen we het hierbij laten? Ik weet echt niet meer wat ik nog meer moet delen. Want ik ben altijd net iets te open en te eerlijk, waarvan ik achteraf dan vaak denk, heb ik dit nou wel moeten zeggen en doen? Maar ja, aan de andere kant denk ik ook wel weer dat mensen dat ook wel weer juist waarderen van ons. Ik zeg altijd dat het onze kracht is misschien omdat mensen het Gooi door Gooise vrouwen en toch ook Mediapark in Hilversum altijd ergens wel interessant vinden.
0: Ja.
4: En tegelijkertijd het wel kunnen waarderen dat ze zien dat wij eigenlijk gewoon hele normale mensen zijn.
2: Die pannenkoeken mee naar school geven. Precies.
4: Precies.
2: Maar Pauline, als je dan toch elke keer denkt, zal ik er dan mee stoppen? Is dit het laatste seizoen? Wat doet jou dan besluiten om toch elk jaar weer toch voor die camera te gaan staan?
4: Nou, omdat ik het geweldig leuk vind om dit mijn werk te mogen noemen tegelijkertijd met mijn vriendinnen.
2: Ja.
4: En het niet als werken voelt dus. Hè. Een week naar Portugal, ja, het zijn lange draaidagen, daar weten jullie alles van. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer te leuk om het allemaal met elkaar mee te mogen maken. En we deden toch iets, en dat merken we ook aan de kinderen onderling, wat natuurlijk anders is dan anders. En we hebben ook altijd gezegd als de kinderen niet meer in beeld willen. We zijn één keertje naar de Efteling geweest met de opnames. En Rijn had daar geen zin in. Die had geen zin A in de camera's en B, hij wilde liever hockeyen. En dan laten we hem daar ook gewoon vrij in zijn... hij is vrij in zijn keuze. We verplichten niemand en de mannen ook niet.
2: Nee.
4: Al beginnen die het steeds leuker te vinden met frisse tegenzin.
2: Ja. Nou, over frisse tegenzin gesproken. Nou heb ik wel begrepen, het is allemaal terug best overwegend positief. Dat jullie ook wel eens gewoon af en toe echt een beetje mot hebben met elkaar, maar dat dan de serie niet haalt.
4: Ja, ik vind het zo grappig, want in elke vriendschap heb je wel eens een irritatie, omdat iemand een keer wat zegt en dan op een of andere manier logisch wordt het bij ons natuurlijk helemaal op onder een vergrootglas gelegd. Maar we zijn net 5 dagen naar Portugal geweest met 2 campers, met 5 meiden. Ik denk dat ik mijn leven te leuk en te kostbaar vind met mijn gezin. Dat ik, als we elkaar de tent uit zouden vechten, zou ik dat echt niet gedaan hebben, mannen. Echt niet. En die dames ook niet. En de Les en Flo, want daar gaat het vooral om, die kennen elkaar al 100 jaar. En Flo is verhuisd naar Ibiza, dus dat daar soms wat... ja, meer afstand ontstaat en dat ze elkaar wat minder spreken. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Dus dat is, weet je, dat het zo werkt het in het leven.
0: Maar als je dan een beetje oneenigheid hebt, of je een beetje mollig, waar gaat het dan over, Paulien?
4: Nou, ik denk vooral over dat de een de ander dan niet heeft, te weinig heeft gebeld misschien. Of dat daar, ik bedoel, het gaat ook nergens over.
0: Ja.
1: En moet waarom haalt dat de serie niet dan?
4: Wie zegt dat de serie dat niet haalt?
0: Oh,
4: hey,
0: kijk.
2: Oké, we gaan. Hey, en dan de kinderen worden natuurlijk ook ouder. Wanneer krijgen we onze grootmoeders?
4: Ja, zo voelt het al regelmatig. We dachten eerst aan Gooise pubers. Want onze kleine mupjes, eentje zit er nu al kwaad buiten nu naar mij boos te kijken. Want die ging er doorheen en die werd door zijn vader even naar buiten gestuurd. Ja, zo werkt dat. Nee, dus wie weet, we gaan... ik zeg elke keer, ik vind wel een beetje dat er iets moet... We moeten iets te vertellen hebben. En ik werd dit jaar 40, Bo ook. Onze Kim is helaas na 9 jaar van haar man af. Dus dat zijn dan wel weer dingen waarvan je denkt... Nou, dat gebeurt ook bij iedereen scheiden. Kan je mooi delen. Nou, hoe 40, de midlife is leuk om te delen. Dus ik vind wel altijd, we moeten wel iets beleven.
0: Ja.
4: Nou, dat...
0: Nou, we gaan ervoor zitten. Kunnen we de hele seizoen al gaan bingen? Of wordt het per aflevering online gegooid?
4: Nee, ja, tuurlijk moet je elke keer. Het wordt per aflevering online gegooid.
0: Seizoen 6.
2: Ik als irritant.
4: Ja, precies. Vind ik ook irritant. Ik zie hem eigenlijk ook, maar ik kan er niks aan doen.
2: Betaal ik me helemaal schel en dan zit ik nog elke week te wachten.
4: Ja, wel zonder reclame.
0: Ja, we gaan kijken naar de Gooise Moeders. Dankjewel, hè.
4: Oké, okay, bye.

0: Roy. I'll be there. Bij Joe. Maandagochtend, goedemorgen. Straks cabaretier Jochem Meijer, die speelt zijn uitverkochte voorstelling Net Alsof vanavond. Extra als benefietvoorstelling. En dat doet hij voor de stichting
1: Wakker worden, wakker worden, wakker worden,
0: wakker worden.
1: Ja.
0: Stichting Wakker Worden, die zich inzet voor onderzoek naar narcolepsie. Zijn dochter die leidt ook aan deze slaapstoornis. En dat is heel heftig. Ja,

0: echt heel heftig. Heel groot interview gelezen ook vandaag. Ja, dat is echt, dat verdient echt alle aandacht.
1: Ja, zijn dochter gebruikt dus 3 keer per nacht GHB. Om goed te kunnen slapen. Om er even een idee te geven hoe heftig dat is. Jochem Meijer hoor je straks in de ochtendshow. Ook het nieuws van 8:30 komt eraan. Nu Cher.

0: 20 jaar is een share.
1: Zo.
0: Ja. If I could turn back time. Straks hoor je ook nog Aha. En ook nog Billy Joel in de ochtendshow. En het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen. Nieuwe spelregels op het WK voetbal. Ik neem ze zo met je door. En waarom is de vakantiebaan steeds meer uit?
0: Over een paar minuten.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Odido. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Schat, je hoeft niet te huilen.
14: Hé, mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
15: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
14: Ah, dat lucht op.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Adtap.
19: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
22: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
23: Sorry, maar het is WK!
24: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini LED Google TV 144 Hz voor €699.
0: Mediamarkt.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
20: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
25: We denken na over een koophuis.
26: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
25: Bart, met die loopgroep?
26: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
27: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
28: 8:30, ik heb het weerbericht voor je op veel plekken. Een vrije zonnige start van deze maandag. Later meer bewolking. Lokale bui voor 20 tot 24 graden. De maandagochtendspits 68, vertraging is allemaal redelijk normaal hoor. A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Katerveer 2. 40 minuten na een ongeval in de A50 Apeldoorn.

0: Tina en Rod. Tina Turner, Rod Stewart. En It Takes Two in de Koen en Sander Show. 20:15. Cabaretier Jochem Meijer die speelt vanavond een extra editie van zijn uitverkochte voorstelling Net Alsof. Als een benefiet voorstelling voor een stichting Wakker Worden, Wakker Worden. Die zich, hij kan het eigenlijk beter zelf.
1: Wakker Worden, Wakker Worden, Wakker Worden.
0: Die zich inzet voor onderzoek naar narcolepsie. Dat is algemeen wel bekend dat de dochter van Jochem Limoni leidt aan deze slaapstoornis. En dat is, op zijn zacht gezegd, niet niks.
2: Nee, dat is heel heftig. En er moet gewoon geld. Geld voor onderzoek, geld voor medicijnen. Dus alle beetjes helpen gelukkig. En vandaar dat Jochem vanavond en ook volgende week een benefietor voor zijn speel.
0: Goedemorgen, Jochem.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
3: Ja, uitstekend. Normaal staat er altijd nog een dingetje bij vriend van de show. Maar
0: ja.
3: Nee hoor.
0: Ja, nee, dus, nee. Je bent gedegradeerd. Nee. Gekkigheid. Jij bent al vriend van de show van de uur 1 zo ongeveer. Ja, en met die reden bellen we je natuurlijk ook, Jochem. Want ja, we lazen erover. Sowieso ook een bijzonder mooi interview in het AD met jou van het weekend. Over die ziekte van jouw dochter, narcolepsie. Ja. Dat beïnvloedt niet alleen haar leven, maar ook jullie leven, neem ik aan, hè?
3: Nou ja, laten we vooropstellen dat het haar leven voornamelijk beïnvloedt. Alleen, je moet als ouders wel even aan de bak. Want je wilt natuurlijk als ouder wil je gewoon je kind gewoon een net zo leuk leven laten leiden. Ja. Als puber, als iedereen. Dus dat betekent dat wij af en toe even bij moeten schakelen.
0: Lukt dat een beetje?
3: Nee, dat lukt zeker. Maar dat is even aanpoten, ja. Dus van die simpele dingen als gisteren had ik dan de kampioenswedstrijd van mijn zoon met voetbal. Maar mijn dochter moest ook voetballen. Maar dan moet ik als een gek na afloop moet ik naar haar uitwedstrijd gaan.
0: Ja.
3: Want zij moet in de pauze of in de rust moet zij dan slapen. Dus dat is even haast af en toe. En een beetje aanpassen.
2: Dus de voetbal dan, hè, drie kwartier. En dan dat kwartiertje, als het team in de kleedkamer zit, gaat zij even bij jou in de auto slapen. En dan gaat ze daarna weer voetballen.
3: Ja, dat is absurd. Maar ga maar zelf naar de sportschool. En ga maar eens eventjes daarna meteen naar de sportschool. Ga maar op bed liggen. Nou, dan sta je naar het plafond te staren.
0: Nee.
3: En zij stapt in de auto en ze voelt het kussentje en boem, weg. Ja, dat vind ik altijd zo verbazingwekkend.
2: Nee, je hebt een groot interview gegeven. De mensen weten gewoon niet hoe heftig het is eigenlijk, hè?
3: Nee, ja, het is heel pittig. Normaal, je gaat er niet dood aan, dus laten we er ook heel duidelijk over zijn. Maar het is, als jij niet slaapt, dat is echt daar komen echt alle shit naar boven. En ze heeft natuurlijk wel medicijnen om dat allemaal te regelen. Maar als ze dus geen medicijnen zou nemen, ja, dan word je 60 keer per nacht wakker. Dus slaap je totaal niet eigenlijk. Dus val je 60 keer overdag in slaap, want je lichaam weet niet meer of het moet slapen of wakker zijn.
0: Ja.
3: En dan krijg je dus allemaal dingen als hallucinaties, nachtmerries, de meest vreselijke dingen die zijn. Verlammingjes en dat soort dingetjes, ja.
0: Ja, nou vertelde jij ook dat jouw dochter GHB gebruikt om goed te kunnen slapen. De druk GHB.
3: Ja, want kijk, omdat ze niet efficiënt slaapt, zeg maar. Dus ze slaapt wel, maar ze slaapt ook niet eigenlijk. Dus totaal niet efficiënt. Dus de manier om haar efficiënt te laten slapen, hebben ze ontdekt. Als je haar inderdaad medicinale GHB geeft. En GHB, daar krijg je een olie van met plak. Dus ook een epilepsiepatiënt.
0: Ja.
3: En dan heeft ze drie keer per nacht heeft ze GHB. En dan slaapt ze iets efficiënter, waardoor ze overdag minder in slaap valt.
0: Ja.
3: Maar ja, weet je wel, niet zo lang geleden hadden we per ongeluk was ze even wakker geworden. Wat normaal is gebeurd met die GHB. Maar toen dacht ze dat ze al haar drankje moest nemen. Dus heeft ze dan bijvoorbeeld haar tweede drankje al iets te vroeg genomen.
0: Oh, ja.
3: Ja, en daar kwamen we toevallig achter. Dus ja, dan zit je om 's nachts om 1 uur zit je met een meisje in coma met ambulance zit je in het ziekenhuis. Dus het is een lastig dingetje, ja. En daarom is het goed om er veel geld voor op te halen. Want het heeft niet alleen met onze dochter te maken, maar het heeft gewoon... Ja, het is een enorme impact op...

0: op mensen. Maar het is op te lossen, enigszins, ja, lijkt het wel.
1: Ja. En dus, hoe is zij er zelf onder? Heeft ze het geaccepteerd?
0: Ja, ze weet niet beter. Nee, ja, ze weet niet beter. Ze heeft er vanaf de zevende. Maar ze vindt het ook irritant en lastig. En, dus ze zei gisteren in de auto ook. Het is gewoon irritant. Ja. Want ze wil natuurlijk gewoon lekker op kamers of wat dan ook. Ja. Of lekker gaan reizen. En dan zegt ze van ja, maar soms gaat dat reizen gewoon niet. Ja, want dan kan je bijvoorbeeld sommige landen niet binnen met die GHB. Ja.
1: Ja. Ja. En er zijn ook dingen die jij weer van haar leert?
0: Weet ik niet. Zelfs dingen van haar leer.
1: Ja.
0: Nou ja, ik vind het heel krachtig. Laten we zeggen, ik vind het wel krachtig dat ze altijd maar doorgaat. En gewoon de dingen doet die ze doet. En ondanks haar narcolepsie, weet je. Ze gaat gewoon de feestjes doen, ze gaat dit doen. En,
2: maar dat zit ook
0: zo ver in het leven.
2: Het zit ook een beetje in de familie, want jij hebt ook nodige meegemaakt, Jochem. En jij ging ook, ik weet nog dat je een keer in een glazen huis stond, terwijl dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. Weet je, jij gaat ook maar gewoon door, hè?
0: Ja, ik ga door. Maar wel, gecontroleerd. Ja, wat zo zeggen.
2: Ja. Ja, en hoe gaat het? Want ik bedoel, al jouw voorstellingen zijn natuurlijk al ver van tevoren uitverkocht. Dat vind ik altijd het lastige. Als ik nou gewoon eens een keer een kaartje voor jouw voorstelling bekoop, Jochem, hoe pak ik dat nou het beste aan eigenlijk?
0: Nee, ja, het is een loting, zoals je weet. Dus iedereen schrijft zich in. Ik heb nu nog 4 maanden ga ik met deze show door, dan stop ik. Dus dan is het inderdaad een loting. Ja, en dan schrijf je in. En dan is het geluk hebben. Ja, en alleen dat was het leuke van deze benefiet. Dacht ik van, nou, normaal is het een loting, dus het is gewoon een gelukspelletje. Maar nu, ja, oké, dan gaan we weer ouderwets, 90s vibe, gaan we weer in de rij staan. Want dan weet je gewoon, als je er vroeg bent, dan weet je dat je kaartjes hebt, letterlijk.
2: Ja,
0: maar
2: ja,
0: dat liep een beetje uit de hand, want er stonden opeens 1300 man voor de deur. Dus moet je een extra benefiet doen.
2: Ja, je gaat er nu 2 doen, hè?
0: Ja, daarom. Omdat ik zag al die mensen staan. Ik dacht, ja, nee, shit, de helft kan er niet in. Dan moet ik allemaal naar huis te sturen. Terwijl die al uren staan.
2: Ja.
0: Dus dan hebben we een extra benefiet gedaan.
1: Nou ja, en voor het goede doel, hè? Dus alleen maar goed.
0: Ja, zeker. Dus,
2: geweldig.
0: Wordt alleen maar meer geld opgehaald. Super.
2: Mooi,
0: ja.
2: Nou, tof dat je daarvoor inzet. En dat mogen duidelijk zijn. Vanavond dus de eerste benefiet voorstelling. Is die dan echt identiek aan alle andere voorstellingen? Of maak je daar nog, geef je daar nog een draai aan?
0: Nee, dan is hij wel identiek, vrees ik. Ik wil gewoon een goede voorstelling inzetten. Dus dan moet ik niet gaan kutten met allemaal nieuwe dingetjes. Maar de sfeer wordt wel sowieso heel leuk. Het is altijd leuk bij een benefiet. Want mensen, ja, mensen betalen natuurlijk iets meer natuurlijk voor zo'n benefiet. Dus hangt er altijd een hele goede sfeer aan. En ik doe tiek harder mijn best. Nou ja, ik doe altijd mijn best, maar nu misschien iets meer.
1: Ja. Heel goed.
2: Als we maar niet in slaap vallen vanavond dan. Dat zal ongetwijfeld niet gebeuren.
0: Dat gaat meestal bij mijn voorstelling niet gebeuren. Nee.
1: Bij andere cabaretiers in beeld. Ja.
2: En alles is het gewoon een kwestie van Hé, Jochem, mooi dat je ervoor inzet.
0: 25 jaar oud.
2: Ja, niet normaal. Ja, niet normaal. 25 jaar oud dit. Ja. En nog hoor je hem heel vaak natuurlijk voorbij komen. Ja, geweldig.
0: Ja.
2: Hey Jochem, dankjewel. Doe je dochter hartelijke groeten. Heel veel succes vanavond daar op het podium.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid. Melk moet altijd vanuit een mok gedronken worden, want het is het kouder en het lekkerder.
2: Ja, okay. Daar hadden wij het vanmorgen over. Ik ben het helemaal met je eens. In mijn melk drink ik ook altijd uit een mok. Jochem, dankjewel. Tot de volgende.
0: Yo, later. Hoi.
2: Doei.

0: Sisters en Jump for My Love in de Koen en Sander Show. 8:55. Voor een paar minuutjes het nieuws krijg je van Mart.
1: Vastgelopen TBS-systeem kost ons land veel geld. Hoeveel en waarom leg ik je zo uit? En waarom ga je de komende tijd veel tanks van het leger zien onderweg?
0: Oh. Oh.
2: De drie noten.
0: Ja, 1, 2 of 3 noten. Dat is natuurlijk de vraag. We zoeken een grote hit die je straks in de singalong gaat horen. En je mag raden welke hit dat is voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed doen we er ook nog eens even bij. We beginnen met noot 1. En Sander, jij mag gaan zeggen of er misschien een tweede of een derde nootje nodig is.
3: Yes, kom maar op.
0: Eens even kijken of jij kan weten welke hit wij zoeken. Hier is 1 noot.
4: Nog een noot erbij.
0: Ja?
4: Ja.
0: Oh. Gaan we voor 2 noten.
4: Ja. Nee, dan laat het bij.
0: Dit is toch wel heel duidelijk, hè?
4: Dit is wel heel duidelijk, ja.
0: Moet toch wel te doen zijn. Ik laat hem nog 1 keer horen. En nu in de app van Joe mag je laten weten welke hit we zoeken.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee, joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
9: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
9: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
11: File vanochtend en nu ook nog ruitschade? Opgelost. Autotaalglas.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
15: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
16: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
19: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
21: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Een uur singalong gaat beginnen na het nieuws van 9. Hier is Mart Gol.
1: Goedemorgen. Het kost tonnen. Nu veel TBS'ers niet kunnen doorstromen naar een minder streng beveiligde plek, betaalt de overheid de rekening. Inmiddels staan zo'n 260 mensen op een wachtlijst voor een behandeling in een TBS-kliniek. En volgens de NOS zijn dat er flink meer dan een paar jaar geleden. Komt onder meer door bezuinigingen in de zorg. Wie niet op tijd een TBS-plek krijgt, krijgt een schadevergoeding. En die schadevergoeding mag het Rijk betalen. Zogenoemde homogenezingen, tussen aanhalingstekens, lijken echt strafbaar te worden, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Na de Tweede Kamer lijkt nu ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor een verbod te zijn op allerlei therapieën die homo's en andere LHBTI'ers op wie ze vallen in het leven zouden moeten dus genezen met elektrische schokken en ziekmakende medicijnen. Dat is vooral een ding in strenggelovige gemeenschappen en morgen praat de Eerste Kamer erover. In Italië is een urenlange reddingsactie in een grot goed gegaan. Na 12 uur is een man eruit gehaald vanaf een diepte van 120 meter. Hij kwam vast te zitten toen een stuk steen afbrak. Het is niet bekend hoe die man eraan toe is. Artsen kijken hem nu na. En een grote legeroefening is begonnen. Duizenden militairen van de landmacht trainen op meerdere plekken in ons land en Duitsland met drones en allerlei nieuwe technische snufjes, zodat mocht het ooit nodig zijn, ons leger klaar is om ons land te beschermen. Dus ga je tanks zien ook onderweg, vertelt iemand van het leger bij Hart van Nederland.
22: Dat zal vooral buiten de spitsuren gebeuren en via routes die allemaal voorbereid zijn. Dat gaat via de weg, maar ook met de trein. En dat zullen ze op allerlei plekken in Nederland zullen ze dat merken. En natuurlijk proberen we ons te laten zien, maar zeker geen overlast te veroorzaken.
1: Naam van die operatie is Fighter Lion, vechtende leeuw, duurt een maand. Het weer van Weerplaza, nu op veel plekken nog aardig wat zon, later vandaag meer bewolking en 20 tot 24 graden.
0: En dan kijken we naar de situatie op de weg. 42 vertraging, het was ongeveer het dubbele, dus we gaan snel de goede kant op. Het is nog druk op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Bij Schipluiden door een ongeval 30 minuten. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, 35 minuten. En ik noem nog even de A4, want vanwege dat ongeval en die vertraging bij Schipluiden is er een omleiding verkeer richting Bergen-op-Zoom volgt Rotterdam. En dan rij je een stukje om via de A13 en uiteindelijk de A20. Maar het geeft je wel de mogelijkheid om ons dagelijkse muzikale spelletje met ons mee te spelen. De drie noten heet het. Van de drie beschikbare hebben er twee naden laten horen. Wat Sander, jij zei, met twee noten zou je wel moeten weten...
4: Ja, welke
0: hit dit is.
4: Ja, en toch een paar foute antwoorden. De Dolly Dots wordt door een paar mensen gedacht met Love Me Just a Little Bit More. Girls Wanna Have Fun van Whitney Houston. Nou, dat is geen zin goed. En ook Dancing Queen van ABBA komt binnen.
0: Ja, nee. Ik snap ze wel, maar het is niet goed. Ik laat hem nog één keer horen. En je mag appen in de Joe-app als je weet welke hit het is.
2: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Yes, te winnen natuurlijk het Koen en Sander showpakket gaan we zo meteen weggeven. We beginnen de singalong met Bluff.

0: van verdriet.
1: De mannen met hun eigen festival.
0: Ja. Wat zou je doen?
1: Bluff. Naar Concert Etsy. Dit weekend bekend geworden dat het is uitverkocht.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ja, je hoorde natuurlijk Wat zou je doen? En onze Mart zei, is daar ook een studioversie van?
3: Ja, ik ken alleen deze live versie met dat schreeuwen, met dat scheldwoord en zo. Ja.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Het is de derde single. En de studioversie staat op het debuutalbum Naakt onder de hemel uit 95. En in 1998, de uitgave die je net hoorde, werd live opgenomen in discotheek The Night Train. In Middelburg.
3: Kijk.
1: Oh, echt waar?
0: Ja.
1: Wat grappig.
0: De Night Train.
1: Wat grappig. Goedemorgen, welkom bij Joe. En we zijn begonnen aan de sing-along, zoals iedere dag vanaf 9 uur. Gaan we gewoon een uurtje lekkere hits draaien uit de 70s, 80s en 90s... die net wat beter meezingbaar zijn. Zoals bijvoorbeeld Bluff, maar als bijvoorbeeld ook dit liedje... waar we slechts 2 noten van hebben laten horen. Yeah.
0: Ja. Ja.
1: Maar welk liedje is dit? Is volgens mij niet al te moeilijk vandaag. Helene, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uit Elburg kom jij.
4: Ja.
1: Mooie Elburg. Ja.
0: Prachtig stadje Elburg.
1: Ja.
4: Ja.
1: Prachtig,
0: Frits.
1: Ja, prachtig. Hey, ja, Helene, wij dachten dat hij niet te moeilijk was, maar ja, dat kunnen wij wel zeggen. Hoe was hij voor jou?
4: Nee, ik vond hem ook niet moeilijk.
1: Oh, kijk. Nou, laat het maar weten.
4: Dus,
1: welke hit zoeken we?
0: Ja, wat is het?
4: I Want You Back van de Jackson 5.
0: Ah, hoppa.
1: Ja hoor.
0: Helemaal goed. Jij wint het Koen en Sander Show pakket. Inclusief een kussen naar wens van Beter Bed.
4: Heel leuk. Dankjewel.
1: Ben je al naar de bioscoop geweest voor de film Michael, Helene?
4: Nee. Nee.
1: Gaat ook niet gebeuren als ik je enthousiasme zo hoor.
4: Nee.
1: Helene, ondanks dat wensen we jou wel een hele fijne dag en blijf lekker Joe luisteren vandaag.
4: Ja, jullie ook.
1: Dankjewel. Doei doei.
4: Oké. Okay.
0: Doei doei.
1: Phil Collins komt eraan in de singalong. Eerst de Jackson 5, I Want You Back, begint met Michael.

0: even aan het wegzwijmen.
1: Mooi toch?
0: Prachtig. Heerlijk. Ja, mooi. Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Ik weet niet of je je realiseert, Sanne, dat, dat het maandag is, dat realiseer je wel. Maar dat betekent ook dat wij de week gaan beginnen met de notenraker.
1: Ja, we gaan weer zingen. We kijken wat schip strandt.
0: Ja, dat zeg jij goed.
1: Ja.
0: We gaan weer zingen. Er zijn de prijzen mee te winnen. Laat ik eerst eens even vertellen met welk liedje we gaan meezingen. Dat is namelijk deze. We are the champions. Ja. Het zou toch lekker zijn als we half juli.
1: Ja, dat hoor ik het zeggen. Het is een beetje de goden verzoeken natuurlijk voor het WK Oranje. Ja.
0: Oh, geweldig zijn. Het Autotaalglas Superster pakket kan van jou zijn. Wat je moet doen is even naar de app van Joe gaan. En even laten weten wie van ons dit beter gaat zingen. Ja. Of het minst slecht, zouden we kunnen zeggen.
1: In wie heb je het meest vertrouwen? Daar komt het een beetje mee.
0: Is dat Koen of is dat Sander? Kom maar door, laat het maar eventjes weten. Dan kun je een mooie prijzen mee winnen. Zo dadelijk hier in de ochtendshow voor maandag 1 juli. Net al de broers, de Jackson 5. En nu Janet Jackson.

0: Janet Jackson, maar ze heeft op een gegeven moment ook haar artiestennaam gewoon veranderd in Janet.
1: Janet is meer dan voldoende, toch? De post komt dan toch wel aan.
0: Bijna 9:30. Mart, wat heb jij straks in het nieuws?
2: Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Nederlandse vrouw in Colombia. En de oranje koorts hier in Nederland stijgt, maar nog niet overal. Ga je zo horen.
0: En straks in de singalong nog Cluzo. En deze... The time of my life, hoor je zo.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
15: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
14: Ja, voor maar €6,99.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
18: Hey, bedankt.
19: Merci.
17: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6,000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: autoverkeer richting Utrecht. Volg Nijmegen. Rijden via de A15 en de A2. En ook nog een melding van de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle-Zuid, 25 minuten. Dit is jou. Verder met de singalong, zometeen nu het nieuws van 9:30. Mart Grol.
1: Goedemorgen. In Colombia is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een vermiste Nederlandse. De vrouw van 41 uit het Noord-Hollandse Schagen is nu een week spoorloos. Ze kwam in Colombia niet opdagen bij een excursie. In een meer is nu een lichaam ontdekt. Een burgemeester zegt dat het om de Nederlandse vrouw gaat. Volgens ons ministerie van Buitenlandse Zaken is het onderzoek nog bezig. Een nieuwe poging vandaag om de Amerikaanse rapper Ye niet naar ons land te laten komen en hier te laten optreden. Een Joodse belangenorganisatie stapt naar de rechter als er uiterlijk vanmiddag geen inreisverbod komt voor die rapper, die eerder bekend stond onder de naam Kanye West. Hij deed eerder anti-Joodse uitspraken. Het kabinet zei vlak voor het weekend nog geen aanleiding te zien die rapper te weren voor zijn twee shows in Arnhem vanaf zaterdag. 100 zou ze zijn geworden vandaag. Marilyn Monroe, model, actrice, zangeres en sekssymbool uit de jaren 50. Ooit zong ze voor de president van Amerika, John F. Kennedy, op zijn verjaardag.
2: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Ja, zo langzaam ging dat in die tijd. Geboren als Norma Jean Mortensen. Ze werd 36, overleden aan een overdosis slaappillen. Maar over haar dood is tot nu eigenlijk, wordt er veel over gespeculeerd natuurlijk. En het begint steeds meer te leven in ons land. Het WK-voetbal, eind volgende week start het toernooi. En er zijn steeds meer reclames te zien. Etalages kleuren langzaam, maar zeker een beetje oranje. Nou, in Haarlem hadden ze altijd een echte oranje straat. Maar er is nu nog helemaal niks te zien van versiering. Nou, deze buurtbewoner denkt wel te weten waarom.
3: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen. En de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
1: Ja, ik bedoel expats, mensen die dus ergens komen werken en daarom daar gaan wonen.
0: Wat zei hij eigenlijk? Hij zei iets anders, hè?
1: Ja.
3: Komen steeds meer SP'ers hier te wonen.
4: SP'ers.
1: Ja. Maar goed, die houden dus blijkbaar niet zo van oranje, zei hij tegen een verslaggever van NH. En die verslaggever die kwam nog één iemand tegen die al wel klaar is voor het WK.
5: Meneer, u bent de enige die eraan heeft gedacht.
6: Waar dan?
5: Aan het WK, met uw oranje shirt.
6: Nou, niet doelbewust hoor.
5: Nee.
6: Maar ik word gewoon een leuk kleurtje, lekker zonnig weer. Dus ik denk, hop, ruikje.
1: Ja, ook niet over nagedacht. Ze denken in Haarlem wel dat het nog gaat leven. Nog 10 dagen, dan start het.
0: Ja, heerlijk.
4: Leuk.
0: Nog 10 dagen en dan is de grote vraag. Kunnen wij dan zo rond halverwege juli bij de finale deze draaien? Zou zo lekker zijn, hè? We are the champions.
7: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Het is ook het liedje wat wij straks gaan zingen, Sander.
4: Ja.
0: Voor de notenraker, je mag in de app van Joe even laten weten, staat een polletje, wie dat het beste gaat doen.

0: Sowieso. Heeft natuurlijk vele hits gehad, waaronder die allergrootste, Daar gaat ze. Stiekem vind ik deze veel leuker.
1: Ja, en Passie was natuurlijk ook in deze tijd, hè? Ook zo'n mooi liedje. Ja, nee, ze hebben fantastische hits. Echt een geweldig band.
0: Laat me nu toch niet alleen, was dat.
2: De Notenraker.
0: Ja. We gaan het doen. Iedere eerste dag van de week en de laatste dag van de werkweek moet ik er officieel bij zeggen. Maandag en vrijdag. Dan gaan Sander en ik zingen, de Notenraker. Het gaat dus niet zozeer om hoe mooi we zingen, maar gelukkig maar. Maar het gaat om de timing uiteindelijk. Vandaag gaan we meezingen met We Are The Champions van Queen. Op een gegeven moment gaat dan de muziek weg. Dan zingen wij door en op het moment dat de muziek er weer bij komt, dan gaat het erom wie dan het beste precies uitkomt met zanger Freddie Mercury.
1: Ja, en ik hoop de volgende keer dat ik hem zing dat het over 6 weken is.
0: Ja,
1: als we het WK gewonnen.
0: Ja, dat zou toch wel heel erg lekker zijn. Ja, we hebben twee mensen aan de lijn. Om te beginnen, Jasmin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Ruinerwold kom je.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dan krijg je natuurlijk altijd weer die opmerking.
3: Ja, dat blijft.
1: Ja, dat blijft.
0: Ja, de kinderen van Ruinerwold. Ja, vreemd, we gaan het er ook niet over hebben, Jasmin. Helemaal niet. Jasmin, de vraag is, wie gaat We Are The Champions volgens jou beter zingen? Is dat Koen of Sander?
3: Ik denk jij, Koen.
0: Oh, en waarom denk je dat ik dat ben?
3: Nou, jij hebt toch vaak een iets betere timing, denk ik.
0: Oké, heel goed.
1: Nou,
0: heel
1: dat, goed. Dat kan ik eigenlijk niet ontkennen, Jasmin. Gelukkig hebben we ook Maurits aan de lijn.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maurits. Op wie zet jij je geld dan in?
4: Ja, op Sander natuurlijk.
1: Ah, juist, over timing
4: natuurlijk
1: gesproken.
4: Natuurlijk op Sander.
0: Ja. En waarom natuurlijk op Sander, Maurits?
4: Gewoon zoveel ritmegevoel. Ja. Zoveel klasse, zoveel talent.
1: Heel goed, Maurits.

0: Applaus voor Sander!
1: Ja, ik dacht dat ik wel goed ging, maar dat toch weer niet. Kom ik bedrogen uit.
2: Toch langzamer is hij, hè?
1: Ja, hij is toch langzamer. Nou ja, Koen, nou mag jij het gaan doen.
2: Oké, daar gaan we. Jasmin, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
2: Ik strijd voor jou, hè, dat weet je. Oké, here we go.

0: champions.
1: Wow.
0: No time for losers.
2: Te langzaam.
1: Ik was te langzaam. Ja, ik dacht, ik ga het extreem langzamer doen.
2: Ja, nou, je hebt sowieso wat beter gezongen.
1: Ja, maar daar gaat het niet om.
2: Nee.
1: Daar gaat het niet om. Wij gaan... Wat zeg jij nou weer, Maurits?
3: Ja, het valt ons veel beter.
2: Ja, je
1: krijgt wel
2: een
1: poot. Oké, degene die het nu mag gaan zeggen... Mart.
4: Nou, met de stopwatch erbij.
1: De nieuwslezer.
4: Jij mag ik dan wel eigenlijk zeggen, Sander, sorry... Maar Koen zat er toch eigenlijk wel het dichtst op.
2: Oh. Ja, het is wat het is, met de jury valt niets in.
4: En dan was het ook nog zuiverder inderdaad.
2: Ja, dat is absoluut.
1: Jasmin!
5: Ja!
1: We hebben gewonnen!
5: Supergoed!
1: Het Auto Taalglas Supersterpakket is voor jou van harte gefeliciteerd.
5: Wat leuk, dankjewel.
1: En een fijne maandag voor jullie allebei.
5: Hetzelfde. Doei.

0: Een of andere manier draaien deze altijd op maandag de Bengals met Manic Monday. Einde van de Koen en Sander Show voor vandaag. Maar zometeen Timur natuurlijk.
1: We gaan natuurlijk hartstikke leuk door de hele dag ook. Want na Timur krijgen we Edwin en daarna krijgen we Kai. Och, en zelfs een afsluiter met Guido Kuyn. Ja, even het spotlightje op de mensen die het ook verdienen.
0: En wanneer zijn wij er weer, Sander?
1: Wij zijn er morgen om 6 uur weer. Ik ga lekker naar huis. Filmvreten filmpjes kijken. Komt helemaal goed.
0: Filmvreten filmpjes kijken. Ja, oh ja, dat is ook mijn favoriet. Ja, leuk, leuk. Nou, ga dat even lekker doen. En wens je een hele fijne maandag. En we hebben er nog eentje van Thelma Houston.

0: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou... en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
12: Nou, of jij even?
1: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
17: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Bij Casemeet Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze

0: nummers voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het slotcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Goedemorgen, nu.nl nieuws van 10 uur. Hier is Carné van der Brink.
8: Goedemorgen. Onderzoek in volle gang. In Colombia nadat daar een lichaam is gevonden. Mogelijk gaat het om een vermiste Nederlandse. De 41-jarige vrouw uit het Noord-Hollandse Schagen is inmiddels een week spoorloos nadat ze niet kwam opdagen voor een excursie. Hoewel een lokale burgemeester stelt dat het om haar gaat, benadrukt ons ministerie van Buitenlandse Zaken dat het onderzoek nog loopt. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van twee steekpartijen in het centrum van Den Haag. Bij deze incidenten vannacht zijn in totaal 3 mensen gewond geraakt. Het is op dit moment nog onduidelijk of de twee zaken iets met elkaar te maken hebben. Wel valt het op dat er maar 5 minuten tussen zaten tussen de beide steekpartijen. Amerika heeft de afgelopen weken in het geheim zo'n 70 schepen door de Straat van Hormuz geloodst. Zo wisten zij de blokkade van deze belangrijke vaarroute door Iran te omzeilen. Om niet op te vallen hadden de schepen hun zenders uitgezet. Iran en Amerika zijn al weken bezig met vredesonderhandelingen, maar er is nog altijd geen witte rook. En voetbal Arne Slot heeft nu echt afscheid genomen van Liverpool. De trainer werd zaterdag ontslagen na een lastig seizoen. In een open brief bedankt Slot nu alle fans en blikt terug op de afgelopen 2 jaar. Ook schrijft hij dat hij de club vol vertrouwen achterlaat in de Europese top. En nog het weer van Weerplaza. Nu nog veel zon vanmiddag, steeds meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. Verder is zo'n 20 tot 24 graden.
7: Dan staat er een grote pick-up truck in de fik. Flink, hij is al bijna uitgebrand op de A27 bij Noorderloos. De brandweer is erbij inmiddels, maar dat gaat nog heel lang duren, die afhandeling. Want ook het asfalt, zo te zien, is allemaal aangetast. Vertraging op de A27 bij Noorderloos, nu 25 minuutjes.
9: Dit is Joe met Timur Perlin.
7: Deze mooie maandag wordt nog mooier. Met heerlijke muziek vandaag. Genieten van Supertramp zometeen en Breakfast in America.

je er bent op deze laatste dag ooit dat we niet weten hoe heet het echt buiten is. Vanaf morgen presenteert het KNMI de dagelijkse hitteindex. Dat is een schaal van 1 tot 10. Dan kan je zo zien hoe heet het echt is. 23 graden vandaag. Nou, valt wel mee, hè? Maar goed, de hit is een stuk hoger voor deze groep. London Beat, die heeft een liedje en die heet Hang je pik in een barbecue. Ja, zo heet het.

probeer het gewoon eens een keer. Take a chance on me. Is wat ik wil zeggen als je er vandaag voor het eerst bij bent bij Joe. Heb je al Koen en Sander gemist? Leukste ochtendshow van Nederland. Maar morgen zijn ze er weer. En de rest van de dag de beste 70s, 80s en 90s. Trek even een blaadje van de scheurkalender af. Dat is altijd belangrijk, zo'n 9:45. Oh, dat lukt niet. Potverdikkebes. Ja, daar is hij. Het is 1 juni, de dag gaat door. Met deze volgende quote op de scheurkalender staat op: we zijn geneigd om onze eigen binnenkant te vergelijken met de buitenkant van anderen. Nee, moet ik even over nadenken. We zijn geneigd onze eigen binnenkant te vergelijken met de buitenkant van anderen. Jennifer, die snapt het in ieder geval. Ik ga

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. It's like
2: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
10: beetstrikt. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
18: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
19: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
20: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
22: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
23: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
22: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
23: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
24: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
20: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Joujou.
0: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar Top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste Top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar Top 40 deel 3. Nu in de winkel.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. De specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Dit is Joe met Timo Perlin.
4: Half 11. We hebben een aanrijding op de A12 tussen afslag 24 en 23. Dat is Veenendaal. Vertraging ruim een kwartier.

0: 10 dagen voor het WK. En Joe luisteraar Erik en zijn hond, die zijn er helemaal klaar voor. Hij stuurt een foto met de app van Joe van zijn hond in de mand met een voetbalshirtje aan. Ach, maar het is een Duits voetbalshirtje. Dan zegt hij erbij, ja, ja, want het is ook een Duitse dog.
1: Je moet je afkomst niet verloochenen.
0: Maar had je die nog liggen dan of zo?
1: Ja, AI, hè, tegenwoordig, kan hopen.
0: Ach,

0: The Fool, The Doobie Brothers. Sorry, ik was iets te laat met alles. Ach, kijk eens. Zometeen meer Joe, meer 70s, 80s, 90s met Elton John en I'm Still Standing. En het nieuws komt eraan, Carné.
1: Ja, wel op tijd straks. Nou, het is 1 juni, maar er is nu al gedoe over het vuurwerkverbod.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
4: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Goedemorgen, het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Carné van der Brink.
10: Goedemorgen. Er moeten strengere regels komen rondom het vuurwerkverbod. Dat adviseert de Raad van State, een belangrijke adviseur van het kabinet. Het vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling voor het eerst in heel Nederland. De Raad van State vindt dat het kabinet uitzonderingen op het verbod nu nog te makkelijk maakt. Bijvoorbeeld voor verenigingen die wel vuurwerk zouden kunnen kopen en afsteken. En dat moet anders volgens de overheidsadviseur. Niet schrikken straks, want over ongeveer een uur gaat het luchtalarm weer af. Het is de eerste maandag van de maand en dus worden de sirenes weer getest. Daarnaast krijg je straks, als het goed is, ook een testbericht van NL Alert op je telefoon. Dit systeem wordt normaal gesproken ingezet om te waarschuwen bij grote branden, noodweer of andere gevaren in de buurt. Pieter van den Hogeband gaat niet mee naar de Olympische Spelen over 2 jaar. De oud-topzwemmer stopt als chef de mission. Dat is het aanspreekpunt en boegbeeld van de Nederlandse ploeg. De sportkoepel kiest voor een andere invulling en gaat nu op zoek naar een opvolger. De twee zouden heel goed overleg uit elkaar zijn gegaan. En Pieter van den Hogeband won in zijn carrière als zwemmer namens Nederland 3 gouden medailles op de Spelen. Ja, en goed nieuws als je deze Joe-artiest nog eens live wil

0: optreden en doet dat in Parijs. Daar was alleen zoveel vraag naar dat de zangeres nu nog eens 10 extra comeback shows heeft aangekondigd. En de kaartverkoop start donderdag en in totaal gaat Celine Dion dan 26 shows geven in Parijs. Nog het weer van Weerplaza, nu nog een zonnetje, maar later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog. Verder is zo'n 20 tot 24 graden.
1: Deurse vrachtwagen met pech staat op de A7 bij Avenhoorn. En dat is tussen afrit 9 en 7.
2: Dit is Joe met Timur Berlin.
1: Top notch, dat is de muziek vandaag. Billy Joel komt eraan zo meteen met I Don't Care What You Say Anymore. This is my life.

Oh, maar dit is leuk vanmiddag. Je kan samen meedoen met het woordspelletje Alphabattle vandaag. Het heet Alphabattle Duo, doen ze de hele week in de middagshow van Kai. En dan mag je met je vriendin, je zoon, je moeder, je collega, met wie dan ook gewoon meespelen. En flabberie flaps, dan kan je ook 2 keer €1000 winnen. Vanmiddag bij Joe, 16:45. Denk goed na met wie je wil meespelen, want je kan jezelf nu al opgeven. In 3, 2, 1 met de app van Joe. Dit is Kim Wilde.

0: Appelsap, de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. Weet je vroeg die appelsap die is gevonden in het liedje van Mon Amour? Van BZN? Was een bloemenmama appelsap, zo ging die.
1: Het zit in het refrein dat hij... blijkbaar heeft hij aan een roos gegeven, want het gaat over een roos.
0: Oh.
1: En dan vraagt hij zich af, wat moet je met zo'n roos? Ja. Dan geven ze daar, zelfs geven ze daar het antwoord op.
0: En wat zeggen ze dan?
1: In een vaas, net gezet.

0: Appelsap inbox. Er is weer een mama Appelsap gevonden in het liedje van Mon Amour. En hij is nog beter. 11:45 zometeen. Kan echt niet.
1: Hé, hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
3: Boost yourself.
4: Als je te maken hebt met kanker... leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen... hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
5: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot.
14: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
15: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie je het als een kans?
13: Train die core, mensen.
18: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
20: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King. Let's
21: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
22: Jij gebruikt energie

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Dit is Joe met Timo Perlin.
8: Half 12, een aanrijding op de Amsterdamse ringweg. Wil je van het noorden van Amsterdam naar Utrecht, dan word je via de westelijke ring geleid.

het tijd voor de 80's lunch. Jouw favoriete 80's tracks als perfecte break van de dag. Maar over 5 minuten eerst. Papa Appelsap, de rubriek met de verkeerd verstaande songteksten. In een liedje van BZN. En zelfs Jan Keizer gaat zich zometeen kapot schrikken van wat hij daar nou eigenlijk zingt. Zometeen.

0: Wat zeg je? Wat zeg je?
1: Dat weet ik niet helemaal hoor, maar als je het aan mijn ouders vraagt dan wel.
0: Oké. Franse liedjes zongen ze altijd in de jaren 80. Geen idee waarom ze altijd Frans zongen, niet gewoon Nederlands. Maar jij hoort wel iets Nederlands in het liedje, hè?
1: Klopt.
0: Wat hoor je? Waar zit het ergens?
1: Ja, een beetje zo richting het einde 2043 of zo.
0: Ja.
1: Daar hoor ik het. En ja, het is heel plat, maar daar hoor ik in die uithaal... Slappe tieten!
0: Je zei slappe tieten, hè?
1: Ja, je hebt het goed gehoord.

0: Sorry.
1: Het is echt waar ook, Nina.
2: Ja.
1: Wat, waarom toch?
2: Ja, geen idee. Het is inmiddels ook al zo lang geleden dat ik ook niet weet wat ze eigenlijk wel zegt.
1: Nee, ja. Is het Jan Keizer die het roept naar Annie Schilder? Of is het Annie Schilder die het roept?
0: Het is Jan Keizer die het roept naar Annie Schilder.
1: Het is toch Jan Keizer? Ja, wat goed. Hey, fijne dag.
2: Dankjewel. Doei.

0: De Joe Hates Lunch om 12 uur. En die hoor je na het nieuws van 12 met Janat.
1: Ja, en daarin de gevangenis Vught. Die lijkt niet helemaal waterdicht.
0: Oeh.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Oranje

0: is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar... Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
15: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar 6,99.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49. Fans van Voordeel. Aldi.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Bijna 12 uur. Het NL-alert gaat zo meteen af. Maar eerst het nieuws van 12 uur. Hier is Jan het Adelsen.
10: Goedemiddag. Een mogelijk datalek in de gevangenis in Vught. Gedetineerden kunnen hun eigen strafdossier bekijken op een speciale laptop. Maar de angst bestaat nu dat een gevangene het dossier van een andere gevangene heeft ingezien. Eén van die twee zit in de extra beveiligde inrichting waar mensen als Ridouan Taghi en Willem Holleder zitten. Er wordt nu onderzocht hoe het datalek kon ontstaan. Logeren bij opa en oma of bij andere familie, hartstikke leuk, geen probleem. Maar je kinderen uitbesteden bij vriendjes die ze kennen van school of sport is een stuk lastiger voor ouders, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. 3 op de 10 ouders proberen zulke logeerpartijen zoveel mogelijk tegen te houden of staan ze helemaal niet toe. Zedenzaken als die in Barendrecht, waarbij een man verdacht wordt van het misbruiken van tientallen meisjes tijdens logeerpartijtjes, hebben er goed ingehakt bij ouders. De tegenaanvallen van Iran zijn waarschijnlijk veel groter dan de VS zegt. Uit satellietbeelden die de BBC heeft onderzocht blijkt dat Iran sinds het begin van de oorlog tegen de VS en Israël zeker 20 Amerikaanse militaire locaties heeft beschadigd. Iran is vooral steeds preciezer en gerichter gaan aanvallen. Het Witte Huis heeft de afgelopen maanden verschillende keren gezegd dat het Iraanse leger bijna helemaal is vernietigd. Het was afgelopen weken heerlijk strandweer. In Wemeldingen in Zeeland zijn bewoners niet zo blij met al die strandbezoekers. Ze hebben er namelijk een zootje van gemaakt, meldt Omroep Zeeland.
11: Ja, de laatste paar dagen, wat ik eigenlijk heb gezien, was een complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes. Ja, fijn, je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier.
10: Vrijwilligers hebben het strand weer opgeruimd, maar ze hopen wel dat jongeren zich anders gaan gedragen.
11: Als er nou eens één iemand zou zeggen van jongens, dit kan niet, ruim het op, want je verpest het voor jezelf. Straks mag je hier niks meer.
10: Als er niet verandert, hopen de buurtbewoners dat er meer toezicht komt of dat het strand desnoods 's avonds wordt afgesloten. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar later op de dag kan er een buitje vallen. Het is gemiddeld 22 graden. Morgen meer regen.
9: Dankjewel, Jelat. Bij Veenendaal op de A12 is de rechte rijstrook tot ongeveer 2 uur dicht vanwege een ongeluk. De politie gaat onderzoek doen daar. Houdt die tijd rekening met een vertraging van een kwartiertje.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
9: En daar gaan we met de lekkerste 80's voor in je pauze. Hij kon al niet meer stuk deze dag, maar nu helemaal niet meer. Daar gaan we met Madonna. Ja!

dit is de 80's Lunch. Het is zomer vandaag volgens het KNMI. Maar die wachten niet tot de 21ste met allemaal ingewikkelde zonnestanden. Die zeggen gewoon, hey, hoppakee, nieuwe maand begint. De zomer start nu. Geen spel tussen te krijgen. En wie zijn wij om het KNMI tegen te spreken? 23 graden, warmte buiten en Jimmy Cliff op de radio. Dit is Reggae Night.

0: Dit is Joe.
1: Hey, Kai hier. Ik heb een onderzoek voor je. Klaar voor? Komt-ie. Uit onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers. Wat denk jij dat het antwoord is? Luister vanmiddag naar de middag.

0: Nick Cayman hoor je bij Joe. It's time you break my heart.
1: Dit is alles behalve bagger wat er vanmiddag gaat gebeuren. Het Nationaal Baggermuseum bestaat 50 jaar vandaag. En heeft daarom een heel mooi programma. Mag ik je even het programma doornemen? Ik neem je even mee door de agenda die we hebben toegestuurd gekregen. Om 2:00 vandaag inloop. 3:00 presentatie. 16:30 borrel op het Baggerplein. Het is mijn lievelingsagenda's van lange vergaderingen. Gaan we meteen een borrel erin gooien. Mocht je erheen willen, het Nationaal Baggermuseum is hartstikke leuk. Ben er wel eens geweest? Ik vind het in Sliedrecht. En vanavond alleen maar beter.

0: Queen bij Joe. Blijf luisteren voor de 80's Lunch, want zometeen hoor je Rick Astley. En nog veel meer liedjes uit de 80's. Blijf luisteren, tot zo.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
13: Half 1, rij op de A28 naar het zuiden. Dan kom je in de file terecht bij Zwolle 6.

Ethisch Lunch. En niet vergeten, Koen en Sander zijn er elke dag tussen 6 en 10. Morgen weer vanaf 6 uur met Mop van Cato. Zeker, de dochter van Sander Antiga. Heeft elke dag een moppenrubriek. Die hoor je morgen ook weer.

0: Awful Down. De man die je nu zo meteen hoort zingen was een sexy zanger in de 80's. En tegenwoordig, ach, is hij decaan. Nee, hij is zelfs rector van een high school op Hawaii. Clement Deros. En hij is gewoon te bereiken op zijn telefoonnummer. Op zijn telefoon.
1: Aloha, I apologize, I'm out of the office. If you could please leave your name, a phone number, a message.
0: Daar waren we al bang voor natuurlijk. Midden in de nacht in Hawaii.
2: Record your message at the tone.
0: Maar dat was dus Clement Deros. Komt-ie aan. If I had

0: beste liedjes van de 70s, 80s en 90s. Mijn eerste nieuws van 1 uur zo meteen met Janat.
1: En daarin advocaat Geert-Jan Knoops, die ligt onder vuur.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
14: Hoppa!
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Helemaal los bij Ethos.
17: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van aanmerken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
20: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl. Let's
21: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
22: Je complete zak had uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
3: Dit is jou. Het is een paar seconden voor één. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Jan Atte Adelsen.
4: Goedemiddag. Een voorwaardelijke schorsing van 4 weken. Die heeft het Tuchtcollege opgelegd aan advocaat Geert-Jan Knoops. Knoops zou een cliënt in een zedenzaak niet goed hebben voorgelegd over zijn verklaring en daar ook nog eens een vette factuur voor hebben uitgeschreven. Ook daarover zou de cliënt niet zijn ingelicht. Knoops krijgt een proeftijd van 2 jaar. Als hij in die tijd weer de fout ingaat, mag hij 4 weken niet werken als advocaat. Zijn vrouw Carrie kreeg een berisping. Er moeten strengere regels komen rond het vuurwerkverbod. Dat zegt de Raad van State, een belangrijke adviseur van het kabinet. Het vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling voor het eerst in heel Nederland. Maar de Raad van State vindt dat het kabinet uitzonderingen op het verbod nu nog te makkelijk maakt. Bijvoorbeeld voor verenigingen die dan wel vuurwerk zouden kunnen kopen en afsteken. Dat moet anders volgens de Raad. Zorgmedewerkers willen graag meer gebruik maken van AI op de werkvloer, maar weten nog altijd niet goed hoe. Ook levert het gebruik van kunstmatige intelligentie ethische vraagstukken op, vertelt deze ethicus bij de NOS.
5: Als die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ouderen hun geneesmiddelen regelmatiger innemen, dat maakt onder de streep uit, omdat je dan misschien wat minder wijkverpleegkundigen daar naartoe hoeft te sturen.
4: Maar dat je minder mensen nodig hebt, heeft ook nadelen.
5: Tegelijkertijd, als je ouder bent, een van de belangrijkste klachten wat we veel terug horen, is ook eenzaamheid. En die momenten die je dan hebt met die wijkverpleegkundigen, die nemen eigenlijk ook af.
4: Uit onderzoek onder zorgmedewerkers blijkt dat 9 op de 10 van hen er vertrouwen in hebben dat ze met nieuwe AI-toepassingen kunnen leren werken. De Engelse voetballer James Milner houdt het na 24 seizoenen voor gezien. De 40-jarige Milner is recordhouder met 658 wedstrijden in de Premier League. De middenvelder maakte op zijn 16e zijn profdebuut bij Leeds United in 2002. Hij speelde later onder meer voor Newcastle United, Aston Villa, Manchester City en Liverpool. Tot slot, het weer van Weerplaza. Veel ruimte voor de zon. Er komen wat stapelwolken, maar de kans op een bui blijft klein. De temperatuur ligt tussen de 20 en 24 graden. Morgen meer buien, soms met onweer en hagel.
3: Jan Ad, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister. 2 opvallende files nu, dat zijn de A7 om te beginnen. Zaanstad richting Horen tussen Zaandam en Zaandijk. Ongeluk gebeurt, kwartier vertraging daar. En er is schade aan het wegmeubilair, zoals dat zo mooi heet, langs de A16. Als je rijdt van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, 20 minuten. En de parallelrijbaan is daarom ook afgesloten. 8 andere files nog. Sta je daarin, dan heb je max een kwartier extra reistijd.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Goedemiddag, beste uit de 70s, 80s en 90s. Ook op je maandag natuurlijk met Bonnie Tyler over een paar minuutjes na ABBA.

Bonnie Tyler, It's a Heartache bij Joe. Met de grootste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ook gewoon in deze nieuwe maand, you know. Ja, het is juni natuurlijk, maar om het verschil met juli duidelijk te maken, zeggen we natuurlijk ook wel eens you know tegen deze maand. Dat komt trouwens omdat juni is vernoemd naar Juno, de Romeinse beschermgodin van het huwelijk en het gezin. Nou, de populairste trouwdatum van dit jaar valt toevallig ook in Juno. 26 juni dus. Dan willen de meeste stelletjes in het huwelijksbootje stappen vanwege de mooie en makkelijk te onthouden datum natuurlijk. Hè. Lionel Richie hoor je zometeen bij Joe. My Destiny na Denise Williams. My

Lionel Richie en My Destiny op de maandagmiddag van Joe. Met zometeen nog Michael Jackson. En goed nieuws voor alle fans van Michael Jackson. Afgelopen weken draait natuurlijk in de bios die biopic over hem. En de producent die heeft nu gezegd, er komt echt meer Michael. Ja, dat leek ook wel een beetje. Op het einde van de film dan zie je To Be Continued. En inderdaad, dat gaat ook gebeuren. De creatives van Lionsgate die film hebben gemaakt, de producent, die zijn hard bezig aan een deel 2. Nou goed. Ik kan niet wachten in ieder geval, want ik vond deel 1 wel echt smaken naar een deel 2. Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. Hoor je zo bij Joe, Tina Turner. Here's the best.

0: Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough bij Joe. Het is bijna 2:30, zometeen weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz natuurlijk. Betekent dat je door het raden van het juiste decennium bij 3 liedjes de Joe verrassing in de wacht kan slepen. Heb je daar wel oren naar? Pak dan eventjes de app erbij en stuur mij alvast in uit welk decennium dit liedje komt. Is dat jaren 70, 80 of 90? Ja, 70s, 80s of 90s bij dit fragmentje. Als je het weet, stuur een berichtje in de Joe-app. Misschien doe je zo meteen mee. Voor de verrassing dus met een nieuwe editie van de Hitquiz. Ik ga dit liedje van All Saints helemaal voor je draaien. En ook Run To You van Bryan Adams. Komt eraan.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie woon jij in duo?
2: De middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
15: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
17: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: 2 minuten over 1:30. Joe verkeer door Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen door een botsing op de A7. Zaanstad Horen tussen Zaandam en Weidewormer. 10 minuutjes. En de A16 Breda-Rotterdam. Ongeluk gebeurd bij de Van Brienenoordbrug. De afrit is ook dicht nu. Je moet daarom even doorrijden en keren bij de afrit Kralingen. Afrit 26 is dat. Je hebt 12 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Sterkte daar en sowieso ook een goede reis natuurlijk. Zometeen komt Sandra eraan. Ook All Saints Never Ever hoor je. En hier is Brian Adams.

0: All Saints en Never Ever uit de 90s natuurlijk. En als je 90s hebt gehad net, nou dan maak je kans om mee te spelen.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Want we gaan weer eens even kijken hoe het zit met de muziekkennis van een Joe-luisteraar. En vandaag Barbara van 46 uit Alphen aan de Rijn. Hey Barbara, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo. Hey, jij werkt met robots, heb ik dat goed begrepen?
2: Ja, onder andere motoren, robots, wij doen aandrijftechniek.
0: Oké, en wat is jouw functie dan precies?
2: Ik ben sales support, dus ik ondersteun de verkoopafdelingen.
0: Oké, dus jij hebt met de robot zelf niet zoveel te maken dan?
2: Nee, ik zie hem altijd heel mooi staan en op beurzen en dergelijke. En we verkopen ze natuurlijk ook, gelukkig. Dus,
0: Nou top Barbara. Ja. Heb jij een beetje een lekkere muziekkennis, vind je zelf?
2: Ik hoop het. Ik doe altijd mee achter mijn pc en dan lukt het vaak wel, maar ja, ook soms natuurlijk niet.
0: Nee, maar heb je vorige week geluisterd? Want we hebben vorige week echt de meest rampzalige week gehad in de geschiedenis van de Joe Hit Quiz. Nou spelen we hem wel pas een paar weekjes, maar vorige week is het niemand gelukt, Barbara.
2: Oh.
0: Ja, dus de druk ligt... Ik hoop gewoon dat ik weer iemand blij kan maken met die Joe-verrassing vandaag. Dus toi, toi, toi, Barbara. Ik ga je drie hits laten horen. Als het fragment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het uit de 70s, 80s of 90s komt. En heb je alles goed, dan win je. Fout maken kan niet, dan stopt het spelletje direct. En bij deze alle succes van de wereld dus. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Eerste opgave.
2: Ethisch,
0: zeg jij.
2: Ja.
0: We hoorden Sandra met I'll Never Be Maria Magdalena. Hartstikke goed hoor, 1985. De tweede. Yes, zeg het maar.
2: 90s.
0: Alanis Morissette hoorden You Oughta Know, 1995. Inderdaad, hartstikke 90s. Ze is trouwens jarig vandaag. 52 is ze vandaag geworden, Alanis Morissette. Oké, de laatste. Heb je deze goed? Hebben we eindelijk weer een winnaar bij de Joe Hit Quiz. Doe je best, Barbara.
2: Dank je.
0: Eind jaren 70, zeg jij.
2: Ja.
0: Wat hoorden we? Weet je dat?
2: Sorry?
0: Weet je wie het waren?
2: Toto
0: hoorden we met Rosanna.
2: Ja.
0: Nee. 1982 was het antwoord waar ik naar op zoek was.
2: Ah, jammer.
0: Ja, chips, helaas. Barbara, dankjewel voor het meedoen.
2: Dankjewel, hele fijne middag.
0: Jij ook nog, werk ze nog.
2: Dank je, doedoe.
0: Weer niet gelukt vandaag, jeetje. Spelletje is toch moeilijker dan je denkt blijkbaar. Nou, morgen 14:50. Bij deze de afspraak spelen we weer de Joe Hit Quiz. Had jij nu wel 3 goed, geef jezelf dan morgen zeker eventjes op hè, met de Joe App. Want dan kunnen we jou goed gebruiken als kandidaat. Morgen dus 14:50, nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Raad de hits uit de jaren 70, 80 en 90. En deze zat net in een quiz uit 85, Sandra.

0: John Cicada en Just Another Day hoorde je bij Joe. Het nieuws van 2 uur zometeen. Goedemiddag, Jan Ad.
1: Goedemiddag. Zometeen de enquêtecommissie, de verhoren daarvan. Daaruit blijkt dat het kabinet soms te veel druk zette op het Outbreak Management Team.
0: Oké, meer details over een paar minuutjes. Ook de Cranberries komen eraan. En je hoort Wreck the Boat van de Hughes Corporation.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Deze week shop je veel dekbedden met Prins al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: It's play.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Bij u

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordat ik hier manager werd,

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Dit is jouw. Het is bijna 2:00. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Jan Alt-Adolfsen.
2: Goedemiddag. Het kabinet vroeg in coronatijd soms te veel van het outbreak management team. Dat zei microbioloog en oud-OMT-lid Jan Kluitmans tegen de enquêtecommissie. Het OMT moest onafhankelijk advies geven, maar steeds vaker vroeg het kabinet om versoepelingen. Daardoor was er minder tijd voor een goede wetenschappelijke discussie, zegt Kluitmans. Een Nederlandse vuurwerkhandelaar wordt gelinkt aan de vondst van 20.000 kilo illegaal vuurwerk in Duitsland. Volgens RTL gaat het om Raymond A., die al meerdere keren is aangehouden vanwege zwaar vuurwerk. Het vuurwerk werd in maart gevonden bij een inval in een munitiebunker net over de grens in Duitsland. Er zaten ook cobra's bij, waarmee criminelen regelmatig aanslagen plegen. De NAVO vindt dat er meer wapens moeten worden gemaakt. Het bondgenootschap vraagt de parlementen van de NAVO-landen om de regels voor de wapenindustrie te versoepelen. De landen voelen zich bedreigd door Rusland en zijn er niet meer zo zeker van dat ze bescherming krijgen van de VS. Daarom willen ze zich snel herbewapenen. Alleen kan de wapenindustrie de vraag nu niet bijbenen. Tennisser Adolfo Daniel Vallejo heeft een boete van €65.000 gekregen omdat hij op Roland Garros seksistische opmerkingen had gemaakt over een vrouwelijke scheidsrechter. Tijdens een spannende vijfzetter vorige week liet de Paraguayaan zich ontvallen dat dit soort wedstrijden door een man moeten worden geleid, omdat het voor een vrouw erg moeilijk is. Onaanvaardbaar, dat soort uitspraken, zegt de directeur van het toernooi. Het weer van Weerplaza blijft lekker zonnig vandaag. Kan zijn dat er later op de dag een buitje valt. Het is gemiddeld 22 graden. Morgen meer regen, 's middags mogelijk met onweer en zware windstoten.
1: Janat, dankjewel. Even kijken op de weg dan nog het verkeer op Joe door Flitsmeister. De langste file voor nu die is op de A8 Amsterdam-Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. 12 minuten daar. 8 andere vertragingen. Sta je daarin, dan heb je 10 minuten extra reistijd.
3: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Met de Youth Corporation zometeen. Rock the Boat, ook de Cranberries en Ode to My Family. Allemaal na Toto. Hier is Pamela.

Harris en Ode to My Family. Nou, misschien wil je wel met een familielid meespelen met de Alpha Battle een keertje. Of met een collega waar je altijd samen mee naar de Alpha Battle luistert bij Kai in de Middagshow. En dan hoor je altijd natuurlijk één kandidaat. En misschien zijn jullie samen wel een ijzersterk team. Kan je deze week gaan bewijzen, want de Alpha Battle, het letterspelletje bij Kai om 16:45, spelen we net even een tikkie anders deze week. Je kan namelijk meedoen samen met iemand. We spelen de Alpha Battle Duo. En dat betekent dat je punten bij elkaar worden opgeteld. We spelen dus vanmiddag voor de eerste keer 2 rondes. Heb je donderdag als team de meeste punten, dan win je €2000. Want we gaan de prijs natuurlijk ook verdubbelen. Meespelen zometeen in de middagshow. En dit is UB40.

Ja, gelukkig nog maar 9 uur en 41 minuten. Dan is de maandag weer voorbij. Boomtown Rats hoorde je. I don't like Mondays bij Joe. Als je nu door Amerika reist, dan kan je er niet omheen. Elke supermarkt heeft vlaggetjes, t-shirts, kratten, bier en zelfs verkleedkleren voor je hond met het jaartal 1776 erop. Het is voor niks, want de VS is binnenkort jarig. 250 jaar. En in Philadelphia gaan ze dat vieren met een groot concert met onder andere deze man. Dit is Will Smith.

0: De rave hits uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Edwin, welkom bij Joe. You're the Will Smith and get in, Jiggy, win it. Nou, misschien ben je nieuwsgierig naar het laatste grote nieuws uit Polen. Kan ik me voorstellen, want het is heel bijzonder nieuws. Ik ga het zo meteen met je doornemen en ook Mike Oldfield komt eraan. En Gloria Gaynor hoor je ook.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Bij Kaesmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
6: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op Celesta.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Shop deze week vanaf €39 jouw 1- of 2-kleurig comfortdekbed op Celesta.nl.
22: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.

0: voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu, bij Albert Heijn.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zijn.
9: Zal het met ons nooit worden.
5: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ik?
11: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
12: Echt waar?
11: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
12: Dat is stoer van mij.
11: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
12: Woehoe!
11: Op sunweb.nl.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: Langs de file voor nu op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Door een botsing daar 19 minuten file. Zometeen hoor jij Gloria Gaynor. En hier is...

I Will Survive. Dat was Gloria Gaynor bij Joe. En ja, ben je benieuwd naar het laatste nieuws uit Polen? Ja, dan zit je hier natuurlijk op de juiste plek. Ja, een bijzonder nieuwtje wat daar vandaan komt. 3 jaar geleden werd een bus uit het spoorboekje gehaald door protest van een christelijke organisatie. Wat was het geval? Er was een bus die heet 666. Die had het nummer 666 gekregen. En die ging ook naar het dorpje Hel. Nou, dat vonden zij te aanstootgevend. Ze hebben gelijk gekregen. Het werd toen veranderd naar 669. Maar goed nieuws, het wordt allemaal teruggedraaid. En vanaf deze zomer kun je dus weer bus 666 naar het Poolse dorpje Hel nemen. En dan kun je je afvragen, wat is er leuk aan Hel? Behalve dan bus 666 en een Insta-post van het gemeentebordje. Nou, ze hebben daar ook een hele mooie rode vuurtoren. En zo is de cirkel weer rond, want ik ga zo meteen de Lighthouse Family voor je draaien met High. En eerst Suzanne Vega, Luca, Bejo met de hits uit de 70s, 80s en 90s.

Madonna en Open Your Heart bij Joe. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de 3 na 3. Ik heb zometeen een kritische zin voor je. En daar zitten alle liedjes verstopt die je na het nieuws van 3 krijgt. Vraag is natuurlijk, weet jij ze uit de zin te halen? En het is maandag vandaag, dus ik dacht laten we weer een keer een makkelijke maandag editie doen van de 3 na 3. Let goed op, welke liedjes uit de jaren 70, 80 en 90 kun jij vinden in deze zin? Ik wist dat je op me wachtte, terwijl de sultans blijven zwingen. Zo vond ik de weg naar je hart. Dus ik wist dat je op me wachtte, terwijl de sultans bleven zwingen. En zo vond ik de weg naar je hart. Nou, volgens mij is je wel goed te doen, hè? Weet je welke liedjes we zoeken vandaag? Stuur een berichtje in de Joe-app. Je gaat ze allemaal horen zometeen. Ook Owen Paul komt eraan. En dit is Chicago.

0: Owen Paul en my favorite waste of time op Joe. Het nieuws van 3 uur zometeen. Goedemiddag, Janat.
1: Hallo, zometeen in het nieuws. Rapper J, hij blijft welkom in Nederland, ondanks alle protesten.
0: En ik heb nog een kritische zin voor je. Nog één keertje. Welke hits zit er verstopt in deze zin? Ik wist dat je op me wachtte, terwijl de sultans bleven swingen. En zo vond ik de weg naar je hart. Dus ik wist dat je op me wachtte, terwijl de sultans bleven swingen. En zo vond ik de weg naar je hart. 3 liedjes op deze makkelijke maandag in de 3 na 3. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app en je hoort ze zo meteen allemaal.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Jij bent mijn kampioen.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
14: Echt serieus?
15: 7,77.
14: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
19: Iedereen begrijpt elkaar.
20: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
21: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
23: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
24: Adtap.
23: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hakje dag!
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Italia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

Soul Sister and the Way to Your Heart bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ja, de meteorologische seizoenen beginnen telkens op de eerste van de maanden. Maart, juni, september, december. Dus bij deze, welkom in een nieuwe zomer. Want die is zojuist begonnen. Morgen, juist al een beetje vervelend, op 2 juni krijgen we gelijk weer code geel. En dan niet code geel vanwege een te fel schijnende gele zon. Maar code geel vanwege onweer. Wil je vluchten? Dat kan nu nog natuurlijk, want het is pas morgen. Dan moet je naar Zeeland toe, want dat is de enige plek waar geen code geel is afgegeven voor onheilspelbaar weer. Zo meteen even een lekker zomers liedje van Matthew Wilder. Break My Stride komt eraan, no doubt. Dit is Don't Speak bij Joe.

Goedemiddag. Laat vooral even weten waar jij naar Joe aan het luisteren bent. De app staat wagenwijd voor je open. Kun je tekstberichtjes sturen, maar bijvoorbeeld ook een audioberichtje. Of een fotootje natuurlijk. Ik zie dat er best wel wat mensen vrij zijn op deze 1e van juni. Die zijn een maand in ieder geval relaxed begonnen. Arjan bijvoorbeeld die zegt, goedemiddag, ik ben Edwin. Ik ben lekker aan het darten op dit moment. Nou, kijk, heerlijk. En Sam die zegt, ik zou vanmiddag een fotoshoot hebben, maar die is afgelast. Dus ik heb een heerlijke vrije middag. Nou, geniet ervan. En van die 70s, 80s en 90s hits van Joe. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: De rave hits uit de jaren 70, 80 en 90. Joe met Jermaine Stewart. We don't have to take our clothes off. Nou, zometeen nog een Jermaine. En wel Jermaine Jackson met Pia Sodora. When the rain begins to fall komt eraan. Verder hoor je Mr. Big met To Be With You. En ben je fan van B&B voor liefde? Attentie, attentie dan. Want dan vertel je zometeen wanneer het weer op tv komt.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
2: Echt serieus?

0: inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
9: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Hey, middagspits is nog niet echt begonnen. Er zijn wel 24 files, maar overal rij je maar een paar minuutjes vast. Zometeen Mr. Big bij Joe.

Mr. Wick, To Be With You, hoorde je bij Joe. De nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90... met ABBA zometeen en Dancing Queen. En is er even goed nieuws voor alle fans van B&B Vol Liefde. En dan steek ik ook mijn vinger op. Want deze zomer is natuurlijk weer op tv. Eigenlijk direct zodra het WK voetbal is afgelopen... gaat het los bij RTL 4 en op Videoland uiteraard. Vanaf 20 juli. En dan is het te zien op 5 voor 9 elke werkdag. En ze gaan echt de hele wereld weer over. Ze hebben Nederlanders gevonden die een B&B bestieren... in onder andere Aruba, Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië. Ook op Bonaire. Ja, je mist eigenlijk alleen Thailand nog. Hè? Maar die zat er een paar seizoenen geleden trouwens wel in. One Night in Bangkok. Dit is Murray Head bij Joe.

ABBA en Dancing Queen bij Joe. Zometeen Natalie en Rukia Thorn. Ook de middagshow met Kai komt er natuurlijk aan. En goed nieuws voor alle fans van Duran Duran. Ze hebben namelijk een hele Europese tournee aangekondigd. Tenminste, een half hebben ze eigenlijk aangekondigd. Onder andere naar Oslo, Hamburg, Keulen en Stockholm gaan ze. En ze hebben beloofd dat er nog meer data aankomen. Dus wellicht ook weer een grote show in Nederland van Duran Duran. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik haal Duran Duran altijd door de war met deze mannen. Maar misschien ben ik de enige. The Simple Minds, dit is Alive and Kickin' bij Joe.

0: Natalie en Brooklyn, ja, en Thorn, hoor je op Joe, het nieuws zometeen met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere, het is niet zeker dat Robin van Persie ook volgend seizoen nog de trainer van Feyenoord is.
0: Oké, okay, meer details daarover in een paar minuten. Verder de middagshow met Kai. Hele bijzondere week wat betreft de Alpha Battle, de Duo Alpha Battle gaan we doen. Wat het precies inhoudt, hoor je zometeen van Kai en ook Mattia Bazar. Kom eraan.
2: Zolder.
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Paletgel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op Sunweb.nl.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf.
8: Dat zeg ik.
10: Voordat ik hier manager werd.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
6: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Dit is jou.
10: De 4 uur middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
11: Goedemiddag. De buschauffeur van het dodelijk ongeluk met een trein in België vorige week zou al vaker roekeloos hebben gereden. Volgens de Vlaamse omroep VRT hadden begeleiders daarover geklaagd. Volgens hun zou de chauffeur tijdens het rijden op zijn telefoon hebben gezeten, reed hij vaker te hard en negeerde hij ook vaker spoorbomen. Dat laatste lijkt ook hier te zijn gebeurd. Iran stopt alle communicatie met de VS. Het is boos omdat Israël, een bondgenoot van Amerikanen, nog steeds aanvallen uitvoert in Libanon. Pas als er een volledig staakt het vuren in zowel Gaza als Libanon komt, dan wil Iran weer met de VS in gesprek. De wolf die vorig jaar op de Hoge Veluwe een hardloopster beet, mag voorlopig niet meer worden afgeschoten. De provincie Gelderland gaf eerder toestemming om deze zogenaamde probleemwolf af te schieten, maar dat is nog steeds niet gelukt. De provincie besloot daarom nu de vergunning in te trekken. En sport, voetbal, het is niet zeker dat Robin van Persie volgend seizoen nog steeds de trainer van Feyenoord is. De nieuwe directeuren willen eerst een analyse maken van het afgelopen seizoen. En pas daarna hakken ze die knoop door. Ondanks de tweede plaats en Champions League in de competitie. Tweede plaats in de competitie en Champions League voetbal volgend seizoen kreeg van Persie veel kritiek op de tegenvallende prestaties van de club. Het weer dan nog van weerplaatsen. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Morgen meer en zwaardere buien, mogelijk met onweer. Het wordt morgen 21 tot 24 graden.
12: De avondspits komt op gang met vooral veel extra vertragingen in Brabant en de Randstad. File met de meeste vertraging is de A2 naar Eindhoven tussen Echt en Maasbracht. 5 kilometer file en 38 minuten vertraging.
13: Dit is Joe met Kai Merckx.
12: En we zijn weer van de goal! Het is maandagmiddag, 4 uur, het weekend is voorbij, de week is nog maar net begonnen. Ik denk dat je wel even een energieboost kan gebruiken. Laat me in de app van Joe weten welk nummer je wil horen voor de 4 uur middagboost en waarom je die energie goed kan gebruiken. Hallo Astrid!
14: Hey, goedemiddag.
12: Oh, je bent de eerste in de boost. Welkom.
14: Nou, hartstikke mooi.
12: Ja hoor, je mag het soortje van de kant duwen. Dat is fijn. En ja. Waarom heb je een boost nodig? Ben je nog aan het opladen voor deze dag? Of ben je juist aan het cooling downen?
14: Ik ben even aan het cooling downen en dan ga ik weer opladen. Ik heb vanavond een concert. Dus dan kan ik wel een mooi Italiaans nummer eerst gebruiken.
12: En waarom een Italiaans nummer?
14: We zijn van woensdag zijn we naar de laatste show geweest van Lecanzoni Italiane. En daar stond hij op de setlist. En ik wil hem graag nog een keer horen.
12: Nou, wat leuk. Dan wens ik je vanavond heel veel plezier. En welke mag het worden?
14: Mattia Bassar met Vicento.
12: Ja, dat is wel even lekker natuurlijk. Kun je zelf ook een nummer gebruiken? Misschien ook wel in de Italiaanse sfeer. Of misschien meer met Frans of met Nederlands of met Duits. Laat het weten via de app van Joe. Wat en waarom wil je horen in de 4 uur middagboost?

0: Ciento. Kevin die heeft een heftig weekend gehad, dus hij vraagt het volgende nummer aan voor wat nieuwe energie.
1: Ik heb een heftig weekend gehad, dus ik wil graag het nummer Eagles met New Kid in Town aanvragen voor wat nieuwe energie.
0: Ja, Remco die zegt ik heb de hele dag geen zon gezien, ik moet er wel aan wennen. Dat komt wel goed, Jeroen, toch?
2: Nee, de komende dagen niet, nee.
0: Nee, maar volgende week toch wel weer?
2: Ja, dus... Oh. Dan straks om 5:30 weer af.
0: Oh, dat was een kleine spoiler alert voor het
2: weer. Ja, zo jammer.
0: Oh, verdorie. Sorry hoor. Nou, moeten we nou nog verder? We kunnen nu net zo goed naar huis.
2: Tot ziens, hè. Ik ga...

0: je wilt nog niks zeggen over het weer, dus dan moeten we nog even bij wegblijven. Dat wil je voor later bewaren.
1: Oké, deze week wordt het slecht. En volgende week... zeg ik dit. Dat wil ik kwijt.
0: Nou, maar ik heb hier namelijk een bericht van Erika. Ja. En Erika die heeft een vrij zomers nummer aangevraagd. Hè. Mag nog in midden later natuurlijk. Maar is het toegestaan?
1: Vandaag toch wel.
0: Oké, heel goed.
1: Vandaag wel.
0: Want Erika kan namelijk echt een boost gebruiken. Die is om 7 uur begonnen met werken, namelijk. En ja, je hoort het ook. Ze moet even de dingen weer scherp zien.
2: Maaike, je kan het nog om 4 uur middag, ja. Woest. Ik ben om 7 uur.

0: Later deze middag krijg je hier in de middagshow antwoord op een onderzoek. En vandaag duiken we de hoek in van de dieren. En die onderzoekjes worden natuurlijk altijd deskundig meegenomen door het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, en vandaag is er eentje in de dierenhoek. Ja, want ze hebben een onderzoek gedaan. Ja.
0: Oké.
1: Nee. Ja, klopt, inderdaad. Maar inderdaad, het is in de dierenhoek. Want ze hebben onderzoek gedaan bij een dierentuin. En daaruit is gebleken welk dier daar voor de meeste ongelukken zorgt met de verzorgers.
0: Aha. En dan moeten we het zoeken in de dierenhoek?
1: Ja, je moet zoeken in de dierenhoek. Okay. Dus welk dier is dat?
0: Ja. Oké. Leuk als je dat eventjes... je mag erover nadenken, maar stel dat je denkt... Nou, ik wil dat eventjes laten weten, ook via de app van Joe. Geef er dan even een reden bij. Dat is wel leuk dat we ook weten waarom dat dier dan volgens jou heel gevaarlijk is. En anders krijg je het antwoord later deze middag in ieder geval. Dus nog één keer het onderzoek.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers.
0: En zoek het in de dierenhoek. Dat is even een tip die ik er nog bij wil geven. Zoek het in de dierenhoek. Ja. Oké. Welke muziek wil je horen in de 4 uur middagboost? Roos is vandaag aan het werk met een licht katertje. Zit ook in de dierenhoek. Maar ze heeft wel een heel goed verzoek ook nog.
2: Hoi Kai, ik heb een druk weekend achter de rug. En ik heb nog een beetje een kater, maar ik moet vandaag werken. Ik kan wel een boost gebruiken van Orchard Road. Ja.
0: Is een kater het goede antwoord op het onderzoek misschien?
1: Een kater is niet het goede antwoord. Nee.
0: Oké, als je verder wilt denken, laat het even chambreren. Nog even een kleine tip van mijn zijde. Zoek het in de dierenhoek. Dat is eventjes goed. Later is weer nog het antwoord. En dit is Leo Sayer.

0: Joe en Archer Road. En ook Jan is toe aan een verzetje in de 4 uur middagboost.
1: Hey Kai, goedemiddag. Tjonge jonge, wat een dag, wat een dag.
0: Nou zeg.
1: Ik kan wel een 4 uur middagboost gebruiken. Zou je voor mij Katrina en de Waves met Walking on Sunshine willen draaien? Dat maakt onze dag weer helemaal

0: Walking on Sunshine. Je hoort de muziek van Phil Collins na het nieuws van 4:30. En dan kun je ook aanmelden voor de Alpha Battle natuurlijk na het nieuws. En let even goed op, want we spelen deze week een bijzondere versie van de Alpha Battle. Ik zal het je even uitleggen. Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 4:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
1: De Middagshow met Kai. Van 4 tot 7 bij Joe.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 800 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauze. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
18: Boost yourself.
19: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: 18 plus speelbewust.
12: Ja. Echt serieus?
22: Oh, wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
24: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: In de loop van de avond trekt het dicht met bewolking. Morgen 23 graden. En er trekken buien over het land met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Kortom, de tuin zetten, lekker binnen zetten. Dit is jou. En Phil Collins na het nieuws van 4:30. Jeroen.
2: Goedemiddag. Ik begin met nieuws over ouders. Die laten hun kind of kinderen niet meer bij iedereen logeren. Bij opa of oma of andere familie, dat is oké. Maar 3 op de 10 ouders laten hun kind liever niet naar vriendjes van sport of school gaan. Meldt RTL Nieuws. Ouders zijn bezorgder geworden door verschillende zedenzaken van de afgelopen tijd. Experts waarschuwen juist om niet te krampachtig te zijn.
3: Ik begrijp wel dat ouders daar wat voorzichtiger in zijn geworden. Maar het is ook, het is in die zin zonde voor de kinderen natuurlijk. Of althans, als ik zie hoe graag Guus, die is 4 jaar, die gaat net naar de basisschool. Als ik zie hoe graag die naar school dan gaat spelen bij vriendjes. Maar we gaan inderdaad wel bijvoorbeeld een eerste keer, als we die ouders niet kennen, gaan we wel even mee. En dan drinken we even wat en dan praten we even wat. Dat je de ouders ook kent. Mm-hmm. En dat het daar begint. Maar ik snap wel dat je daar iets voorzichtiger in bent geworden, ja.
2: Ja, het is bizar ook.
3: Ja, het zou niet nodig moeten zijn, hè, natuurlijk. Absoluut.
2: Ga door met een onvergetelijk moment voor een automobilist in Nijmegen. In negatieve zin. Tijdens het rijden vloog namelijk opeens zijn auto in brand. Begon met rook onder het motorkap en kort daarna al stond de wagen in lichte laaien. De bestuurder was op tijd uit zijn wagen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En onthoud deze datum of schrijf hem op. 20 juli aanstaande. Dan is het weer tijd voor heerlijk. Tijd
3: Nova.
2: Voor
3: Nova. Oh nee.
2: Oh, je wist hem al. B&D voor liefde. Het is ook deze zomer weer te zien bij RTL 4. Een nieuw seizoen, het zesde alweer vol eerste ontmoetingen, twijfels, ongemakkelijke stiltes. En wie weet, ook wat nieuwe liefdes. Maar sowieso op een ander tijdstip. Niet meer om 8:30, maar voortaan om 9:00.
3: Oh, oké. Okay. Ja, kijk, toch via Videoland. Dat maakt niet uit. Ja. Ik zit net eens even in mijn agenda te kijken. Dan begint onze zomervakantie.
2: Oh, dan?
3: Vanaf 20 juli hebben wij zomervakantie. Kunnen wij lekker kijken.
2: Deze serie dan?
3: Ja, 12 weken.
2: Oh, dus hoe lang hebben wij vakantie?
3: Tegen dat je de kerstboom in huis haalt, kun je nog iemand zien uitzwaaien in B&B voor liefde.
2: Hebben wij ook zo lang vakantie dan?
3: Ja, natuurlijk, dat nemen we op. Ah, dan kopen we wel uren. Dan gaan we dus even lekker voor zitten. En dan gaan we dat hele B&B gaan weer uitkijken.
2: Ik hoop wel dat het een leuk seizoen wordt. Vorig jaar vond ik het wat minder.
3: Ik hoop het ook. Het kan vallen of staan met de deelnemers. Daar heb je absoluut gelijk in. Er moeten er een paar van die mooie karakters in zitten. Mensen die ook niet te bang zijn om iets te zeggen. Dat moet er wel in zitten. Ja, absoluut. Ik ben heel erg benieuwd. 20 juli, hè, zei je.
2: 20 juli.
3: Schrijf hem op. Fantastisch. Deze week dubbel zoveel kans tijdens de Duo Alpha Battle om 1000 euro te winnen.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Leg je over 6 minuten uit hoe het werkt. En natuurlijk ook hoe je kan meespelen naar Supertramp en Phil Collins. You Can't Hurry Love.

0: Joe bij de beste uit de 70s, 80s en 90s. Supertramp en Give a Little Bit. Deze week is het een hele bijzondere week bij de Alpha Battle. Dat we elke middag om 16:45 spelen. We spelen namelijk de Duo Alpha Battle. Hey, zelf applaus halen. De naam zegt het al bij de Duo Alpha Battle. Je kan je opgeven als duo deze week. Dus dat is eventjes... Ja, kijk, soms zeggen ze wel eens... je moet een beetje uit je comfortzone treden. Nou, dat doe je hier echt wel mee. Dus we gaan eens eventjes een paar vragen die erover binnen zijn gekomen... even behandelen. Het geweten van de show, Jesse. Jij hebt dat reglement op schoten liggen. Even een paar vragen. Even de vak doornemen. Moeten we om en om antwoord geven... als wij als duo meespelen met de Alpha Battle?
1: Nee, want dat wordt allemaal heel rommelig. Wat er gaat gebeuren is dat we twee rondes gaan spelen... los van elkaar. Eentje om 16:45 zometeen en de andere helft van het duo om 16:45. Daarbij bouwen jullie allebei een score op. En heb je dan aan het einde van de week als duo bij elkaar opgeteld de hoogste score, dan win je.
0: Oké, dus als wij allebei 8 antwoorden geven, dan hebben we een score van 16.
1: Exact.
0: Oké. Krijgen we dezelfde letter?
1: Nee. Want dan zou de tweede helft van het duo zou helemaal kunnen voorbereiden, weet ik het allemaal. Allebei een aparte letter.
0: Daar beginnen we niet aan. Als ik als duo meespeel, moeten we dan op dezelfde plek zijn?
1: Nee, dat je mag al zitten, één in Limburg, ander in Groningen, weet ik veel wat. Zolang jullie maar allebei een telefoon hebben en kunnen opnemen, dan is het goed.
0: En als ik dan die hele hoge score heb aan het einde van de week en ik krijg die 1000 euro, moet ik die delen?
1: Nee.
0: Is dat 500 euro de neus?
1: Zeker niet, we hebben 2 keer 1000 euro.
0: Oh, fantastisch. En is dit nu voor altijd?
1: Alleen deze week.
0: Nou, kijk, heb je nog meer redenen nodig om je op te geven? Ik weet het niet. Zoek een leuk iemand. Misschien wel die collega waar je elke middag mee oefent op het werk. Of waarmee je naar huis rijdt. En dan hoor je dat tegen elkaar opgaan. En zijn jullie een hartstikke sterk team. Daar ben ik naar op zoek. Dus laat even weten in de app van Joe. Allebei jullie namen. Stuur allebei jullie namen in een bericht. Want over... 3,5 minuut. Spelen we de allereerste ronde van de Duo Alpha Battle. Eerst hier toontje lager bij Joe. Stiekem gedanst.

0: toontje lager bij Joe en stiekem gedanst. Michael Jackson over een paar minuutjes.
1: De Duo Alpha Battle.
0: Eerst de Duo Alpha Battle en we gaan spelen met Richard en Monique.
2: Hey, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hey. Hey. Nou, leuk. Ja, jullie zijn de allereerste ooit in de Duo Alpha Battle. Richard, wat vind je ervan?
2: Ja, spannend. Een uitdaging, maar wel, wel heel leuk.
0: Ja, leuk. Heel leuk. Monique, wat zijn jullie van elkaar?
3: Wij zijn al 100 jaar getrouwd en samen zo'n beetje.
0: En zo voelt het ook, Monique, of voelt het als 200?
3: Geen commentaar. Nee. We zijn een mooi setje met z'n tweeën.
0: Ach, goed zo, goed. En ik begrijp jullie weer heel graag meedoen met z'n tweeën, omdat jullie thuis altijd aan het ruzien zijn over wie er beter is bij de Alpha Battle.
2: Ja, dat klopt. En de ene keer die zei het, en de andere keer dan ben ik en die zegt, nou goed, deze keer had jij geluk.
3: Maar meestal is hij het.
0: Meestal is hij. Dus Richard is wel echt de sterkste speler van jullie twee, zeg je eerlijk, Monique. Oké. En wat is dan zo de gemiddelde score die je behaalt, Richard?
2: Nou, gemiddeld is toch wel 7, 8, soms ook wel eens 10. 10 ook wel eens. Maar ook wel eens dat je dan zeg maar een blackout hebt. Maar het is natuurlijk heel makkelijk altijd om te zeggen, hè, als je meeluistert, van ja, dat snap je toch wel welk woord het moet zijn. Ja. Maar ja, als je dan toch zelf meedoet, is denk ik toch een beetje anders dan dat je dan altijd op de achtergrond meeluistert.
0: Daar komt er een andere spanning bij kijken natuurlijk. Ja, en dan voel je ook echt de tijdsdruk. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou kijk, jullie gaan sowieso ieder een ronde spelen, Richard en Monique. De ene nu en de andere om 4:15. Hebben jullie bepaald wie er als eerste gaat spelen?
3: Ja, maar.
2: Ja,
0: Richard. Oké, oké.
2: Ja, want ik ben ook de oudste.
0: Ook de oudste, oké. Okay. En je hebt, als ik het goed begrijp, altijd de hoogste score. En dan kunnen we nog kijken wat Monique eventueel kan toevoegen. Moet ik het dan zo zien?
2: Maar liever niet, want dan moet ik het natuurlijk heel lang gaan horen, hoor. Als ik
3: Ga er maar niet van uit.
2: We gaan het allebei ons best doen.
0: Ja, jullie gaan allebei jullie best doen. Ja, absoluut, absoluut. Oké, Richard, dan gaan we spelen. De eerste ronde met jou. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Ja, en dan gaat Monique een tweede ronde spelen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Omdat je meespeelt krijg je sowieso een staatslot van staatsloterij bij deze.
2: Oh, fijn. Dankjewel.
0: En je mag gaan spelen met de letter P van Piet.
2: Oh jee. Goeie letter.
0: Klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, succes. Daar ga je. Ja. Een kledingstuk.
2: Pyjama.
0: Een gerecht.
2: Pizza.
0: Een kinderboek.
2: Pinocchio.
0: Een kruid.
2: Peper.
0: Een voorwerp.
2: Pollepel.
0: Een sport.
2: Polo.
0: Een sprookje.
2: Een sprookje. Pinocchio.
0: Een artiest.
2: Ja. Paolo Conto.
0: Een automerk.
2: Ferrari.
0: Ja, die was net buiten de tijd. Dan had je bijvoorbeeld Peugeot kunnen zeggen.
2: Peugeot natuurlijk, dit bedoel ik dus. Als je dat achtergrond bijluidt, dan is dat de Peugeot.
0: Ja, thuis zat iedereen te schreeuwen. Zeg dan Peugeot, man, Richard. Peugeot, met een P. Ik zie hier een hele mooie score opdoemen uit het rekenwerk van de jury. Beste Richard, je hebt 8 goede antwoorden.
3: Jongen!
0: Meteen even ook de felicitaties van Monique. Ja, Monique, we gaan kijken hoe jij het doet straks.
3: Ja, niet zo goed hoor.
0: Ga je even goed voorbereiden, Monique, mentaal?
3: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Oké, helemaal goed. Om 4:15 spelen we een tweede ronde van de Alpha Battle. De Duo Alpha Battle. En die scoren we bij elkaar opgeteld natuurlijk. En dan hebben we de score van de dag. Nu Michael Jackson bij Joe. Black or White.

0: hebben dus de duo Alpha Battle. Je mag je samen met iemand, vriend, collega, broer, zus, man, vrouw, maakt niet uit wie, opgeven om samen mee te spelen. We hadden net het eerste duo Richard en Monique. Richard heeft de eerste ronde gespeeld, scoorde 8 goede antwoorden, wat wel echt een hele hoge goede score is natuurlijk. De score van Monique wordt daar nog bij opgeteld. Tot om 16:45 spelen we haar ronde. Monique is zich waarschijnlijk lekker aan het voorbereiden. En dus spelen we die ronde na het nieuws van 17:00 met daarin Jeroen.
1: Onder andere breaking news in de tenniswereld en het WK voetbal. Dat moet nog gaan beginnen, maar de winnaar is nu al bekend.
0: En Bon Jovi hoor je ook over een paar minuten.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zacht zoete drop van kleine.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus,
19: geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
20: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen, live your dreams.
20: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
21: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
23: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
24: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
23: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
25: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
26: Sorry, het is WK.
25: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar 549 euro. Alleen bij Mediamarkt.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
29: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
30: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
29: Ja, voor maar 6,99.
31: Fans van voordeel.
29: Aldi.
1: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
29: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Dit is jouw.
0: Bon Jovi na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. Joodse organisaties stappen naar de rechter om rapper Kanye West alsnog de toegang tot Nederland te ontzeggen. Het kabinet zei eerder dat het juridisch niet kan. Kanye West deed in het verleden antisemitische en nazistische uitspraken. Hij staat dit weekend 2 keer in het Gelredome in Arnhem. Op de beruchte pornosite motherless.com is nog steeds kinderporno te vinden, blijkt uit onderzoek van NRC. Justitie haalde de site begin mei offline, maar die was ook snel weer terug. De site zei de boel te hebben aangepast, waardoor illegale content weg zou moeten zijn. Ga door met sport. 2 keer. Begin met tennis, want Serena Williams maakt haar comeback. De Amerikaanse tennisser speelde 4 jaar geleden haar laatste officiële wedstrijd. Williams is inmiddels 44 jaar en ze maakt haar comeback dit weekend al, tijdens het gasttoernooi van Queens. En daarna hoopt ze mee te doen aan Wimbledon. En ik sluit af met nog meer sport. Voetbal. Het WK-voetbal. Dat moet nog beginnen, maar de winnaar is nu al bekend. Althans, volgens Opta, dat altijd WK-voorspellingen doet. Spanje wordt dit jaar de wereldkampioen, zegt Opta. De kans dat Oranje wint is minder dan 4%. Lichtpuntje wel voor alle Oranje-fans. Opta zat er bij de vorige 2 edities qua winnaar naast. We worden dus wereldkampioen. Het weer dan nog van Weerplaatsen. Er zijn zonnige perioden bij 20 tot 23 graden. In het binnenland kan een enkel buitje vallen. Morgen meer en zwaardere buien. Mogelijk ook met onweer. Het wordt morgen 21 tot 24 graden.
0: Er staat dik 500 kilometer file in het hele land. Niet al te veel bijzonderheden, behalve een grote file die eruit springt. Dat is de A35 naar Almelo. Tussen Buren en Almelo-Zuid 8 kilometer file en 50 minuten vertraging.
6: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Yes. Nou, blij dat hij er weer is. Het duurde lang. Ja. Nu is hij er weer.
0: We zijn er.

de middagshow bij Joka hier. Goed dat je er bent. Je hoort Robbie Williams over een paar minuutjes met She is the One. Maar eerst nog even Jeroen.

0: we op te houden voor een soort van supercomputer die alles berekent. Lijkt ook alsof we nu in de jaren 60 zitten. Dat er een of andere megalomane grote computer is die dan iets heeft voorspeld. Dat we allemaal zitten. Oh, heeft een computer iets berekend en voorspeld? Oh, mijn hemel. Dat is maar dit gaan we natuurlijk weer de hele tijd krijgen.
1: Ja, dus
0: nu is het Opta en dan hebben we die Duitse econoom. Maar binnenkort zijn het weer ezels en die vreten dan uit een bak met vlag op. Ja, die vreten uit een bak met vlag op. En dan vreten de ezel uit de Spaanse vlag en zeggen: ja, zie je wel. Ezeltje piepliepoep, die heeft het voorspeld. Spanje gaat het winnen. Of dan hebben we weer een otter ergens liggen en die gooien we dan twee vissen toe. En dan op de pak. Die de vis van Nederland, zeggen we, ja, we gaan het worden. We gaan wereldkampioen worden, ja toch?
1: Zo is het wel vaak gegaan, ja.
0: Absoluut, want dan hebben we weer een octopus onder water. Oh, en een octopus Paul. En een octopus, ja, die zwemt dan naar een kasteeltje. En dat is dan een Italiaans kasteeltje. Zeggen, ja, het is bekend. Overal grote nieuwskoppen, het is bekend. Octopus Paul, die zegt, Italië gaat het worden.
1: FIFA zegt, oké, de wedstrijd hoeven we niet meer te spelen. Ja. Want we weten het al.
0: Ja, dat is toch altijd een hele wonderlijke wereld waar we in terechtkomen.
1: Maar ik vind het wel leuk, hoor. Het geeft wel wat.
0: Ja, het geeft een sfeertje, hè.
1: Bij mij is het al een beetje begonnen. Dat WK...
0: Ja, is dat begonnen?
1: Ik ben er al bijna klaar voor.
0: Heb je het sfeertje al helemaal te pakken?
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Zal ik eens met een van mijn kinderen kijken of ze kunnen voorspellen?
1: Dat is nou wel leuk.
0: En dan doe ik het met Siem. Die is 1 jaar, dus die weet van toeten nog blazen.
1: Ja.
0: En dan laat ik hem kruipen naar... Welke twee landen zullen we pakken? Zeg maar. Nederland natuurlijk.
1: Nederland en... Wil je echt een favoriet land? Of
0: ja,
1: een
0: favoriet
1: land. Duitsland.
0: En Duitsland. Oké, Nederland-Duitsland. Dat ga ik vanavond doen. Oh, als hij nog wakker is, bedenk me nu. En anders morgenochtend.
1: Ja.
0: Dan laat ik hem naar of iets van Nederland of iets van Duitsland kruipen. En dan gaan we zien wie er wint.
1: Nou, voor je het weet, als hij gelijk heeft uiteindelijk, Siem... dan gaat hij de wereld over, hè?
0: Ja, dan ga ik er...
1: Siem zei dit al.
0: Dan ga ik er de markt mee op. Dan gaan we geld verdienen. En dan, ja, absoluut. Zeker weten, zeker weten. Elke dag om 4:15 speel ik hier in de middagshow de Alpha Battle. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Deze week spelen we de Duo Alpha Battle. Je kunt je als duo opgeven en je speelt allebei apart van elkaar een ronde. De hoogste bij elkaar opgetelde score van de week wint 2 keer €1000. En iemand die zo gaat meespelen is Monique. Hallo Monique.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo. Je hebt het opgegeven samen met Richard, jouw man.
2: Ja, hij heeft jullie opgegeven.
0: Sorry hoor.
2: Jullie
0: speelden om... Richard speelde om 4:15 zijn ronde. Die gaf 8 goede antwoorden. En jullie wilden eigenlijk ook meespelen... omdat jullie een beetje ruzie hebben over wie er beter is bij de Alpha Battle. Ben je er klaar voor zometeen?
2: Eerlijk antwoord of een correct antwoord?
0: Een eerlijk?
2: Nee.
0: Nee? Brengt het de druk met zich mee nu er al 8 antwoorden liggen?
2: Ja, tuurlijk. Ja. Het is echt, het zou gewoon zo leuk zijn, weet je wel. Maar ja, in je spanning ga je vaak de mist in. Dus ik zie het wel.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, maar vooral, kijk, ik kan me voorstellen, de duo Alpha Battle, dat er een mooie score uitkomt, dat zal wel. Maar het is de persoonlijke vete die erachter zit, hè?
2: Aan de
0: eetkamertafel zometeen weer.
2: Juist, ja, precies. Nou, ik moest hem net al even troosten. Zo, ja, Peugeot natuurlijk, Porsche natuurlijk. Ja, ik zie, jongen, het kan, het is niet anders.
0: Nee, klopt. Ik vroeg hem net een automerk met een P en hij kwam er niet op. Inderdaad, ja, Peugeot. Monique, ga je nog heel even klaarmaken. Goed?
2: Ik doe het.
0: Oké. Bereid je voor over 4 minuten de 2.

0: She's the One. Streetlife over een paar minuutjes, want eerst spelen we de nieuwe ronde van
1: de Duo Alpha Battle.
0: Yes, en die gaan we dus spelen met Monique. Hallo Monique.
2: Yay, hallo.
0: Jij krijgt, omdat jij meespeelt, ook net als Richard natuurlijk een staatslot van Staatsloterij. Dus gefeliciteerd daar alvast mee.
2: Ja, superleuk, dankjewel.
0: En Richard heeft jullie opgegeven als duo. Jullie zijn beide al, zei je zelf, heel gelukkig 100 jaar getrouwd en een leuk stel.
3: Ja, gelukkig, ik ben getrouwd.
0: al dus Richard, daar ben ik me niet in. Jullie gaan proberen een zo goed mogelijke score bij elkaar te scoren natuurlijk. Want jullie scoren we bij elkaar opgeteld. En de hoogste wint aan het einde van de week ieder 1000 euro dus. Voor alle duidelijkheid. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Richard scoorde 8 goede antwoorden. Monique, welke richting denk jij dat je uitgaat?
2: Nou, ik denk dat ik blij mag hebben als ik 4 heb.
0: Nou ja, Monique, nee toch? Nee.
2: Oh, dat ik echt.
0: Ja?
2: Ik ga mijn best doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dat is heel erg goed. Ik ga even vragen aan jouw lieve man Richard of hij misschien nog een paar bemoedigende woorden voor jou heeft. Let op, daar komt hij.
3: Je kan het. Ik weet dat je het kan.
0: Fantastisch.
2: Oké, dankjewel, schat.
0: Dankjewel, ja. Je kan het. Kort maar krachtig. Vaak is dat niet meer dan nodig is. Oké, je krijgt 30 seconden de tijd, Monique. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt.
2: Oké.
0: Dat tellen we dan bij de score van Richard op, voor alle duidelijkheid.
2: Ja.
0: Je mag gaan spelen met de letter G van gratis.
2: Oké.
0: Ready?
2: Ja.
0: 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dankjewel.
0: Een jongensnaam.
2: Gerard.
0: Een kleur.
2: Groen.
0: Een vogel.
2: Gekko.
0: Een soort kaas.
2: Pas. Gurimeje, ik weet hoe je het uitspreekt.
0: Fruit.
2: Fruit, met een G?
0: Ja.
2: Kiwi.
0: Een eigenschap.
2: Gewoon te gek doen.
0: Een beroep.
2: Groenteman.
0: Een kledingmerk.
2: G-Star.
0: Een muziekinstrument.
2: Gitaar.
0: Een zangeres.
2: Gloria Gaynor,
0: maar ik moest even nadenken. Ja, hij was ook net buiten de tijd,
2: Monique. Ja, dat vermoedde
0: ik al. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Je bedoelt Gloria Gaynor natuurlijk. Ja. Eens even kijken, als vogel had je kunnen zeggen gans of gier.
2: Ja.
0: Geitenkaas had je kunnen zeggen bij...
2: Maar dat lust ik niet. Dus nee, daar denk ik dan niet aan.
0: Dat begrijp ik. Grapefruit bij fruit.
2: Ach, jezus.
0: En als eigenschap had je nog gezellig kunnen zeggen of zo. Nou, de score is bij elkaar opgeteld, beste Monique. Ik zie hier voor jou 5 goede antwoorden.
2: Oké. Mijn man heeft me gered.
0: Dat betekent voor jullie een totaalscore van 13 goede antwoorden. Ga zo,
2: Sorry, schat.
3: Sorry, je hebt je best gedaan, maar je best kan je nooit doen.
2: Ik ben beter in mijn werk, maar dan...
0: Het is echt liefde. Echt liefde wat je hoorde. Echt liefde. En natuurlijk zometeen weer de discussie aan tafel wie er beter is aan de Alpha Battle. Wil je meespelen als duo natuurlijk, met de Duo Alpha Battle deze week? Dan mag je de namen van jouw duo als bericht sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 4:15 weer een nieuwe ronde. Streetlife hoor je nu bij Joe.

0: Crusaders en Randy Crawford bij Joe en Streetlight. Nieuws van 6 komt eraan, Jeroen.
1: We hebben zo'n mooie periode achter de rug. Wat betreft het weer, veel zon, hoge temperaturen. Maar en alles komt een eind. De komende dagen worden absoluut niet best. Maar kan je ook vertellen zometeen wanneer het allemaal weer goed komt.
0: Oh, fijn. In aanloop daarnaartoe Summer of 69 over een paar minuten.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je. It's like
6: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
11: In de loop van de avond trekt het dicht met bewolking. Morgen 23 graden en er trekken buien over het land met kans op onweer. Hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Zet alles vast wat je hebt, want het komt eraan. Dit is Jan. En ook Bryan Adams hoor je zo na het nieuws van 5:30. Jeroen.
12: Ja, goedemiddag. Ik begin met de dodelijke aanrijding met een schoolbus en een trein in België. Vorige week was dat. Volgens de Vlaamse omroep VRT zouden begeleiders al eerder hebben geklaagd over de buschauffeur. Hij zou namelijk vaker roekeloos hebben gereden. Volgens hun zat de chauffeur tijdens het rijden vaak op zijn telefoon, reed hij regelmatig te hard en negeerde hij ook vaker spoorbomen. Dat laatste lijkt ook hier te zijn gebeurd. Begeleiders trokken al eerder aan de bel bij de school, bij het busbedrijf en bij de provincie, maar dus zonder resultaat.
13: Dan is het toch ongelooflijk dat zo'n man op zo'n bus kan blijven rijden? Dat snap je toch niet?
12: Ja, een van de mensen had gezegd van hij probeerde altijd de snelste te zijn. Dus als eerste weer terug te zijn, een van de begeleiders. Dus dat betekent ook dat je risico neemt en tussen de spoorbomen doorgaat. Het is een wedstrijd in zijn hoofd, maar wel met kinderen in je auto altijd. Ja, en met andere personen.
13: Het is toch te krankzinnig voor woorden. En als dat aan de bel wordt getrokken, heel vaak, dus en bij school en het busbedrijf en de provincie, ja, dan zoek je het ook steeds hoger op natuurlijk. Maar dat zo'n man dan bijvoorbeeld voor de zekerheid in ieder geval niet op non-actief wordt gezet. Dat ze zeggen van, we gaan eerst eens even kijken wat hier aan de hand is. Want hier komen zoveel klachten over binnen en dat risico gaan wij niet lopen.
12: Ja.
13: Dat is heel, heel wonderlijk dit. Echt raar.
12: Ga door met nieuws over de bekende advocaat Geert-Jan Knoops. Die heeft een voorwaardelijke schorsing gekregen van 4 weken. Volgens het tuchtcollege stuurde Knoops een cliënt in een zedenzaak torenhoge rekeningen zonder de kosten die hij had gemaakt duidelijk toe te lichten. En ook lichtte Knoops hem niet goed in over de gevolgen van het veranderen van zijn verklaring. Tot slot, het is weer voorbij. De periode met mooi en warm weer. Deze hele week krijgen we te maken met buien. Je zei het al even, Kai. Ja. De ene dag iets meer dan de andere. Na morgen dinsdag is het allemaal wat meer, zegt de heer Plaza.
14: Vooral op dinsdagmiddag kunnen die buien zeer intens uitpakken, met kans op veel regenwater in korte tijd. Hagel, onweer en misschien ook wel zware windstoten. Dat geldt morgenmiddag ook een code geel voor bijna heel het land.
12: Ja goed, de temperaturen liggen deze week wel rond de 20 graden. Maar. Zoals altijd, het komt allemaal weer goed.
14: Ja, vanaf volgende week krijgen we te maken met een forse weersverbetering. Een krachtig hoge drukgebied komt aan onze kant op. En dat zorgt dan voor droger en vooral ook zonniger weer. De temperatuur komt dan gemiddeld weer ruim boven de 20 graden uit.
13: Jippie-jij-jij. Maar en klopt het echt? Want ik heb afgelopen weekend namelijk, ik heb 3 keer mijn terras opgeruimd. Omdat er de dreiging was van regen en codes. En noem het allemaal maar op. En er was elke keer niks aan de hand. Ik kon elke keer de hele rotzooi weer naar buiten slepen. Want ik dacht, ja jongens, we gaan toch weer naar buiten. Het was zelfs op een bepaald moment was het zo. Ik zat op mijn tuinset. En ik dacht, ik ga eens even kijken naar de rest van de week. Wat gaat dit weer worden? Want dit is wel heerlijk. Zeg, ik doe mijn weer-app open. En ik schrik me helemaal tleplazen. Dus die zegt, er geldt vanaf nu code geel. Want het was, ik geloof dat het 5:30 was. En er stond in mijn app vanaf 4:45 tot de hele avond code geel. En ik kijk naar boven. En er was een strak blauwe lucht te zien. Ja, dat is toch heel raar?
2: Was dat vrijdag?
13: Nee, dat was gisteren.
2: Gisteren, oké.
13: Want toen werd er ook al regen voorspeld. En eigenlijk zaterdag ook dat het wat minder zou zijn. Nou, ik heb nog nooit zo warm gehad. Dus vandaar dat ik even, wil checken. Moet het terras nu echt naar binnen of kan ik het gewoon laten staan?
2: Nou, ik zou het nu naar binnen halen. En volgende week, want Weerplaza zegt het. En als Weerplaza het zegt, dan is het zo.
13: Ja.
2: Dan zou ik weer naar buiten halen.
13: Oké, dank u wel.
15: Dit is Joe met Kai Merks.

0: uit de 70s, 80s en 90s hier de gehele dag door Into the Groove. Het was een heerlijk weekend qua zon. Maar ook het weekend van de marathons leek wel. In veel steden werden er marathons gelopen. In Groningen, Utrecht en Amersfoort. Niet geheel zonder risico, want waar jij waarschijnlijk lekker met je biertje op het terras zat, was het voor het lopen van een marathon echt wel heel erg warm. Sterker nog, de meest ideale temperatuur om een marathon te lopen is, blijkt, wist ik ook niet, 8 graden.
1: Zo, dat is een leuk feitje.
0: En gisteren was de temperatuur ongeveer 3 keer dat getal. Koen en Sander hoor je hier elke ochtend op Joe met de Koen en Sander Show. En ze belden met Klaas Boomsma, broer van en fanatiek hardloper en hardloopcoach ook. En Sander die stelde hem een terechte vraag.
2: Is het wel verantwoord om die loop te lopen of die loop te laten doorgaan op dagen als gisteren?
3: Ja, nou, ik vind nog steeds, mensen kunnen beter wel lopen dan niet lopen. Het probleem in Nederland is eerder dat er te weinig mensen sporten dan te veel. Maar het is wel heel belangrijk dat die mensen zelf aan goede voorbereiding en verwachtingsmanagement vooral doen. Kijk, ik zelf zit, dat is wel lichtelijk obsessief, maar zodra van 2 weken voor allerlei evenementen heb ik zit ik op de temperatuur te letten. Hoe hard gaat het waaien en wat is de temperatuur? Om te weten of je daarvoor een PR kunt gaan of dat je voor je gezondheid moet kiezen.
0: Ja, maar ik denk ook dat ze er ook heel veel mensen niet doen. Kijk, deze Klaas Boomsma is natuurlijk echt een getraind loper. Ik hoorde ook ergens vandaag de vraag opgooien van ja, moet je eind mei wel marathons organiseren? Je kunt er natuurlijk ook een beetje helpen door dat veel eerder te doen. Niet iedereen is daar zo obsessief mee bezig. Het geweten van de show, Jesse, hallo.
4: Hallo.
0: Jij was daar ook niet obsessief mee bezig.
4: Nee, zeker niet.
0: Toch een marathon gelopen.
4: Een halve.
0: Nou, dat vind ik nog knap hoor. Ik heb het niet gedaan.
4: Nee. Ja, die van Utrecht heb ik gisteren gelopen.
0: Ja. Heb je ook weken van tevoren alles in de gaten gehouden?
4: Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, op de ochtend zelf dacht ik dat het bewolkt zou zijn. Ja. En toen in één keer ging vol de zon schijnen. Ja. En werd het bloedheet.
0: Ja.
4: Ik ga dit echt nooit meer doen.
0: En wat waren jouw voorbereidingen?
4: Ja, gewoon een beetje lopen. Ik heb, nou ja, ook niet heel goed. Ik heb een paar keer gelopen, dan vaak tot 10 kilometer. En ik heb 1 keer heb ik wel 16 gelopen. Dat was wel op een loopband, maar toch.
0: Ja, goed. Heel veel mensen naar Maren. Maar toch, je hebt hem uitgelopen uiteindelijk, toch? Wat was je tijd?
4: Ja, 2:15. Dat was wel langzaam. Maar tijd deed me niet zoveel. Ik wilde gewoon leefd over die finish komen. Dat was mijn doel.
0: Dat snap ik. Nee, maar daarom denk ik ook, organiseer die marathons niet eind mei. Want er is natuurlijk vaak al echt 25 tegen de 30 graden. Doe dat lekker eerder in het jaar.
4: Ja, maar als het vorige week was, was het nog erger geweest.
0: Ja, ik zeg ook niet dat het iets te maken heeft met jouw resultaat of dat gaat helpen. Maar in ieder geval.
4: Nou, ik kan je vertellen, ik ga dit van mijn leven niet meer doen hoor. Nooit maar meer.
0: Voor de gezondheid wel, denk ik, van vele mensen. Dat ja. Net even iets. Maar goed. Wel goed gedaan hoor, knap.
4: Ja, bedankt.
0: Absoluut.
4: En mag je niet ervan, hè? Ik ga het nog 1 keer zeggen, ik ga dit nooit meer doen.
0: En hij loopt ook de hele dag al met zijn medaille over onder ja, onze nek. Helemaal trots.
4: Moet je een keertje om?
0: Ja, goed. Nou ja, ik weet het niet. Ik voel me toch bezwaard. Ik heb er niks voor gedaan.
4: Precies, mocht ook niet.
0: Hou maar lekker om. Het onderzoek van vandaag eventjes, Jesse.
4: Ja, het onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt bij dierentuinverzorgers.
0: Ja, welk dier is dat nou toch zo? Wat is nou zo'n levensgevaarlijk dier? En als je een antwoord in je hoofd hebt, bedenk daar in ieder geval ook even een reden bij. Dat is wel leuk om te weten ook. Uit onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers. Zo even wat antwoorden naar Fornan Blanc en dit zijn Doobie Brothers.

0: Oh, Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers.
0: Welk dier zou dat kunnen zijn? Al even wat antwoorden. Ik zal die van mij even in de groep gooien. Ik denk misschien een pinguïn. Ja, kijk, ik denk een pinguïn. Ze zien er natuurlijk ontzettend schattig uit en het waggelt lief. Maar oh wee, als ze de klauwtjes openzetten of als het snaveltje een gangetje laten gaan, dan kunnen het vreedzame beesten zijn. De kwek staat niet stil en onhandig.
1: Dat is niet goed.
0: Oh.
1: Nee, het is geen pinguïn.
2: Ik denk een olifant. Denk gelijk aan de Rolo-reclame van vroeger. Oh, ja. Denk goed wat je met je laatste Rolo doet.
0: Ja.
2: Want ijzeren geheugen, die olifant.
0: IJzeren geheugen. En dan, voor je het weet, krijg je zo klap met die slurf in je gezicht.
2: Mm-hmm.
0: De olifant.
1: Het is ook geen olifant.
0: Ook geen olifant. Die kunnen we allebei al... Ik wil zeggen afschieten, maar dat is in het geval van dieren is dat niet zo. Niet zo vrienden. Die kunnen we afstrepen, deze antwoorden. Laat ik het zo zeggen. Uit onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers. Het antwoord hoor je na het nieuws van 6 uur en ook muziek van Tina Turner. Hoi zo!
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag... niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Schat, je hoeft niet te huilen.
12: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
13: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
12: Dat lucht op.
14: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
15: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja?
24: Serieus?
23: Oh,
24: wat een geld.
25: 18.000, godverdikke me.
26: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
27: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus, speelbewust.
27: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
29: Jongens, eten!
30: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
31: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
32: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
33: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is Tina Turner na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedenavond. Er is een nieuwe slaapplek voor asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. De komende 3 nachten worden ze opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. In een sporthal is daar plek voor 150 mensen. Afgelopen dagen werden tientallen vluchtelingen nog tijdelijk opgevangen in Warffum. Een 28-jarige man die vorige week een bommelding deed in Den Haag blijft 14 dagen langer in voorarrest. De Hagenaar liep afgelopen donderdag het stadhuis in Den Haag binnen en zei tegen de beveiliging dat hij een bom in zijn rug had. Daarna werden het stadhuis en omliggende gebouwen en straten ontruimd. De wet is een rugzak overigens geen bom aangetroffen. Er was wel een knal op Malta en een stevige ook. Er was daar een zware ontploffing bij een vuurwerkfabriek. Op beelden is te zien dat gebouwen op het eiland stonden te trillen en dat ruiten sneuvelden. Bij de ontploffing zijn 2 mensen lichtgewond geraakt, 2 boeren. Ze werkten op het land in de buurt van de fabriek. En sport, tennis, Serena Williams maakt haar comeback. Ze speelde 4 jaar geleden haar laatste officiële wedstrijd. Ze is inmiddels 44 jaar en ze maakt haar comeback dit weekend al tijdens het gasttoernooi van Queens. Daarna hoopt ze mee te doen aan Wimbledon. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond droog en zonnig. Morgen meer en vooral zware buien. Mogelijk met onweer allemaal in de loop van de dag. Het wordt morgen 21 tot 24 graden.
0: Het begint inmiddels weer rustiger te worden na een tamelijk rustige avondspits. File met de meeste vertraging is de A4 in de richting van Den Haag. Tussen Zoetwoude de Rijndijk en Prins Klausplein. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging.
34: Dit is Joe met Kai Merks.
0: We nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoekje mee. Dat kan over van alles en nog wat gaan. Dat zit deze keer in de huisdierenhoek, het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat dit dier, niet per se een huisdier, de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers.
0: Juist, welk dier zou dat kunnen zijn? Jannie heeft haar antwoord al ingesproken via de app van Joe.
35: Nou, ik denk een nijlpaard, want die wappert met zijn kleine staartje al die stront in de rondte.
0: Oh.
35: Nou, je zal het maar in je oog krijgen.
0: Okay.
35: Dan ben je een mooie pineut,
0: nou,
35: of niet?
0: Nou, zeker weten. Is het een nijlpaard?
1: Nee, het is geen nijlpaard.
0: Oké. Okay. Antwoord over

0: nemen. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat dit dier de meeste ongelukken veroorzaakt met dierentuinverzorgers.
0: En er zijn al heel wat dieren de revue gepasseerd. Zo is al gezegd pinguïn, olifant en nijlpaard. Van nijlpaard wordt natuurlijk gezegd dat het de gevaarlijkste dieren ter wereld zijn. Dat is allemaal niet goed in dit geval. Masha zegt via de app van Joe, konijnen, want die bijten graag.
1: Nee, het zijn geen konijnen.
0: Wilco.
2: Papegaaien die staan vrij op een stokje en die worden wel eens gevoerd of geaaid en dat willen ze niet. En dan happen ze naar je.
0: Hap, hap, hap. Dat levert veel ongelukken op.
1: Nee, niet goed.
0: Jolanda zegt krokodillen, daar kom je niet levend vandaan.
1: Ook niet.
0: Jeroen denkt een stinkdier, die laat bij bedreiging een poepie ruiken.
1: Nee, ook niet goed.
0: Nou, spuit hij een soort van gas of zo, is dat wel een soort van, ik weet niet wat het is.
3: Ja, dat denk ik een flinke scheet.
0: Of een flinke scheet, ja.
3: Sowieso. Ik heb geen idee.
0: Ja, net als bij de mensen. Ricardo.
4: Ik zat te denken aan een ringstaartmaakje. Die zijn zo lekker dom en druk en onhandig.
0: Oh, zo. Kijk eens. Tot hiertoe de vooroordelen over de ringstaart. Maakje?
1: Ja.
0: Was het?
1: Ja.
0: Is het goed?
1: Nee, het is geen ringstaartmaakje ook.
0: Angela, een hengst. Die kunnen erg stijgeren.
1: Nee.
0: Chris.
5: Een lama. Dit spuugt iedereen onder.
0: Een lama.
1: Nee, ook niet goed.
0: Arie.
6: Ik denk dat apen de meest verantwoordelijk veroorzaken, omdat die banaanschillen voor te gooien van de verzorgers.
0: Arie, nee, apen bedoel ik.
1: Nee,
0: even niet bij me, even uit. Hans.
7: Ik denk een kanarie.
0: Kanaries.
1: Nee, ook geen kanarie.
0: En Mark, die denkt een adder, omdat hij vaak onder het gras zit.
1: Nee, ook niet.
0: Zegt hij zelf, ik zit er voor niks tussen. Oké, wat is het antwoord dan wel?
1: Ja, het dier in de dierentuin dat voor de meeste ongelukken zorgt met de verzorgers. Dat is een zebra.
0: Oh, een zebra.
1: Ja, een zebra. En precies jullie reactie eigenlijk, dat is ook precies waarom die dieren vaak gevaarlijker zijn. Want ze worden heel vaak onderschat en ze zijn ook best wel onvoorspelbaar. Want hoewel ze op paarden lijken, zijn zebra's veel wilder van aard eigenlijk. Dus al eeuwenlang wordt er geprobeerd om zebra's tam te maken, maar dat lukt niet echt. En ze kunnen heel flink bijten en ze kunnen vooral ook enorm trappen. Zelfs sterk genoeg om een leeuw te doden.
0: En doen we dan wel goed genoeg onze best? Want we krijgen toch elke diersoort een beetje onder de duim, behalve de zebra.
1: De zebra wil niet.
0: De zebra wil niet.
1: Nee.
0: Nee, die trekt echt een streep daar.

0: onderzoek kunnen we afstrepen. Onderzoekje van morgen alvast.
1: Uit onderzoek blijkt dit voor 1 op de 4 mensen een enorme angst te zijn.
0: Oké, voor maar 1 op de 4 mensen. Ja, hier kan weer zoveel in zitten. Kookpotten.
1: Wat? Kookpotten? Nee.
0: Ja, weet ik veel. Nee, oké.
2: Kan weer heel veel zijn.
0: Zebra's.
1: Ook geen zebra's.
0: Oké. Moet ook afstrepen. Nou goed. Maar het antwoord wel eens hoor je morgen aan.

0: en Life is Life bij Joe. Het is een hele speciale week, want we spelen deze week hier in de middagshow
1: de duo Alpha Battle.
0: Yes! Dus hoe gaat dat in zijn werk? Je geeft je op als duo en je speelt allebei een losse ronde van de Alpha Battle, waarbij je dus een letter krijgt en 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Het duo dat bij elkaar opgeteld de hoogste score van de week pakt, wint 2 keer €1000. Voor ieder 1000 euro. Vandaag waren daar Richard en Monique. En ik heb van ze genoten. Ze mochten spits afbijten. Richard speelde de eerste ronde om 16:45. Dat ging hem goed af, want hij wist 8 goede antwoorden te scoren. En om 16:45 was het de beurt aan Monique, zijn wederhelft. En ze zei zelf al op voorhand: ja, ik ben niet zo goed als Richard, hoor. Dat bleek ook wel een klein beetje. Een zangeres!
2: Gloria Gaynor, kut.
0: Nee,
2: Gloria Gaynor, maar ik moest even nadenken.
0: Ja, hij was ook net buiten de tijd,
2: Monique. Ja, dat is mijn moeder.
0: Maar ik begrijp wat je bedoelt. Je bedoelt Gloria Gaynor natuurlijk. De score is bij elkaar opgeteld, beste Monique. Ik zie hier voor jou 5 goede antwoorden.
2: Nou, oké. Maar man heeft me gered.
0: Dat betekent voor jullie een totaalscore van 13 goede antwoorden. Ga zo
2: Sorry, schat. Sorry.
3: Sorry, je hebt je best gedaan. Maar je best kan je nooit doen.
0: Dat is lief. Dus geen ruzie thuis vanavond. Dat is fijn. Richard en Monique staan nu bovenaan het klassement met een totaalscore van 13 goede antwoorden. En morgen spelen we uiteraard weer de duo Alpha Battle. Dus denk jij, ik weet met wie ik dit wil en ga spelen. Zorg dan even dat je morgen weer rond

0: Queen by Joe, Bicycle Race. Na het nieuws van 6:30 draai ik een nummer waar blaasinstrumenten in zitten. Ik ga een kleine hint geven, want het nummer is eigenlijk exact het tegenovergestelde van dit.
1: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupemeloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 bij Burger King.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toilet Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Helemaal los bij Ethos.
11: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
0: Peugeot. In de loop van de avond trekt het dicht met bewolking. Morgen 23 graden en er trekken buien over het land met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Kortom, laars aan. Dit is jou. Nieuws van 7, Jeroen.
16: Goedenavond. Er zijn zorgen over een alternatieve behandeling tegen allerlei gezondheidsklachten. De methode heet wet cupping. Daarbij worden sneetjes in de huid gemaakt en daarna bloed uit je lichaam gezogen. De inspectie waarschuwt dat aanbieders vaak geen artsen zijn en dat je door die sneetjes infecties kan oplopen. Door naar het WK, door naar Memphis Depay. Die zegt dat de Oranje fans zich geen zorgen hoeven te maken over hem. Hij is fit voor het WK. In een interview met het AD zegt hij dat hij zich prima voelt, ondanks dat hij de afgelopen maanden door een hamstringblessure maar weinig heeft gespeeld. Ik moet nu op de trainingen laten zien hoe ik me voel. Aldus Memphis. En tot slot gaan we naar Sydney. Daar heeft een 21-jarige student een concert gered. 2500 bezoekers merkten dat de pauze van de voorstelling, La La Land, opvallend lang duurde. De pianist bleek in die pauze ziek te zijn geworden en kon niet meer optreden. En toen kwam de vraag aan de zaal van de orkestleider.
0: Sorry, ik heb dit allemaal niet.
16: Kom nu mee.
0: Ja, excuus.
16: Oh ja, dat kan je. Wacht, stop.
0: La La Land.
16: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Daar kunnen we niks aan doen. Jelle, die dit allemaal gemonteerd heeft, die kan namelijk wel mij helpen. Maar die kan niet quotejes, zoals dat heet, of audio.
3: Ja.
16: Kan hij namelijk niet, zeg maar, in het systeem zetten. Oh, dat kan ik wel. Dat gaan we nu doen. Maar dat is. Dat moet je verdienen. Ik snap dat ook wel.
3: Ja, we laten niet iedereen zomaar in ons systeem. Natuurlijk.
16: Nee, dat is het einde ook. Even kijken of ik dat goed.
3: Dus als jij. Ik heb hier nu deze.
16: Ik heb daar een goede. Even een sound heb ik al, dan komt nu die andere. En, ja. Nee, maar dat moet je verdienen.
3: Nee, dat moet je verdienen. Ja. Want hij zit nu ook te lachen. Maar dat is precies de reden waarom we dat niet vertrouwen. Dat heeft altijd zo
16: raar. Ja, dan mag volgende week weer terug. Dan krijg je een nieuwe kans.
3: Ja. Kijk, we kunnen het nu.
16: Heb je het gevonden?
3: Ja, ik heb het gevonden. Ik heb alles.
16: Ik begin gewoon even opnieuw.
3: Ja, begin jij.
16: Even kort opnieuw. We gaan dus naar Sydney. Daar heeft een 21-jarige student een concert gered. Er waren 2500 bezoekers. Die met. Nou, die pauze duurt wel heel lang. Het concert was La La Land. De muziek daarvan. Heel de filmtrack werd nagespeeld. De pianist bleek ziek. In de pauze is hij ziek geworden, kon niet meer optreden. En toen vroeg de orkestleider het volgende aan de zaal.
12: Anybody like an amazing sight reader? You can sight read? Sight read? Okay. You want to join us?
16: Ja. Spanning in de zaal, wat er werd gevraagd. Kan iemand noten lezen en wil deze persoon even invallen? Dat kon. De 21-jarige Sterling kende het stuk, bood zich aan en zijn bijdrage, luister goed, heel goed, was onvergetelijk.

0: pianist.
1: Een pianist, hier hoor hem eens.
0: Ja, dit is de toetsen.
1: Dus, nou goed.
0: Ja, maar dit vergeet hij nooit meer.
1: Nee, dit is voor hem natuurlijk een fantastische een ervaring om nooit te vergeten.
0: Nee, maar hij moet zijn plek ook nog verdienen, blijkbaar. Net zoals Jelle bij ons.
1: Absoluut.
0: Hij zat achter die piano, maar je bent niet te horen.
1: En wij gaan dit ook nooit meer vergeten. Maar ik heb liever dat we het zo doen, dat we Jelle toegang geven tot het systeem. En dan gaan we
2: dit. Dit is Joe met Kai Merckx.
1: Ik vond dit goed hoor, dankjewel.
0: Dank je.
1: Absoluut. Volgende keer doen we het gewoon weer zo.
0: Zeker.
1: Dank je, stel ik voor. Ja. En dit is Pat Benatar. Oh, wacht, die heb ik helemaal niet.
0: Wacht even, ik zit hem er even in.
1: Zet jij hem even in? Love is a Battlefield. Wil jij hem er even in zetten?
0: Ja, wacht eventjes.
1: Zet je hem er
0: even in? Dat zou Jelle dat doen.
1: Ja, maar Jelle die heeft helemaal geen... Laat Jelle maar voor wat het is vandaag.
0: Ja, hij staat er nu in.
1: Heb je hem?
0: Ja.
1: Ja, ik heb hem. Super, dankjewel. Zet jij alvast de stumbling in erin, dan draai ik die zo even.
0: Dat zou Jelle doen.
1: Ik heb het ook aan Jelle gevraagd, maar hij...

0: Chris Norman, Stussy Quattro bij Joe en Stumbling In. Als er iets is waar ik gek op ben, dan is het muziek met blazers. En daarom creëer ik hier elke dag iets na 6:30 even een hoekje om de blaasinstrument in het zonnetje te zetten. En ik moest aan dit nummer terugdenken, omdat ik ineens, ik weet niet meer hoe ik daarbij kwam, maar ik dacht ineens, ik heb dit muzikaal gegeven, zeg maar. Ik heb dat gezien tijdens The Night of the Proms. En dat is al eventjes geleden, volgens mij was dat 2007. Dat zou dan bijna 20 jaar geleden zijn. Maar daar heb ik deze artiest gezien. Dat is Kid Creole and the Coconut. En dan blijven we ook nog even in de zomerse sferen. Want er is ellende onderweg, Jeroen, begrijp ik.
1: Ja, ik zal vanavond even genieten. Vanavond is het droog, op de meeste plekken ook zonnig. Maar vanaf morgen, ja, buien, behoorlijk zware buien morgen ook. Mogelijk met onweer, temperatuur is oké. Maar de rest van de week is het niks.
0: Het is niks. Dus deze week moeten we eigenlijk qua weer, kunnen we het wel vergeten eigenlijk. Deze week zit ook verbetering aan te komen.
1: Volgende week. Alles weer goed.
0: Dus je moet maar zien, deze week is eigenlijk lekker een buitje. Een buitje voor het stof en voor het gras en voor de plantjes. Zo moeten we het maar eventjes doen. En dus nog even zomers met

0: zo. George Michael bij Joe en Father Figure. Jos Echink.
1: Hi. Ja, hallo.
0: Jij kan als geen ander uitleggen wat er zo meteen gaat gebeuren.
1: Nou, we gaan in 1 minuut Minute to Minute spelen met een kandidaat die gaat kiezen voor jou of mij. En wij omschrijven 5 begrippen. Heb je ze alle 5 goed in 1 minuut, win je het jouw prijspakket.
0: En daar zitten me toch fantastische
1: niet
0: spulletjes in.
1: Normaal.
0: Het is ongelooflijk. En degene die mee gaat spelen vandaag is Stefan.
2: Hallo.
0: Hallo, Stefan.
2: Hoi, ja. Steenpiraat uit Meidrecht.
0: Pardon?
2: Leuk dat je er bent, Ellen.
0: Ja, leuk dat je er bent, Stefan. Ja. Wat zijn nou, Steef Piraat?
2: Ja, nou ja, vroeger had ik een sperrip bedrijf, het heet een sperrip piraat. Dus iedereen doet maar altijd Steef de Piraat.
0: Steef de Piraat, ach, vandaar, vanwege het sperrip verleden dat je hebt. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, leuk, Steef de Piraat. Leuk dat je mee gaat spelen zometeen met Minute to Minute om 7:10. De vraag is natuurlijk, de hamvraag om je vleestermen te blijven. En met wie wil je spelen, met Jos of met mij?
2: Ik wou dit keer met Jos doen, want Kei wordt heel vaak gekozen.
0: Ah, ja, wordt ook een beetje saai. Ja, ja, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Nou, dan mag je zo spelen met Jos. Die gaat zichzelf helemaal klaarmaken om 7:10 na het nieuws. En Easy Lover hoor je ook over een paar minuten.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon.
17: Een douche die je bijblijft? Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
20: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Dit is jouw. Het is 1 minuut over 7. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
23: Ik ben Frits Emmelkamp. Goedenavond. De gemeente Borgerodoorn schiet opnieuw het COA te hulp. De gemeente biedt opvang aan 150 asielzoekers voor wie geen plek meer is in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA heeft al weken te weinig opvangplekken. Vorige week moesten asielzoekers zelfs buiten slapen. Reddingswerkers in Laos gaan een nieuwe poging doen om twee vermiste goudzoekers te redden uit een ondergelopen grot. Eerder werden al 5 andere goudzoekers uit de grot gered. Het is niet duidelijk of de laatste 2 goudzoekers überhaupt nog in leven zijn. Ze zitten al bijna 2 weken vast in de grot. Een wandelaar in Limburg heeft dit weekend 29 gedumpte konijnen gevonden. 11 volwassen konijnen, 15 jonkies en 3 pasgeboren konijnen. De dierenambulance meldt dat de konijnen er slecht aan toe waren. 4 zijn er inmiddels al overleden. 1 konijn bleek zwanger en heeft nog eens 8 jonkies gekregen. Waar de konijnen vandaan komen is niet duidelijk. En oranjespits Memphis Depay is klaar voor het WK. Hij zegt op het trainingskamp in Zeist dat niemand zich hoeft af te vragen of hij zo'n WK wel aan kan. De afgelopen maanden heeft Depay door een blessure maar weinig gespeeld. Maar hij heeft hard getraind om fit te worden en is door Ronald Koeman gewoon weer opgeroepen. En dan het weer op Q-Music. Vanavond blijft het zonnig en het koelt niet echt af. Het blijft zo'n 14 graden. In de ochtend lokaal een bui regen. Daarna droog en volop zon. Het wordt morgen zo'n 19 tot 23 graden. Maar in de middag is er wel kans op stevige regen- en onweersbuien.
1: Dan jouw verkeer van Flitsmeister. Er staat nog 1 file langer dan een kwartier in Nederland. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Industrieterrein Avelingen en Nieuwdijk. Daar heb je een kwartier vertraging.
24: Dit is Joe met Jos Egging.
1: Ja, pak Stefan zometeen de eerste winst van de week. Je hoort het zo in Minute to Win It. Hij speelt met mij na UB40 en Phil Collins.

0: UB40 bij Joe, Where Did I Go Wrong? Het is 7:10. Goedenavond, Kai.
1: Hallo, Jos.
2: Hallo, hallo.
3: I minute to win it.
0: Ja, ik ben een beetje bang, maar volgens mij moeten we het maar gewoon gaan doen, hè?
1: Ben je een beetje bang?
0: Ja, ja, want we hebben te maken met Steve Piraat, toch?
4: Ja, hoeft niet bang te zijn, hoor.
0: Oh, gelukkig. Neem ons nog heel even mee in jouw verleden, want mensen op straat herkennen...

0: absoluut.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja.
1: Leuk dat ik hem mee mag doen.
0: Nee, absoluut. Je hebt gekozen om met Jos te spelen vanavond. Krijgen 1 minuut. Binnen die minuut moeten 5 begrippen geraden worden. Heb je ze alle 5 goed, dan win je jouw prijzenpakket. Zo simpel is het.
2: Nou.
0: Ik ga aftellen, dan komt hij. 3, 2, 1, start.
2: Oké, Stefan, dit is het eerste. Dit is een schijfje uit de Zero's. Daar keek je films op, moest je een ding stoppen en dan ging je draaien.
1: DVD?
2: Yes! Dit drink je 's ochtends om even wakker te worden. En ja hoor. Dit rol je op, gebruik je in de... oh nee, dat mag niet zeggen natuurlijk. Dit gebruik je om plantenwater te geven. En je kunt er ook mee sproeien en zo. Hij is heel lang.
1: Opspuit, gieten.
2: Nou ja, je kunt hem ook oprollen. Zo'n ding, zo heel lang. Ja hoor, ja, tuurlijk, ja. Dit doe je dan in de koffie. Ja, koffie is al gezegd, dus dit doe je in de koffie om het wat zoeter te maken.
1: Zoetjes, melk, suiker.
2: Ja hoor, suiker, heel goed. En de laatste is Stefan voor het Joe prijzenpakket. Dit stop je in je telefoon om ervoor te zorgen dat de batterij weer vol is.
1: Ja, de oplader.
2: Ja, natuurlijk. Nou, ging dit even smooth of niet?
0: Het ging heel smooth. Helemaal rustig en kalm aan en er was tijd genoeg.
2: Super.
1: Ja. Oh, nou, hartstikke leuk.
2: Stefan van harte, je wint het Joe prijspakket.
1: Oh, nou, ben ik blij mee.
0: Dat valt nog een beetje, maar het is natuurlijk wel gekomen.
2: Wat zei je, Stefan?
1: Mag ik de groetjes doen aan iedereen in mijn rug?
0: Nou, bij deze.
2: Ja hoor. Gedaan. Mooie avond. Dag Stefan.
1: Heb ik nog een plaatje aanvragen?
2: Ja, dat wordt Jolien van Dolly Parton.

De 70s, 80s en 90s. Ja, en vanavond en vannacht is het over. Dan trekt het dicht met bewolking. Later in de nacht een bui met regen. Morgen 23 graden, maar fikse buien. Kans op hagel, windstoten, veel regen in korte tijd. En ja, voor bijna het hele land is code geel afgegeven vanwege stevige onweersbuien. En ik zag op de Instagram van Buienradar een mooie animatie die laat zien hoeveel regen er gaat vallen deze week. We eindigen op 36 mm. Goedemiddag.

0: And every time I think of you bij Joe. Hey, goedenavond. Het is maandagavond, fijn dat je er bent. Ik hoop dat je een beetje een goede dag hebt gehad vandaag. En dat er een beetje muziek in je dag heeft gezeten. Want ja, soms zit er muziek in alledaagse dingen. Hè? Zo zie ik regelmatig filmpjes voorbij komen van mensen die hele hits ontdekken in het deuntje van de wasmachine. En ook als je dit nummer hebt gehoord, wat ik zo ga draaien, Dietje op Joe, dan kun je het ook nooit meer niet horen. Klopt toch? Ook Simply Red, hoor je zo.
1: Hey, Kai hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie woon jij in duo?
2: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land... Suzuki. Serious about fun.
7: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent. FOMAR, voordeelmarkt.
6: FOMAR, voordeelmarkt. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Voor elke verfklus, Kip Wasitec tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 365 euro per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
2: Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, goed nieuws. Nederland is filevrij, dus doorrijden maar met de muziek van Joe. Simply Red zometeen na Toto Africa.

te zijn als de rest. Dat doet de rest al voor je. Ja, misschien heb jij dat ook wel, zo'n appje dat elke dag een quote op de achtergrond van je telefoon zet. Nou, deze las ik vanochtend als eerste. En ook de artiesten van Jody kunnen er wat van die quotes. George Michael zegt bijvoorbeeld: je vindt pas rust als je luistert naar je hart. Of Freddie Mercury zegt: je kunt alles zijn wat je wil, als je durft te worden wie je wil zijn. Nou, valt allemaal mooi samen met de start van de Pride maand, de hele maand juni. Je denkt misschien alleen aan die grote botenoptocht in Amsterdam deze zomer. Maar deze maand kun je ook al naar bijvoorbeeld Pride Utrecht op 6 juni. Of Pride Bonaire, als je het lekker tropisch wil doen, 13 juni. En Ricky Martin, ook een grote ambassadeur van Pride, die viert het in Europa dit jaar. Hij is bezig met zijn Europese tour. Je hoort Maria zo bij Joe. Ja, en dan de Bee Gees, hè. Hun liedjes gaan nooit over hokjes, niet over man of vrouw, maar over verlangen en liefde. En misschien voelen ze daarom nog steeds wel van iedereen. Dit is How Deep Is Your Love bij Joe.

Ricky Martin en Un, Dos, Tres, Maria. Je bent bij Joe, de beste uit de 70s, 80s en 90s. En in de Joe-app de gebruikelijke maandagblues die langskomt. Want Jeroen die app dat hij een typische baaldag heeft. Hij stond in de file vandaag, maar wel vooraan, omdat zijn auto stil viel. Sorry nog voor de mensen achter hem. En Charmaine zou vanavond koken voor haar en een vriend. Maar nadat alles aanbrandde, had ze er geen zin meer in en heeft ze pizza besteld, ja. Goed, wij zijn er voor je. Hier bij Joe, You to Me Are Everything. Dit is Real Thing.

0: Ryan en Kaylee bij Joe op maandagavond. Een hele goede avond. Zometeen weer hier. Oh ja, die had je ook nog. Twee keuzes uit een eerder jaar, uit een eerdere top 40. Welke het is, dat kun je al zien in de app van Joe. Frits, heb jij al een voorkeur?
1: Ja, ik dacht, oh ja, die had je ook nog. Dat, ja. Dat dacht ik ook.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ja.
0: Nou, bij deze, jij hebt al gekozen.
1: Zeker.
0: En het nieuws zometeen, wat zit erin?
1: 200 miljoen euro moet het gaan kosten. Maar eigenlijk weet iedereen, het wordt veel meer.
0: En ook Lionel Richie en Roxette komen eraan.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en alle

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Het is 1 minuut over 8. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp. Goedenavond.
5: Goedenavond. Tegen 2 mannen uit Den Bosch zijn celstraffen van 4 jaar geëist, omdat ze hun 2 pleegzoons zouden hebben misbruikt. Ook zijn misbruikbeelden van andere kinderen gevonden. Er zijn camerabeelden waarop te zien is dat ze aan hun zoontjes zitten, maar volgens hun advocaat gaat het alleen maar om speels gedrag. De Belgische politie heeft waarschijnlijk de dieven opgepakt die vorig jaar inbraken in het Louvre in Parijs. Op hun telefoon zijn foto's gevonden van het museum en dan vooral van de afdeling waar de roof was. Dat schrijven 2 Franse kranten. De gestolen juwelen zijn nog altijd spoorloos. In Frankrijk zelf zitten al een tijdje 4 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz vindt dat de Europese leiders een betere band moeten opbouwen met de Amerikaanse president Trump. Er komt namelijk weer een nieuwe NAVO-top aan en steun van de Amerikanen is cruciaal. Daarom wil Merz een lijst maken waarin staat wat Europese landen allemaal doen om de eigen defensie te versterken. Het Kunstmuseum in Den Haag wordt over een paar jaar gerenoveerd en dat gaat een hoop geld kosten. Zo'n 200 miljoen euro, denkt de gemeente. Een deel van de collectie staat in de kelder, maar door stijgend grondwater dreigt die verloren te gaan. Tijdens de verbouwing moet het museum een flinke tijd dicht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft overal wel droog. Met weinig wind koelt het niet echt af en blijft het zo'n 14 tot 16 graden. Morgenochtend trekt de regen verder noordwaarts over ons land.
6: Dit is Joe met Jos Egging.
4: Hey, goedenavond. Een spannende keuze hoor zometeen. En oh ja, die had je ook nog. Ben heel benieuwd wat het wordt. Ook Roxette komt eraan naar Lionel Richie. Ja!

0: Goedenavond, hoe gaat het? Roxette en How Do You Do bij Joe. Best uit de 70s, 80s en 90s. Het is 8:10 en ja, elke avond om deze tijd krijg je de keuze uit twee liedjes uit de top 40 uit een eerder jaar. En vandaag zijn het twee liedjes uit 1995, de top 40 van vandaag. Nou, welke het zijn, laat ik je zo horen. En ik zei net al, ik ben heel benieuwd, want er zit ja, een beetje een atypische tussen vandaag. Ik ga je zo meteen vertellen welke. Eerst even door het nieuws van vandaag, 1 juni 2026. In het nieuws vandaag dat de probleemwolf niet meer mag worden afgeschoten. Vorig jaar beet hij nog een hardloopster en daarom gaf de provincie Gelderland toestemming om hem af te schieten. Maar dat is nog steeds niet gelukt en daarom is de vergunning weer ingetrokken. Ja, en de winnaar van het WK is bekend. Spanje. Tenminste, dat is wat Opta zegt. Zij doen altijd de WK-voorspellingen. De kans dat Oranje wint is minder dan 4%. Nou, dan gaan we met z'n allen. Wel één lichtpuntje. Opta zag de vorige twee edities qua winnaar helemaal fout. Dus ja, gelukkig voor Oranje zit er nog wel kans, denk ik.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Twee liedjes dus elke dag uit de top 40 van die dag. Alleen dan in een ander jaar. We gaan...

moet het worden in Oh Ja, Die Had Je Ook Nog. Wordt het Van Jealous, The Conquest of Paradise of the Canals, 74-75. De app van Joe, ga er naartoe. Stem via de poll en wie weet beslis jij welk het wordt zometeen.

0: Frank. En It's My Life, ja. Jouw leven, jouw keuzes.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ik geef je de keuze uit twee liedjes. Zometeen weten we welke er vandaag gewonnen heeft. We gaan terug naar 1995. We gaan een beetje sfeer proeven. Even kijken wat er gebeurde in dat jaar. Waar keken we naar bijvoorbeeld? Nou, vandaag twee nummers dus uit 1995. Het jaar waarin de Tweede Kamer instemt met een wetsvoorstel over orgaandonatie. Simpel, iedereen krijgt de keuze ja of nee. Ja, en dus ook het jaar waarin niet toevallig de grote donorshow wordt uitgezonden. Wie krijgt de nier van Lisa? Is het Esther, Claire, Vincent of Charlotte?
3: De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun.
4: Even wachten, Lisa. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie, is een actrice en is gelukkig kerngezond. Esther, Claire, Vincent en Charlotte, zij zijn drie echte nierpatiënten. En het verhaal wat zij verteld hebben, bittere realiteit.
0: Uiteindelijk bleek het dus een stunt om aandacht te vragen voor donororganen. En ook begonnen er drie grote tv-zenders in dat jaar. SBS6, Veronica en TMF. En in de bioscoop gingen we naar onder andere Die Hard en Toy Story. Hey, en vandaag 1 juni 1995. Deze datum stonden twee, nou ja, inmiddels bijna vergeten hits.
3: De persoon aan wie ik mijn...
0: Vangelis. Conquest of Paradise. En ook...

0: 475. En de vraag was dus, welke wil je helemaal horen hier bij Joe? Dankjewel voor het stemmen via de app van Joe. Ja, echt massaal gestemd. En ik zei van tevoren, ik ben benieuwd of die ene instrumentale zonder al te veel teksten, of die het gaat worden. Of worden toch de Cornels? Nou, er is een hele duidelijke keuze. 82% van de stemmen. Onder andere van André, Jolanda, Dennis, Sandra, Jurgen en Jean-Paul. Vandaag is het Vangelis, The Conquest of Paradise.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: Jurgen zegt wel ruzie met de buren nu. Super. Nou ja, dit is hem, hè. De gekozen uit... die had je ook nog voor vandaag. Vangelis en Conquest of Paradise. Morgen weer een nieuwe editie. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1986. Zometeen muziek van Nick Kershaw bij Joe. Ook Fleetwood Mac, Don't Stop. En inderdaad, Don't Stop. De oplossing van het fileprobleem is misschien wel daar. Hoe het zit, vertel ik je zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Schat, je hoeft niet te huilen.
3: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
4: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
3: Ah, dat lucht op.
1: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Jongens, eten.
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Het derde en laatste deel van de boekenserie 60 jaar top 40 is nu verkrijgbaar. Verhalen achter de grootste top 40 hits uit de afgelopen 20 jaar. Met onder meer Ilse de Lange, Douwe Bob, Direct, Duncan Lawrence en Hannah May. 60 jaar top 40 deel 3. Nu in de winkel.
12: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
15: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand.

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
0: Echte Gooise Moeders is terug.
3: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40.
4: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
5: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
5: In een camper.
6: Nee.
7: Onwijs leuk.
5: Zij.
8: Zal het met ons nooit worden.
0: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Dit is Joe met Jos Egging.
11: Ja, de oplossing van het fileprobleem is gevonden in Japan en het heeft iets te maken met disco. Hoe het zit, vertel ik je zo.

Hey, zeg eens eerlijk. Doe jij het wel eens? Ik neem je niks kwalijk, hè? Maar ik durf wel met de hand op mijn hart te zeggen van niet. Maar misschien doe jij het wel. Ja. Vanmiddag nog. Ik stond in de file bij Barneveld. Zie je toch even die ene auto eraf gaan waarvan je weet... nou, die komt er zo weer op. En eigenlijk snap ik het wel. Ja, als je bedenkt dat we met z'n allen gewoon 37 tot 50 uur per jaar in de file staan. Maar hey, de oplossing is daar. En die komt uit Japan. Ja, wat ze daar gaan doen is om de 8 meter lampjes die op een bepaald ritme gaan. Waardoor je in een soort van ja, golf blijft rijden eigenlijk. Hey, dat is slim. Levert dus bijna 65% tijd op, hè. En nog gezellig ook, toch? Beetje disco op de snelweg.

0: Cyndi Lauper en True Colors bij Joe. Op je maandagavond. Ja, en het is een dubbele dosis Alpha Battle deze week in de middagshow met Kai hier bij Joe. Want zijn spel de Alpha Battle, waarin je 30 seconden zoveel mogelijk antwoorden moet geven, die beginnen met één letter uit het alfabet, die speel je deze week met z'n tweeën. Ja, los van elkaar speel je een ronde van het spel en de scores worden dan bij elkaar opgeteld. En het duo dat aan het einde van de week de hoogste score in handen heeft, wint 2 keer 1000 euro. Dus ja, misschien doe je het op kantoor wel eens met een collega waarvan je denkt, oh, dat zou echt iemand zijn. Iemand in mijn team, geef je zeker op bij Kai. Nou, en de lat is gelegd vandaag door Richard, die 8 goede antwoorden had. En Monique, die had er slechts 5 goed. Want ja, ze struikelde wel hier en daar.
1: Een zangeres.
2: Johnny Gaynor, kut.
3: Nee, Gloria Gaynor,
2: maar ik moest even nadenken.
3: Ja, hij was ook net buiten de tijd,
2: Monique. Ja, dat vermoedde
3: ik al. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Je bedoelt Gloria Gaynor natuurlijk.
0: Kans dus op 2000 euro. Bedenk dus goed met wie jij een duo zou willen vormen. En als ik je een tip mag geven, kies dus iemand met wie je ook wel op vakantie zou willen. Want ja, van 2000 euro kun je met z'n tweeën naar Rio de

0: Fat Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s op maandagavond, The Outfield en Your Love. En muziek is onderweg van Cher, ook Kim Wilde hoor je zo meteen, en Billy Joel. En Frits, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Nou, er is grote onduidelijkheid momenteel in Heerhugowaard. Er zijn meerdere mensen neergestoken. Ziet er niet goed uit.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar 6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips. Vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Het is 8:58. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Frits Emmelkamp.
1: Goedenavond. In Heerhugowaard zijn vanavond meerdere mensen neergestoken. Dat gebeurde op een industrieterrein. Om hoeveel slachtoffers het gaat is niet duidelijk. De politie heeft een gebouw afgezet en staat met getrokken wapens voor de deur. Er zijn veel hulpdiensten ter plekke, maar wat er precies is gebeurd is niet bekend. President Trump heeft vandaag gebeld met de Israëlische premier Netanyahu en met vertegenwoordigers van Hezbollah. De drie zouden hebben afgesproken dat er geen Israëlische troepen naar Beirut gaan en dat Hezbollah heeft ingestemd om geen aanvallen op Israël meer uit te voeren. Trump zegt dat het een goed gesprek was. België laat een veroordeelde seriemoordenaar uit de gevangenis. De man heeft bijna 50 jaar in de cel gezeten en is inmiddels 78 jaar oud. Hij krijgt een enkel band en mag naar huis. De man heeft in de jaren 70 zeker 6 mensen vermoord, waaronder een compleet gezin. Nabestaanden zijn woedend dat de man vrijkomt. En er zijn beelden opgedoken van vlak voor het auto-ongeluk van voetballer Raheem Sterling. Hij reed vorige week in Engeland met zijn Lamborghini tegen de vangrail. Sterling staat onder contract bij Feyenoord, maar is verhuurd aan een Engelse club. Volgens de maker van de beelden leek het erop dat Sterling een lachgasballon vasthield. De voetballer is na het ongeluk aangehouden voor rijden onder invloed. Dan het weer. Het blijft de rest van de avond droog en we krijgen zo nu en dan zelfs de zon te zien. Vannacht vanuit het zuidwesten wat regen bij zo'n 14 graden. Ook in de ochtend regen met kans op zware onweersbuien en flink wat wind.
2: Dit is Joe met Jos Egging.
0: Ja, wat een lekkere maandagavond is het. Zometeen Kim Wilde hier ook. Frankie Valli, Grease komt eraan. Na Billy Joel. Ja!

ik weet niet hoe het met jou zit. Maar lijkt het bij jou ook alsof je elke maand post over je pensioen krijgt? Ja, hè? Ja, Kim Wilde die heeft al die brieven al gehad. Die is er inmiddels aan toe met 65 jaar. Je hoorde Cambodia. En er zijn er meer, zelfs boven die leeftijd, die nog verder gaan met toeren. Dolly Parton van 90 bijvoorbeeld. Ze toert dan wel ietsje minder, maar staat nog steeds geregeld op het podium. En ook Bob Dylan van 85 en de 82-jarige Mick Jagger, die gaan nog steeds de wereld rond. Nou, Frankie Valli, die doet het ook, of eigenlijk deed. Hij heeft de tour toch voor de rest van het jaar stopgezet vanwege zijn gezondheid. Maar heel gek is dat toch helemaal niet op je 92ste. Namens Frankie, sorry aan alle fans en hopelijk tot snel. Nou, bij ons hoor je hem geen seconde minder hoor. Frankie Valli en Grease bij Joe.

Marvin Gaye en Sexual Healing bij Joe. Een zwoele maandagavond. Hey, heb jij dus iemand een engeltje naar de hel gewenst? Nou, dat kun je dus gewoon cadeau doen, hè? Want vanuit Warschau gaat sinds kort weer de buslijn naar het Poolse plaatsje Hel. Enkeltje kost je net iets meer dan 20 euro. Dus vanavond zou je zomaar eens 5 enkeltjes kunnen winnen. Want straks 100 euro te winnen. Nieuwe ronde voor de 10 voor 10. Aanmelden doe je na Lynyrd Skynyrd.

0: Alabama. Hey, ben jij een beetje in de mood voor een spelletje? Ja? En wil je ook nog even 100 euro meepakken op je maandag? Kan hoor, zometeen in de 10 voor 10. 10 vragen, een tientje per goed antwoord. En jezelf opgeven doe je nu via een berichtje in de app van Joe. En daarin zet je het antwoord op de volgende vraag. Wat voor dier is Goofy? Dus wat voor dier is Goofy? Stuur het in via de app van Joe. En wie weet spreek ik jou zometeen voor 100 euro in de 10 voor 10. Ook muziek onderweg van de Culture Club en Total Touch.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
14: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
17: Ja, voordat ik hier manager...

0: Dit is Joe met Jos en Gink.
1: Even 100 euro pakken zo meteen. Het kan in de 10 voor 10. Geef antwoord via de Joe-app op de volgende vraag. Wat voor dier is Goofy? Wie weet spreek ik jou zo meteen in de 10 voor 10. Tot op de show na Culture Club.

0: lekker. Total Touch and Touch Me There. Bij Joe op maandagavond. Een hele goede avond.
1: De 10 voor 10.
0: En dat zeg ik ook tegen Wilfred. Hallo Wilfred.
2: Hallo, goede avond.
0: Hallo, welkom bij Joe.
2: Ja, dankjewel.
0: En jij had het antwoord op de vraag wat Govi nou voor dier is, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Nou ja, je mag hem even bewaren. Zometeen gaan we hem weer stellen. Je krijgt wat dat betreft die 10 euro al in je schoot geworpen, de eerste vraag. Maar dat gaan we straks doen. Hé, hey, uit Veenendaal kom je. Wat doe je zo allemaal voor de kost?
2: Ik ben schilder.
0: Schilder? Kijk. Ja. En waar gaat de bus morgen naartoe?
2: Rosmalen.
0: Zo, dat is niet kort rijden, denk ik.
2: Nee, dat is een klein uurtje rijden.
0: Ja, en wat ga je daar schilderen? Ja.
2: Een oude kerk, wat een kinderdagverblijf.
0: Aha, en wat voor kleuren, wat voor tinten, neem ons eens even mee. Wat gaan we zien?
2: Het wordt lichtgroen en donkergroen.
0: Ah, oké.
2: Okay. En dat is het eigenlijk.
0: Nou, dat is lekker makkelijk, ja. met twee potten mee te nemen, toch?
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Zeker. Ja. Hey, ik heb zo uit de wandelgangen vernomen dat jij binnenkort afreist naar Douchy Curaçao.
2: Ja.
0: Ja, dus ik heb even voor je omgerekend, 100 euro... is 208 Antilliaanse guldens.
2: Oeh, dat klinkt al heel goed.
0: Ja? Maar wat ga je doen op Curaçao? Lekker een beetje zwemmen, relaxen? Of hoe ziet jouw vakantie eruit?
2: Lekker relaxen, een beetje duiken, een beetje niks doen.
0: Oké, nou, wie weet zit dit in je achterzak... en kun je lekker op Mambo Beach of zo...
2: Zeker relaxen zitten, ja.
0: Ja, de guldens laten rollen. Ja,
2: precies, dat je goed.

0: Boys bij Joe en Kokomo.
1: Het is maandagavond. En Wilfred gaat kans maken op 208 gulden.
2: De 10 voor 10.
1: Ja, voor het gemak even omgerekend vast, hè Wilfred?
3: Ja, nee, ik heb het gehoord.
1: Ah, nou, de gulden voor Curaçao binnenkort.
3: Ja.
1: Hey, nog even heel kort het spel dat we gaan spelen met elkaar. Wilfred uit Veenendaal. Je bent schilder en je gaat binnenkort op vakantie. Dus een zakcentje zou wel lekker zijn. Je krijgt zometeen 10 vragen. En daarop moet je een antwoord geven. Je moet niet passen of niks zeggen. Dan val je terug naar nul. Dus als je een antwoord geeft op de vraag, liefst een goed antwoord, krijg je er een tientje bij. Is het een fout antwoord, maar ligt het wel een beetje in het straatje, of het is een antwoord dat een beetje ermee te maken heeft, dan blijf je het geld houden dat je in de pocket had. Is dat helder?
3: Dat is zeer helder.
1: Mooi, dus zoek ik een naam, noem dan ook een naam. Zoek ik een sport, noem dan ook een sport. In die categorie blijven. Yes?
3: Is helemaal goed.
1: Oké, nou dan gaan we ervoor.
3: Ja.
1: Ready? Steady?
3: Altijd.
1: Go. Oké, Wilfred, wat voor dier is Govi? Vraag 1.
3: Dat is een hond.
1: Natuurlijk, ja hoor, dat is een tientje in de pot. Vraag 2. Na hoeveel maanden spreek je van een kwartaal?
3: 3.
1: Yes, 20 euro. Vraag 3. Welk televisiefiguur had kreten als Joepie de Poepie en Dag Rakkers van me?
3: Ome Willem.
1: Ja hoor, dat is 30 euro, Wilfred. Vraag 4. Ja. Vandaag hoorde je om 12 uur niet alleen het luchtalarm, maar kwam er ook een melding op je telefoon. Hoe heet die melding?
3: NL-alert.
1: Jazeker, dat is goed, 40 euro. Vraag 5. Welke kleur heeft een intercity-trein nog meer naast geel?
3: Blauw.
1: Yep, 50 euro. Vraag 6. Van welk voormalig Sovjet-dictator is vandaag een wijnkelder geopend in Georgië?
3: Stalin.
1: Nou, vrek 6. Dat is 60 euro. Hoppatee, Wilfred.
3: Lekker.
1: Gaat lekker. Je gaat richting die 100, hoor. Dan de volgende, vraag 7. Maak de titel van de Joe-hit van Sting af. Fields of...
3: Philadelphia?
1: Nee. Maar het was wel een titel, dus je blijft staan op 60 euro. Het is Fields of Gold. Hoor je zo meteen hier bij Joe. Vraag 8. Van welk televisieprogramma op RTL 4 in Videoland is vandaag bekend geworden dat het een nieuw seizoen krijgt en dat start op 20 juli?
3: Floor?
1: Nee. B&B vol liefde. Je blijft staan op 6. Goede antwoorden. 60 euro. Vraag 9. Welke voormalig Beatle vertelde vandaag dat hij heel blij is met telefoonvrije concerten?
3: Oh mijn god, slijm maar dood.
1: Noem een Beatle.
3: John Lennon.
1: Ah ja, nee. Helaas, nog 60 euro. Paul McCartney. En vraag 10 dan. Welke dieren dansen er op tafel als de kat van huis is?
3: De muizen,
1: jazeker.
3: Ja.
1: Wilfred, het werd in het midden een beetje spannend even, hè?
3: Ja, ik kan het even spannen.
1: Ja. Je hebt het goed gedaan. Jij pakt even... 70 euro. Hoppatee.
3: Ja, rustig. Lekker op de maandagavond.
1: Zo is hij maar in de pocket. Neem je maar mee. Wilfred, geniet van je vakantie en schilder ze morgen.
3: Ja, dankjewel. Dat komt helemaal goed. En succes met uitzending.
1: Dat komt goed. Dankjewel voor het meespelen.
3: Dat denk ik ook wel. Graag gedaan.
1: Ik heb het even omgerekend. 145,76 gulden is het.
3: Oh, helemaal goed. Dat hoef ik niet te doen.
1: Ken maar. Dag Wilfred.
3: Jij, dankjewel. Tot ziens.
1: Bij Joe. Hoi. Met Sting.
3: Hoi.

0: je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
6: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
5: Ja, voor maar 6,99.
7: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
13: Goedenavond. Bij de steekpartij op een industrieterrein in Heerhugowaard is 1 dode gevallen. Ook zijn er 2 zwaar gewonden, zegt de politie. Agenten hebben een gebied rondom een gebouw afgezet. Zwaar bewapende agenten van de DSI staan met getrokken wapens voor de deur. Er zou mogelijk namelijk nog een verdachte in het pand zijn. De agent die betrokken was bij de gewelddadige aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist niet dat de vrouw zwanger was, zegt een woordvoerder. Op beeld is te zien dat de agenten een man proberen aan te houden, waarna de vrouw zich ermee bemoeit. Een agent trekt haar weg, waarna ze op de grond valt. Als ik had geweten dat ze zwanger was, had ik anders gehandeld, laat de agent weten. De bekende fastfoodketen met de gele M gaat op de schop. Het restaurant wil meer kwaliteit gaan bieden met luxere gerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen voor de kids. Het bedrijf wil af van het imago een goedkope fastfoodketen te zijn. Door de hoge inflatie verwachten gasten meer waar voor hun geld, al dus een topman. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het WK in Warschau goed begonnen. Zowel het mannen- als het vrouwenteam hebben de groepswedstrijden gewonnen. De mannen wonnen van Nieuw-Zeeland en China. De dames wisten Tsjechië en Azerbeidzjan te verslaan. Woensdag staan de mannen tegenover Japan en Duitsland en de vrouwen nemen het op tegen Madagaskar en Polen. En dan nog het weer. Het blijft de rest van de avond droog en we krijgen zo nu en dan de zon te zien. Vannacht vanuit het zuidwesten wat regen bij zo'n 14 graden. En ook in de ochtend kans op zware onweersbuien en flink wat wind.
12: Dit is de avond van Joe.

0: hier. Vaste prik, elke middag om 16:45, de Alpha Battle. Door zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, kun je 1000 euro winnen. Deze week maak je 2 keer zoveel kans. In de Duo Alpha Battle. Speel samen met een vriend of collega en maak allebei kans op 1000 euro. Dus, met wie vorm jij een duo?
1: De middagshow met Kai, van 4 tot 7, bij Joe.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
4: Voor elke verfklus, Kip Wassitech Tapes. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van 125 euro. Kom langs bij onze vakmensen.
8: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Jij bent mijn kampioen.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Nu bij Dirk, kips voor 1,29. 1,29, dat is echt geen geld.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
20: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
21: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2+2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Echte Gooise Moeders is terug.
8: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
9: We gaan naar Portugal.
8: Ja.
9: In een camper.
8: Nee.
10: Onwijs leuk.
8: Zij... Ah!
11: Zal het met ons nooit worden.
7: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
14: Bart? Met die loopgroep?
15: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2/2 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers, 2 stuks, 1+1 gratis.

0: Nu.nl Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij een steekincident in Heerhugowaard zijn een dode en twee zwaar gewonden gevallen. De steekpartij was in een bedrijfspand op een industrieterrein. Het dodelijk slachtoffer is nog gereanimeerd, maar hulp kwam te laat. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden en wie de slachtoffers zijn. De twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. In Canada zijn 16.000 nep-voetbalshirts en andere voetbalspullen in beslag genomen. Het gaat om artikelen van bekende sportmerken. Ook zijn er twee nep-wereldbekers gevonden. De spullen waren bedoeld voor het WK voetbal dat bijna begint. Volgens de politie hadden de nep-artikelen een straatwaarde van $3,5 miljoen. Er werd al flink over gespeculeerd en nu is het officieel. Influencer Kim Kardashian en Formule 1-coureur Lewis Hamilton hebben een relatie. De influencer heeft het nieuws bevestigd op sociale media. Ook deelde ze de eerste beelden van haar en de Britse Formule 1-coureur. De twee waren een eindje aan het fietsen. En dan nog meer shownieuws. Taylor Swift heeft de titelsong voor de nieuwe Toy Story-film geschreven. Het nummer heet I Knew It, I Knew You en is vanaf vrijdag verkrijgbaar. Swift laat weten altijd al te hebben gedroomd om een nummer voor de filmreeks te mogen schrijven. Het is de vijfde film in de Toy Story-reeks. En dan nog het weer. Vanavond kans op regen. En ook in de ochtend blijft het niet droog. Het wordt morgen zo'n 24 graden. In de middag is er kans op zware regen- en onweersbuien. En windstoten tot zo'n 75 km/u.
0: Dit is de avond van Joe.

Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix.

0: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Lekker op luxe vakantie, nieuwe spullen, terrasjes pakken met vrienden. Maar voor je het weet is het op. Doe het dit jaar anders. Verzilver een deel van je vakantiegeld met 20% korting op de transactiekosten bij Gold Republic. En maak kans om je vakantiegeld terug te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.nl/vakantiegeld.
1: Voor elke verfklus, kip Wassitec tapes. 3+1 gratis bij Bouwmaat.
3: Oranje fans op.

0: KPMV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpm.com/wkpakkers.
1: Anders grijp je mis.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
5: Dat zeg ik. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Dit is Joe.

0: fiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
12: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
13: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is jou.
16: Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is nog niemand aangehouden. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog aanvallen uit te voeren op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens hem gebeurt dat als Hezbollah doorgaat met aanvallen op Israël. Netanyahu zei dat na overleg met Amerikaanse president Trump, die juist had aangekondigd dat beide partijen hun aanvallen zouden staken. De agent die vorige maand een zwangere vrouw naar de grond trok bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist wist volgens de politie niet dat zij zwanger was. De politie zegt dat de agent anders zou hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Het optreden wordt nog onderzocht nadat beelden ervan rondgingen op sociale media. En Tunesië, een van de tegenstanders van Oranje op het WK, heeft een oefenwedstrijd verloren van Oostenrijk. In Wenen werd het 1-0 voor de Oostenrijkers. Tunesië is op 25 juni de laatste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst zijn er opklaringen en overal is het droog. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. De demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar politieauto's. De politie greep in en maakte een einde aan de bijeenkomst. Zo'n 300 mensen waren op het protest afgekomen. Steeds meer basisscholen hebben moeite om een schoolreisje te betalen. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Vooral op scholen waar veel gezinnen in armoede leven kunnen ouders de vrijwillige bijdrage vaak niet opbrengen. Daarom heeft het fonds dit schooljaar al miljoenen euro's uitgekeerd om schoolreisjes en schoolkampen mogelijk te maken. Bij een steekincident bij een bedrijf in Heerhugowaard is een persoon om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zette de omgeving groots af en schakelde onder meer specialistische eenheden in. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk en er is nog niemand aangehouden. Mensen kiezen steeds vaker voor een bezorgmaaltijd in plaats van een avondje uit eten. Dat blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Volgens de bank worden maaltijden aan huis weer populairder. Ondertussen hebben restaurants het moeilijk door stijgende kosten en een tekort aan personeel. Daardoor is het aantal restaurants in Nederland afgenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en koelt het niet verder af dan 15 graden. Morgen volgen meer buien, soms ook met onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Nacht. Dit is Joe.

0: 2 uur.
1: Goedenacht. Donald Trump zou de Israëlische premier Netanyahu tijdens een telefoongesprek stevig hebben toegesproken. Volgens nieuwssite Axios noemde Trump hem zelfs knettergek en drong hij erop aan om af te zien van een grote aanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Trump zegt dat zowel Israël als Hezbollah inmiddels hebben ingestemd met de staakt het vuren. De politie is op zoek naar een man die voor €2000 aan make-up heeft gestolen bij een kruidvat in Eindhoven. Op beelden van Opsporing Verzocht is te zien hoe hij tientallen cosmetica producten in een tas stopt en de winkel verlaat, schrijft Omroep Brabant. Er wordt ook verdacht